0: achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws. Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We hebben al ongelooflijke mooie lessen achter de rug. En de afgelopen les vind ik zelf een bijzondere mooie les. Gebedsverhoring. En gewoon het zeker weten dat als we bidden overeenkomstig zijn wil. Als we bidden in zijn wil. En als we waarheid bidden. Het zeker weten dat God ons dan verhoort. Man, dat is gewoon super powerful, weet je. Dat is gewoon mindblowing. En daar word ik heel erg enthousiast van. Want mijn God kan gewoon niet liegen. God kan niet liegen. Als hij iets zegt, dan is het gewoon zo. Dus als de Bijbel zegt dat alles wat u bidden begeert, gelooft dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen, dan is dat gewoon zo. Dan is dat gewoon zo. Het is gewoon powerful. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, vraag wat je maar wilt en het zal je ten deel vallen. Belofte. Weet je, iedereen die tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Weet je, als wij gewoon tot God komen en geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doet en dat hij is wie hij zegt dat hij is en weet je, dan kan je gewoon niet stuk, man. Dan kan je gewoon niet stuk. God is zo powerful, weet je. Halleluja, weet je. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo'n geweldige God bent. Dank u wel dat u zo'n powerful, machtige, almachtige, grote God bent. En dat u onze Vader bent. Heer, en dat u ons al die geweldige beloftes geschonken heeft. En dat u ons laat zien wie we mogen zijn in u. Dat u laat zien wat we vermogen in u, hoe we dat mogen uitwandelen. Dat u onze identiteit en autoriteit laat zien vanuit uw woord. Dat Jezus ons onderwijst aangaande de dingen van het koninkrijk. Dat we mogen begrijpen wat onze erfenis is. Dat we mogen begrijpen hoe kostbaar voor u zijn, Vader. Wat bent u een geweldige God? En wat heeft u een geweldige dingen voor ons gedaan? Want in wat voor geweldige beloftes heeft u alles vastgelegd? U bent zo goed, Vader. U bent zo goed. Er is geen reden tot klacht. Er is geen reden tot mopperen. Er is geen reden tot ondankbaarheid. Er is gewoon geen reden toe, Vader. Echt, we mogen ons gewoon verheugen in u, want u bent zo onvoorstelbaar, niet te bevatten goed, Vader. En ik wil u even loven en prijzen op dit moment en u gewoon danken voor wie u bent en voor alles wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Ik prijs uw grote naam, machtige God. Ik aanbid u met heel mijn hart en heel mijn ziel en heel mijn verstand. U bent alles. Alles is tot u, voor u, door u. U bent de koning der koningen, de Heere der Heren. U bent onze majesteit. De grote ik ben, de almachtige. De eeuwige Vader, vredevorst. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor de zalving van uw Heilige Geest. En dank u wel dat we zo samen mogen komen met elkaar om te luisteren naar uw woord. Om te luisteren naar uw onderwijs. Hoe u mensen wilt laten zien hoe ze kunnen wandelen op deze wereld. Uw kinderen. Hoe we een verschil kunnen maken in deze wereld. Wij, uw kinderen, Vader. U verdient alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. U bent God en u bent onze papa. Dank u wel, Vader, in Jezus, machtige naam, halleluja. Weet je, dan kan zo de vreugde van God in één keer over je heen komen als je realiseert hoe geweldig hij is, amen. Weet je, ik wil met een nieuwe les gaan beginnen en eigenlijk een nieuw stuk weer van dat leven in de volheid, zeg maar, die identiteit uitwandelen en doen wat Jezus van ons vraagt, weet je. Hij zegt, waarom noemt u mij Heer en Heer? Doet niet wat ik zeg, weet je. Ik bedoel, zijn vader zegt in Matthäus 17, vers 5, zegt hij, vond het wel grappig ook dat zij Matthäus, want ik zit ook heel vaak in Engels, dus dan is Matthew. En dan in het Nederlands is Matthäus, dus Matthäus. Maar in Matthäus 17, vers 5 zegt God over Jezus, zegt, dit is mijn geliefde zoon, weet je, luister naar hem. Luister naar hem. Zijn moeder zegt in Johannes 2, vers 5, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En dan zegt Jezus, waarom noemt u mij Heer, Heer en doet niet wat ik zeg? Mijn vader zegt het, mijn moeder zegt het. Je noemt me Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Weet je, je doet niet wat ik zeg. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel kritiek hebben. Weet je, op mensen die opstaan voor het koninkrijk van God. Bijzonder gewoon. En dan met name christenen. Je hebt het mij wel eens wel vaker horen zeggen, maar het komt omdat ik me er gewoon zo over verbaas. Ze lezen zelf de Bijbel niet, ze hebben geen geloof, ze dragen geen vrucht en ze hebben er ook geen geloof voor. Weet je, ze laten de Heilige Geest buiten de deur staan. Ze hebben geen kennis, ze hebben niet de moeite genomen om Jezus, die zij heren, heren noemen, echt te kennen door zijn woord. Echt te kennen door hun leven apart te zetten, naar de Bijbelschool te gaan en te gaan ontdekken wie ze zijn in Christus en wat de waarheid is en hoe ze kunnen wandelen vanuit het woord van God. Ze gaan alleen op zondag naar de kerk en dan een keer naar een bidstond. Weet je, en dan vervolgens hebben ze kritiek op iedereen die opstaat en het woord van God verkondigt. En dan hoor je ze soms zeggen van ja, weet je, hij trekt alles uit zijn verband. Leg me even een verband uit dan, voordat je kan zeggen dat ik het uit het verband trek. Ja, want dat weet je niet, want je weet niet eens wat er staat. Je wil gewoon commentaar leveren, want daar ben je voor geroepen, om commentaar te leveren. je had commentator moeten worden. Weet je, maar mensen hebben zoveel kritiek. En dan denk ik van, wat voor getuigenis geef jij nou, hè, door je broeder aan te vallen of je zuster aan te vallen die opstaat voor het Koninkrijk van God. Wat voor getuigenis geef jij? Jij geeft een hele beroerde getuigenis van Jezus Christus, die jij zegt wie jouw Heren is. Waarom noem je mij Heren, Heren en doet niet wat ik zeg? Want hij zegt, Vader, ik bid dat ze één zullen zijn zoals u en ik één zijn. Weet je? Zodat de hele wereld zal zien dat u mij gezonden heeft. Weet je? En dat de hele wereld zal zien dat wij bij Koning Jezus horen. Dat hierin zal de wereld zien dat u mijn discipelen bent. Weet je? Als u elkaar lief hebt. Dat is wat Jezus zegt in zijn woord. Dat is wat hij zegt. Maar wij geven zo'n beroerde getuigenis van dat we kinderen zijn van God, omdat we constant bezig zijn om elkaar te bekritiseren en te beoordelen en te veroordelen en te lasteren en te smaden en maar van alles te vinden. Weet je, het is klaar. Hou je smoel. Weet je, als je het niet met me eens bent, of als ik het niet met jou eens ben, kunnen we elkaar contacten. We hoeven niet op social media te zetten en Facebook en iedereen te laten zien dat je een mening hebt. Iedereen heeft een mening, dus zo bijzonder ben je niet. De hele wereld heeft een mening. En weet je wat je doet met een mening? Je geeft hem altijd weg, want je hebt er zelf helemaal niks aan. Maar het is nog steeds maar een mening en een mening zegt helemaal niks over mij. Een mening die jij over mij geeft, zegt alles over jou, maar het zegt niks over mij, want het is maar een mening. Als jij lang kort vindt en ik vind kort lang, weet je wie je hebt gelijk, want het is maar een mening. Weet je, dus je mag je mening hebben en heb gewoon je mening, maar gebruik gewoon je verstand. Wij moeten getuigenis geven van Koning Jezus. Wij moeten de hele wereld laten zien dat wij één zijn met elkaar. Dat we eenheid hebben met elkaar. Dat we alle verschillen naast elkaar leggen en dat we één ding voor ogen houden. Weet je, want ik heb mij voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. That's it. Dat we alleen Jezus voor ogen houden. Wat hij heeft gedaan. Zijn dood, zijn opstanding, zijn offer. Wat hij tot stand heeft gebracht. Het evangelie van de genade. De goedheid en de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. Dat al zijn beloftes ja en amen zijn. Dat zijn woord waarheid is. En dat we dat uitwandelen naar de hele wereld. Maar vooral ook zeker naar elkaar. Zeker naar elkaar. God zegt, weet je, het is zo belangrijk dat we met name de broeders lief hebben. Want als we elkaar al niet lief kunnen hebben. Weet je, hoe kunnen we dan mensen lief hebben die in de wereld zijn? Mensen die zondaren zijn. Soms geven we meer om zondaren dan om elkaar. Maar wij zijn broeders en zusters van elkaar. Doe normaal. Kap met al die onzin. Weet je, wandel in liefde, weet je, maar doe geen concessies. Weet je, stop met oordelen. En stop met veroordelen. De Bijbel zegt ook gewoon oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan is al gegeven voor een goede, geschudde, vastgedrukte, overlopende maat zal men in de schoot werpen. Want met dezelfde maat waarmee je meet zal er ook bij u gemeten worden. Weet je, de Bijbel staat vol met dat soort dingen. En wat doen we? We zijn aan het oordelen, we zijn aan het veroordelen. We laten niet los, we houden vast. We komen constant met dingen uit het verleden. Oh man, wat houden we ervan om modder te gooien naar elkaar. Ik had niet verwacht dat ik dit dingen allemaal zou noemen. Maar weet je, soms dringt de Heilige Geest je gewoon om dingen te benoemen gewoon zoals ze zijn. Weet je, kijk, ik ben geroepen om licht in de duisternis te brengen, niet om de duisternis aan het licht te brengen. Ja, ik heb bepaalde waardes en mijn waardes mag ik uitspreken. Ik geloof dit niet, ik geloof dat wel. Ik sta hiervoor en daar sta ik niet voor. Dit is wat God goed vindt en dit is wat God niet goed vindt. Dus als God het niet goed vindt, vind ik het ook niet goed. En als God het goed vindt, vind ik het ook goed. Dat is gewoon een duidelijke mening, dus jouw geloofsovertuiging. Maar, weet je, en ik heb mezelf er ook schuldig aan gemaakt in het verleden. Weet je, om anderen in het lichaam van Christus te bekritiseren vanwege de manier waarop God met hun wandelt en de zalving die God op hun leven heeft, zeg maar, is gewoon echt not done. Is gewoon fout. Is gewoon fout. En ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb ook dingen geroepen. Weet je, en uit onwetendheid en onvolwassenheid en ga zo maar door. Maar ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb gezegd, weet je, ik ga geen negatieve dingen meer zeggen over andere bedieningen en hoe zij wandelen en hoe goed. Maar weet je, ik kijk gewoon naar de vruchten, want aan de vrucht zult u de bomen herkennen. Weet je, dus je weet precies van, hey, weet je, dit is de boom. Want kijk maar naar die vruchten. Dus als er goede vruchten zijn, is het gewoon een goede boom. En of die goede boom dan krom groeit, of recht groeit, of naar beneden groeit, of weet ik veel, kan mij het schelen wat. Zolang die goede vruchten voortbrengt, moet je niet zeuren. moet je God loven en prijzen en dankbaar zijn. Dan laat jij zien wie je bent. Dan geef je goed getuigenis van koning Jezus. Halleluja. Ik ben nog helemaal niet eens aan mijn les begonnen. Maar we zijn alweer bijna aan het einde. Ik was helemaal vergeten dat we aan tijd vastzitten. Maar ja, dat is het probleem met de preacher. Als hij gaat preachen, dan... Oké, anyway. Dus ik wil het gaan hebben over getuigen zijn. Weet je, wij zijn Gods kinderen geworden. En hij vraagt van ons dat wij nu zijn getuigen zijn. En ik wil gewoon kijken van, joh, wat is nou een getuige? En waar moeten we dan van getuigen? Weet je, hij zegt in Handelingen 1 vers 8, zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zo. En u zult mijn getuige zijn. Weet je, en de kracht van de Heilige Geest over ons. En u zult mijn getuige zijn. Daar staat getuige eigenlijk martelaar. U zult mijn martelaar zijn. U zult bereid zijn om uw leven op het altaar te leggen. U zult zo vrijmoedig worden dat het niet meer uitmaakt wat mensen van u vinden. Dat het niet meer uitmaakt hoe mensen op je reageren. Dat het niet meer uitmaakt hoe hoog de berg is die je tegemoet gaat. Dat het niet meer uitmaakt hoe diep het dal is waar je in kijkt. Het maakt niet meer uit welke storm je door moet gaan. Het maakt niet meer uit wat het je ook kan kosten. Je bent bereid om een martelaar te zijn voor mijn koninkrijk. Dat doet de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Wauw, dat is powerful, man. Weet je, dus nou, je ontvangt die kracht van de Heilige Geest om getuige te zijn. Dat is het doel. Getuige zijn. Weet je, nou, wat is een getuige precies? Een getuige is iemand die iets gezien of gehoord heeft en hij of zij brengt het dan waarheidsgetrouw over aan een ander. He, stel dat je een ongeluk ziet gebeuren en je ziet wie de fout was. Bijvoorbeeld iemand die reed door een rood licht en daardoor klapten die auto's op elkaar en dan geef jij verslag van hetgene wat jij gezien hebt. Je legt als het ware een waarheidsgetrouw getuigenis af van, joh, die meneer reed door rood licht, waardoor het ongeluk is ontstaan. Nou, dat is wat een getuige doet. Maar er zijn altijd mensen die een vals getuigenis afleggen. Die de feiten verdraaien. Weet je, die een onbetrouwbaar woord geven. Weet je, tegen Jezus legden zij ook een valse getuigenis af. Weet je, in Marcus 14, 55 staat er, want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Weet je, de ene zei dit, de ander zei dat. En weet ik wat, waardoor je wist dat het geen waarheid was. Want waarheid sluit altijd op elkaar aan. Nou, de Bijbel leert ons als kinderen van God om echter geen vals getuigenis af te leggen. Marcus 10, vers 19. Dus wij moeten altijd de waarheid spreken. En als wij getuigen, moeten wij altijd van de waarheid getuigen. Weet je, nou, Jezus is de waarheid. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we moeten altijd de waarheid spreken, no matter what. Altijd. Als ik een visum aanvraag indien ergens voor, dan vragen ze altijd standaard, bent u ooit veroordeeld geweest voor criminele activiteit of dat soort dingen? Nou, ik ga geen nee invullen, want het is ja. Ik kan niet liegen, ik moet gewoon de waarheid vertellen. Weet je, en als we dan vanwege mijn verleden afrekenen vandaag in het heden, zoals heel veel mensen doen in de wereld. Hè, je verleden blijft altijd als een smet op je en zo blijf je altijd veroordelen om dingen die je in het verleden hebt gedaan. Terwijl de Bijbel zegt, oh, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar nuttig werk doen met zijn ander, opdat hij tot zegen is voor een ander. Weet je, iedereen die zegt in de wereld van eens een dief, altijd een dief. Maar dat is gewoon een leugen. Dat is gewoon een leugen. Dat is helemaal niet waar. Als jij altijd een dief bent geweest en jij zegt vanaf vandaag zal ik nooit meer iets stelen, ben jij vanaf vandaag geen dief meer. Als je nooit meer wat steelt. Dus het is niet eens een dief, altijd een dief. Dat is gewoon onzin. En ik kan daarvan getuigen, maar ik ga die kant nu niet op. Maar ik ben in zoveel situaties geweest waarin ik de gelegenheid had om, zonder dat ik slachtoffer zou maken, wat dan ook, heel veel geld, over heel veel geld zou kunnen beschikken. Of weet ik veel wat, maar ik denk er niet eens aan. Waarom? Ik ben niet meer die oude persoon. Ik ben niet meer die Johan die ik was. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, that's it, done. Oude Johan is dood, bestaat niet meer, die persoon bestaat niet meer. Dus ik doe niet meer de dingen die ik deed. Ik denk niet meer zoals ik dacht. Ik handel niet meer zoals ik handelde. Weet je, omdat ik niet meer die persoon ben. Zo simpel is het gewoon. En dat is voor de wereld is dat niet te bevatten. Nee, maar eens een dief, altijd een dief. Weet je, een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Al die onzin uitspraken. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Halleluja. Weet je, een eerlijk en een rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. Ongeacht de consequenties, ongeacht wat het hem zou kunnen kosten. Ongeacht of hij zijn baan kan kwijtraken. Ongeacht of dat hij daardoor verlies leidt. Ongeacht of dat hij daardoor schade leidt of wat dan ook. Weet je, een eerlijk en rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. No matter what. No matter what. En dat is iets wat ik gewoon, want ik heb wel de hele wereld kan er misschien intrappen, maar God weet het. Weet je, en ik zal niet zondigen tegenover de hemel en tegenover mijn vader. Nou, Jezus zelf getuigde ook van wat hij gezien en wat hij gehoord had. Zoals wij moeten getuigen van wat wij gezien en gehoord hebben, zo deed Jezus dat ook. Weet je, hij zegt in Johannes 3 vers 32, zegt hij, en wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Dus hij getuigde van wat hij gezien en gehoord had, dat getuigt hij. Gewoon de waarheid. Maar niemand nam zijn getuigenis aan. Ze namen het niet aan, maar hij sprak wel de waarheid, want hij is de waarheid. Amen. Nou, Jezus gaf zijn discipelen, weet je, opdracht om ook te getuigen. In Johannes 15, vers 27 zegt hij, en u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Je hebt al die dingen gezien, je hebt het meegemaakt, je bent beleefd, je was erbij, je hebt het gezien. Jij bent mijn getuige en jij moet gaan getuigen van de waarheid, van hetgene wat jij gezien heeft. Weet je, er staat, in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem, en u bent van deze dingen getuige. U bent getuige. Zij hadden het gezien en zij hadden het gehoord en zij moeten hiervan getuigen. En dat deden zij ook. Weet je, dat ze deden zij. In Johannes, in Handelingen 2 vers 32 staat, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. En in Handelingen 4 vers 20 zeggen ze, want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en wij gehoord hebben. Zij getuigden constant van Jezus. Weet je, Andreas die ging naar zijn broeder Petrus. Hij zegt, ja, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. Weet je, Filippus die krijgt een ontmoeting met Jezus, gaat gelijk naar zijn maatje Nathanael. Hij zegt, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En leidt hem dan vervolgens naar de Heer. De Samaritaanse vrouw, die krijgt een ontmoeting met Jezus. Krijgt een woord van kennis. Ze gaat gelijk naar haar eigen dorp. Ze zegt, zie, er is iemand die mij alles van mijn leven heeft verteld. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen overal rond om te getuigen van wat ze gezien hadden, wat ze gehoord hadden. En ze verspreidden op deze wijze het evangelie. Ze gingen overal om te getuigen. Overal. Weet je, Jezus riep hen ook en ze lieten gelijk alles achter hen. En ze volgden gewoon Jezus om vervolgens mee te gaan, om te gaan getuigen. Dat is gewoon geweldig. Apostel Paulus werd ook geroepen om een getuige te zijn. In Handelingen 22 vers 14 daar staat, en hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en hebt gehoord. Dus Paulus, die is voorbestemd om Gods wil te kennen en om de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. En hij moet voor Christus, bij alle mensen moet hij getuige zijn van wat hij gezien en wat hij gehoord heeft. Bij alle mensen. Nou, om heel even een klein zijstraatje hierin te nemen. Paulus had een ontmoeting met de Here, maar Jezus was al gestorven, opgestaan, opgegaan in de hemel. Dus hij had een ontmoeting met Jezus na zijn dood en opstanding. En hij had een ontmoeting met Jezus en Jezus legde dingen in zijn hart. En vanaf dat moment begon hij te getuigen van koning Jezus. En begon hij te getuigen wat hij gezien en wat hij gehoord had. En zijn getuigenis waarachtig en zijn getuigenis geen leugen. Weet je, en zo hebben wij ook een ontmoeting gehad met koning Jezus. En wij zijn getuigen van koning Jezus. Wij moeten getuigen van wat hij voor ons gedaan heeft. We moeten getuigen hoe hij in ons leven is gekomen. Hoe hij ons leven heeft getransformeerd. Hoe hij ons heeft aangeraakt. Hoe hij ons heeft vrijgezet. Hoe hij ons genezen heeft. Hoe hij ons heeft opgepakt en afgestoft en op onze weg heeft gestuurd. Hoe hij ons gezegend heeft. Hoe hij ons troost en bemoedigt. Hoe hij ons bijstaat, ons draagt en ons vasthoudt en nooit meer los zal laten. Hoe hij ons vreugde geeft en blijdschap en rust en vrede. Oh man, weet je, hoe hij ons gewoon geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Het is gewoon, daar zijn wij getuigen van, man. Al zijn discipelen getuigden van hem. Wij zijn ook zijn discipelen. Wij moeten ook gewoon getuigen van hem. Hij zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. En wat een eer dat koning Jezus ons toevertrouwt dat wij van hem mogen getuigen en dat wij voor hem mogen getuigen in deze wereld. En we kunnen van hem getuigen, want we hebben hem gezien en gehoord. Wij hebben hem gezien en gehoord. Ik heb Christus geestelijk gezien en gehoord. Ik was in mijn gevangeniscel en hij kwam binnen daar door die stenen muren heen, door die tralies heen, door die stalen deur, naar die pisvlek, naar die kakkerlak. Hij kwam naar mij toe en hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn glorie aan mij. En hij transformeerde mijn hele leven radicaal en ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik sta letterlijk in vuur en vlam voor koning Jezus. En ik getuig van wat ik gezien en wat ik gehoord heb. En mijn getuigenis is waar en is geen leugen. God is getuige dat mijn getuigenis geen leugen is. Hij is mijn getuige dat ik een bovennatuurlijk ontmoeting heb gehad met de levende God, wat mijn leven compleet en radicaal getransformeerd heeft, waardoor ik nooit meer hetzelfde kon zijn, waardoor mijn hele familie tot geloof is gekomen en tienduizenden mensen over de hele wereld ieder jaar tot geloof komen, door mijn getuigenis. Dit is mijn getuigenis. En jullie hebben hem ook gezien en jullie hebben hem ook gehoord en daarom, weet je, zijn jullie nu kinderen van de Allerhoogste en jullie moeten gewoon van hem getuigen. We moeten dus getuigen wat we gezien en gehoord hebben. Nou, moet je theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen? Nee, natuurlijk moet je geen theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen. Een getuige is wat je bent en wat je doet. Het gaat om jouw persoonlijke getuigenis, om jouw persoonlijke verhaal. Niet alleen dat je getuigt wat er allemaal in de Bijbel staat, want dat kunnen ze zelf ook lezen. Weet je, het is prima om soms een Bijbeltekst te gebruiken om dingen te onderbouwen. Weet je, van ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik was duister, maar nu ben ik licht. Want die dingen staan namelijk allemaal in de Bijbel. Weet je, maar het gaat om dat jij aan de mensen getuigt wat God in jouw leven heeft gedaan. En dan kan de Bijbel, datgene wat je zegt, kan dat bevestigen. Weet je, en nogmaals, weet je, als je mij of Brenda neemt als voorbeeld. Wij getuigen aan heel de wereld. Aan heel de wereld. Wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Overal waar wij komen, getuigen wij van wat God voor ons heeft gedaan. En weet je, er is geen spel tussen te krijgen. Er is geen spel tussen te krijgen. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen welke theoloog je bent. Het kan me niet schelen welke criticus je bent. Welke commentator je bent. Het kan me niet schelen wie je bent. En waar je vandaan komt, waar je voor hebt geleerd. En wat jouw mening is. Er is geen spel tussen te krijgen tussen mijn getuigenis en die van Brenda. Want wat wij getuigen is de waarheid. En God is onze getuige dat wij de waarheid getuigen. Onze getuigenis is waarachtig. Weet je, en iedereen kan het bij iedereen navragen om te bevestigen dat wij de waarheid spreken. Maar je hoeft het niet na te vragen. Het is gewoon de waarheid, omdat het onze getuigenis is. Er is geen spel tussen te krijgen. Mensen hebben ons wel eens geprobeerd om in een kwaad daglicht te stellen door valse getuigenis over ons af te leggen. Door te proberen onze getuigenis onderuit te halen en te vertellen dat ik iemand anders was dan de persoon die ik zeg dat ik ben. En weet ik wat allemaal. Hele verhalen, allemaal onzin dingen over een andere meneer met dezelfde naam die ooit een keer in Brazilië is gearresteerd. En hele hoe noemen ze dat? Complottheorieën hadden ze bedacht en weet ik wat allemaal. En ik dacht bij mezelf van, man, weet je, ten eerste, hoe zielig ben je? Maar oké, prima, doe je ding, weet je, wees er gewoon gelukkig mee. En iedereen die ernaar kijkt en gelooft, wees er gewoon gelukkig mee. Who cares? I don't care. Weet je, want God weet wat de waarheid is. Ik weet wat de waarheid is. Plus, die 10 jaar in de bias die ik heb gezeten, voor hetgene waarvoor ik in de bias heb gezeten, die sporen en die littekens draag ik nog steeds mee in mijn hart. Weet je, dat draagt nog steeds mee in mijn leven. Ik weet waarvoor ik heb gezeten en ik weet wat ik heb gedaan. Weet je, dus, en ik weet wat God in mijn leven heeft gedaan. En hoe hij alles heeft gesteld en mij heeft vrijgezet. En iedereen die dat besluit te geloven, weet je gezegend. Iedereen die niet besluit te geloven, weet je gezegend. Wat kan mij het schelen? Het is mijn getuigenis. En daar is geen spel tussen te krijgen, halleluja. Geen spel tussen te krijgen. En een getuige hoeft dus ook niet te reden twisten. Je hoeft niet met iemand in discussie te gaan. Nee, het is wel zo, want dit of dat. Nee, dit is gewoon mijn getuigenis. Doe ermee wat je wilt. Doe ermee wat je wilt. Mensen zeiden, ik heb eens commentaar gekregen. Ja, oh ja hoor, hij had een hocus pocus ontmoeting met God. God openbaart zich aan niemand zoals hij zich aan Johan heeft openbaard. Met een fel licht in zijn cel en weet ik wat allemaal. En toestanden en ga zo maar door. En ik dacht van, ken je de Bijbel niet? Want ik wist dat namelijk helemaal niet. Later, toen ik de Bijbel begon te lezen, las ik over de ontmoeting van Paulus met Jezus. Het licht was zo fel dat hij blind werd. En 3 dagen blind was. En toen pas, toen hij gedoopt werd door Ananias, vielen de schermen.

waarschijnlijk niet zo gezeten als ik zo vandaag had gezeten. Als iemand naar mij toe was gekomen en tegen me had gezegd, God houdt van je, had ik er waarschijnlijk helemaal niks van gevonden. Maar toen God mij zo aanraakte zoals hij mij heeft aangeraakt, geloof me, voor de rest van mijn leven sta ik in vuur en vlam van koning Jezus. Het kan gewoon niet anders. Het kan gewoon niet anders. Weet je, en iedereen, lieve mensen, heeft een getuigenis. Jij hebt een getuigenis. Jij hebt gewoon een getuigenis. Je hoeft niet een of andere knaller te hebben van wat vele mensen denken van, ja, weet je, Johan heb zo'n geweldig getuigenis, weet je, en zo powerful en weet ik wat allemaal. Ja, zo'n getuigenis heb ik niet. Hoe bedoel je, heb ik niet? Ken jij niet God, de schepper van hemel en aarde, de grote ik ben? Ken jij niet hem die jou uit de duisternis trok en plaatste in zijn wonderbaar licht? Ken jij niet hem die jou een nieuwe schepping maakte? Wie jouw lichaam een tempel heeft gemaakt van de Heilige Geest die in jou is? Ken jij niet hem die jou gekocht heeft met zijn kostbare bloed? Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de sterren kent bij naam. Die alles geschapen heeft, inclusief jou. Jij kent hem persoonlijk. Wie kan dat zeggen? Wie kan zeggen, ik ken God almachtig. Ik ken de almachtige God, ken ik persoonlijk. Ik heb een intieme en persoonlijke relatie met hem. Dat is een getuigenis, man. Dat is niet normaal, man. Dat is mindblowing, om dat te kunnen zeggen. Want als je dat getuigt, en het is jouw getuigenis, is jouw waarheid. Daar kan geen spel tussen krijgen. Ik ken God. Dat is een powervolle getuigenis. Dat is gewoon een powervolle getuigenis. Hij kwam in mijn leven, ik was dit, maar nu ben ik dat. Door God. Dat is een powervolle getuigenis. Weet je, en iedereen kan getuigen van Jezus, van zijn ontmoeting met de levende God. Het is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Nou, als wij met onze woorden getuigen tegen mensen over Jezus, moeten we niet hun om de oren gaan lopen slaan met bijbelteksten. Daar heb je echt niks aan. Weet je, het is oké, nogmaals, als je soms een tekst in je verhaal vermengt. Maar word niet wet is een dwangmatig, weet je. Turn or burn, weet je, of zo. Je bereikt het mens het allerbeste met jouw persoonlijke verhaal. Vertel gewoon wat God voor jou gedaan heeft. En hoe jouw leven heeft veranderd. Weet je, en dan kunnen ze zich gaan identificeren met je. En dan kun je hun hart bereiken. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Ga niet anders doen dan dat je bent. Ga niet vromer doen dan dat je bent. Wees gewoon jezelf, want dan kun je mensen bereiken. Ik bereik mensen in mijn dagelijkse leven door gewoon mezelf te zijn. Maar ik ben ook het licht van de wereld. Ik ben het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het dan nog op smaak gebracht worden? Het dient voor niks anders meer dan weggeworpen door de mensen vertrapt te worden. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. Het licht van de wereld. En wij moeten ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien en onze Vader in de hemel is zullen verheerlijken. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. En dat licht, dat kunnen we uitstralen door gewoon onszelf te zijn. Vanuit wie wij zijn in hem. Vanuit wie, wat hij voor ons heeft gedaan. Dan kunnen wij het verschil maken. En mensen zeggen, waarom ben je altijd opgewekt? Waarom ben je altijd blij? Weet je, wat spreek je wijze woorden? Weet je, wat is dit mooi? Ik heb nog nooit iemand zo horen reageren. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dit heeft gedaan. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis vertellen hoe ik nu handel en wandel en spreek vanwege wie ik ben in Christus. En daarmee getuig ik van hem in mijn leven. Ik getuig van hem in mijn leven. Ik ben niet een bijbeltekst aan het slaan. Ik ben Jezus aan het laten zien. Weet je, dat is gewoon het allermooiste. Je moet de mensen ook nooit vertellen, weet je, wat een zondaar en ellendelingen ze zijn. Want dat weten ze zelf donders goed. Ze weten precies wat ze allemaal fout hebben gedaan in hun leven. En waar ze allemaal mee worstelen. En wat ze liever opgeruimd zouden willen hebben. Weet je, dus je moet ze gewoon lief hebben. Je moet ze gewoon lief hebben op de plek waar ze staan. En ze de liefde van God laten zien. En dan als zij Jezus eenmaal kennen, gaan ze vanzelf dingen opruimen in hun leven. Jezus die had gewoon de mensen lief. No matter wie ze waren. Weet je, hoeren en tollenaars. Weet je, en de zondaars. Want daar kwam hij voor. Weet je, hij oordeelde niet. Hij kwam en hij stierf voor de zondaar. Hij flipte niet toen die Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput. Die 5 man had gehad en nog steeds in zonde leefde. Hij ging niet helemaal uit zijn stekker toen die overspelige vrouw bij hem werd gebracht. En betrapt was in haar zonde. Hij begon niet verwijtend met zijn vinger te wijzen naar de zonde. En de oppertoller naar Zacchaeus die verstopt zat in een boom. Maar hij zei tegen hem, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis blijven. Jezus was een vriend van de zondaars. Hij kwam speciaal voor de zondaren om voor hen te sterven. Niet om hen te veroordelen, want hij oordeelde niet. Weet je? En God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Weet je? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Gewoon. Weet je? Dus hij wees niemand af. Hij had een lief en bereikt hun hart. Jij was ook een zondaar en hij kwam en stierf ook voor jou. En dat is waarvan jij nu moet getuigen hoe hij jou heeft gered. Je hoeft een ander niet te overtuigen of haar gebreken. Wat belangrijk is dat hij wordt gered. Dat is belangrijk. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we gewoon getuigen zijn. Weet je? En je bent een getuige door Jezus te delen en te delen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Getuig van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn genade. En voer daarmee de wil van de Vader uit. Weet je? En we moeten niet alleen getuigen zijn met onze woorden, maar we moeten ook getuigen zijn met onze daden. Een getuige zijn is laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Gewoon laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigen van hoe ik was toen ik uit de buis kwam. En ik liet alles zien behalve God.
En Brenda die zei tegen mij van, nou weet je, ik zie wel dat je dat er iets veranderd is. En ik zie wel dat je in God gelooft. Maar op een of andere manier zie ik ook nog heel veel oude Johan. Dat was mijn vlees.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: ready. Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Nou, we hebben inmiddels al aardig wat behandeld. We hebben het gehad over wat doet geloof. We hebben het al gehad dat God een geloof Gods betaalmiddel is. Dat het systematisch werkt. In andere woorden, het werkt voor iedereen altijd hetzelfde. We hebben het erover gehad dat 10 dingen die gebeuren door geloof. We hebben het gehad over waarom God geloof vraagt. Waarom God niet met goede werken, met hoop of met nood werkt. We hebben het gehad over wat geloof is. We hebben het ook nog gehad over wat we niet moeten verwarren met geloof. Ik denk dat dat een hele verhelderende les was voor veel mensen. Gods definitie van geloof. En 5 kenmerken van Bijbels geloof. Dus we hebben het al gehad over wat doet geloof, waarom vraagt God geloof, wat is geloof? En we hebben het gehad over hoe je geloof krijgt. We hebben het de afgelopen 3 avonden over gehad. We zijn begonnen met die 3 fundamenten van het mosterdzaadje waar Jezus over onderwijst. Hoe groei je in geloof, hoe werkt dat? We hebben het gehad over 5 manieren om te groeien in geloof, hoe geloof komt, de 5 verschillende manieren. En de afgelopen keer hebben we het gehad over afrekenen. Met ongeloof, met twijfels en met zorgen. En waarom? Omdat twijfel is een geloofsblokker. Amen. Dus Jezus leert ons dat wanneer we ons geloof gebruiken, we daarbij niet moeten twijfelen. Tegelijkertijd niet moeten twijfelen. Dus we hebben gekeken, hoe reken je nou af met twijfel? Zodat je geloof effectief is. We hebben gezien hoe krachtig geloof is. Dat zelfs op 1 woord van Jezus, kom, kon Petrus uit de boot stappen en wandelen. Hij liep op water. Totdat de Bijbel zegt, hij begon te twijfelen. En hij zakte er doorheen. Dus we moeten leren hoe we met dat soort dingen omgaan. Nou, vanavond wil ik het dus hebben over je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je zou kunnen zeggen je geloof vrijzetten. Of je geloof aan het werk zetten. Je geloof gebruiken, schrijf ik even op. Je geloof gebruiken. Nou, als je weet wat geloof is, wat geloof doet en hoe je geloof krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geloof moet gebruiken. Amen. We hebben het vergeleken met geld. Zelfs als je zou weten, als je het geld pakt in de deur, als je weet wat geld is, wat geld doet en hoe je geld krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geld moet gebruiken. Amen. En het maakt niet uit hoeveel je hebt. Hetzelfde geldt voor geloof. Sterker nog, we hebben allemaal de mate van geloof. Amen. We hebben allemaal, zelfs Petrus zegt, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben. Als hemzelf. Jij hebt hetzelfde geloof als de apostel Petrus had. Amen. Dus alleen, je moet leren om het te gebruiken. Ik weet vroeger bij mij, ik opgroeide bij mij in de straat, was er een mevrouw en noemde die vrouw Tante Sjaan. En dat kwam omdat het een tante was van vriendjes van ons, toen we op de basisschool zaten. En die woonde in er eentje, een oude boerderij. En die vrouw leefde heel erg armoedig. Ze had altijd oude kleren aan, vaak zelfgemaakte kleren. Ze had geen auto, ze kwam ook bijna nooit buiten. Iemand anders moest boodschappen voor haar doen. En als ze dan boodschappen moest doen voor haar, dan was het, alles was altijd te duur. Alles moest altijd goedkoper. En anders gingen ze dingen zelf verbouwen. En zo leefde die vrouw. En op een dag, en haar huis stond op instorten. Nadat ze stierf, is het huis ook onbewoonbaar verklaard. Er moest helemaal opgeknapt worden. Maar goed, op een dag stierf die vrouw. En de familie ging het huis in om het huis op te ruimen. En die vonden voor 100.000 euro's cash. In de kussens lopen, in de matrassen, in de schilderijen. Op allerlei plekken. 100.000. En het was in die tijd nog guldens. Gewoon cash geld in huis. En het punt is dus dat die vrouw, die had heel veel geld. En haar man was boer geweest, had al het land verkocht. Hij was overleden, dus waarschijnlijk had ze al dat geld van al die verkochte landen gewoon contant in hun huis gelegd. En dan zie je, het maakt niet uit hoeveel geld iemand heeft, totdat je leert om het te gebruiken. Amen. En hetzelfde is met geloof. In het geestelijke ben je zo ontzettend rijk, want je hebt een even kostbaar geloof ontvangen als de apostel Petrus. En wij mogen gewoon weer leren om het te gebruiken. Amen. Als ik het boek Handelingen lees, Handelingen 5, waar staat dat ze de zieken uit de hele omgeving begonnen ze te leggen op de straat, opdat maar de schaduw van Petrus op hun zou vallen. En ze werden allemaal genezen. Als ik dat lees, denk ik, wat is er gebeurd? Zijn de demonen sterker geworden in de ziektes? Of zijn de gelovigen soms zwakker geworden? Maar Petrus zegt, ik schrijf aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. We hebben datzelfde, we hebben dezelfde geest van God, we hebben hetzelfde geloof. Alleen, nu moeten we het weer leren te gebruiken, amen. We moeten leren om dat geloof vrij te gaan zetten. En daar wil ik het vanavond over gaan hebben. En dat is wat Jezus ons onderwijst met dat mosterdzaadje. Dat geloof moet je gaan gebruiken. Je moet dat gaan zaaien, je moet dat in gaan zetten. En als je dat in gaat zetten, zal het een gigantisch groot effect hebben, amen. Nou, je mag met me meegaan naar Lucas hoofdstuk 17... En ik weet dat we deze tekst al eerder hebben gelezen, maar het doet geen pijn om het nog een keer te lezen. Lucas hoofdstuk 17. Daar zeggen de apostelen in vers 5. Heer, vermeerder ons het geloof. Geef ons meer geloof. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geworpen en hij zou u gehoorzamen. In andere woorden, jij zegt, het gaat niet om meer geloof. Het gaat om het gebruiken en inzetten van het geloof wat je hebt. Amen. Maar Jezus is nog niet klaar, want er staat er en wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde waait, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en hij eet en drinkt. Eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet u ook u, wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte slaven, want we hebben slechts gedaan wat we moeten doen. Dat er weer en. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat het dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er 10 Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verwierpen hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was de Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er geen anderen die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u genezen. Of uw geloof heeft u behouden. Nou, op de vraag van de apostelen, Heer, geef ons meer geloof, begint Jezus hun uit te leggen hoe geloof werkt. En vervolgens begint hij hun ook te demonstreren hoe geloof werkt. En ik vind dit zo'n mooie les. Hij vergelijkt geloof eerst met een mosterdzaadje. En een mosterdzaadje, ondanks dat het klein is, je moet dat gaan inzetten, gebruiken, zodat het een gigantisch groot effect heeft. Maar dan gaat Jezus verder met zijn onderwijs. Zegt hij, en wie van u een dienstknecht of wie van u een slaaf heeft. En Jezus vertelt dan het verhaal van een kleine boer. En in die tijd had je dienstknechten en slaven die onderdeel waren van de maatschappij. Wie van u die een slaaf heeft. En dan begint Jezus te uit te leggen. Die slaaf die moest aan het werk gezet worden. Die slaaf die moet niet gepamperd worden. Die moest aan het werk gezet worden. Die dienstknecht moet aan de gang gezet worden. En Jezus vertelt dat nog steeds in de context van geloof. Jij moet je geloof aan het werk zetten als een dienstknecht. Jouw geloof gaat aan het werk voor jou. Dat is het verschil tussen bergen beklimmen en bergen verplaatsen. Amen. Jezus leert ons bergen verplaatsen, niet bergen beklimmen. Er zijn heel veel preken in de kerk over hoe je bergen moet beklimmen. Maar Jezus was niet iemand die werkte bij de lokale klimvereniging. Die mensen leerden hoe ze bergen moesten beklimmen. Jezus leert mensen om bergen te verplaatsen. Amen. En dat is iets wat we moeten leren, maar daarvoor moet je je geloof aan het werk zetten. Het ging niet om het hebben van die dienstknecht, het ging om het gebruiken ervan. Daarin zit de kracht. En dan zegt Jezus ook in die context, hè, dan moet je niet zeggen dat hebben wij goed gedaan. Die slaaf heeft gewoon gedaan wat hij moest doen, wat hem opgedragen was. En meteen geeft Jezus het voorbeeld met die 10 Melaatse. Die 10 Melaatse roepen van afstand, zeggen, Heere, help ons. En Jezus gaat niet zelf hard aan het werk. Hij gaat niet zeggen, jongens, kijk eens of je Lucas ergens kan vinden in de buurt. En kijk eens of we nog een antibiotica hebben. En wat de Lepra-stichting hiervan zegt. En of we, weet je, hij begon niet zelf heel hard te werken. Jezus ging niet eens handen opleggen en zalven. Het enige wat Jezus doet, hij geeft hen een opdracht en hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zegt, ga jezelf aan de priesters laten zien. En eigenlijk zegt hij, ga jezelf gezond verklaren. Want de priester mocht de Melaatse gezond verklaren. En wat doen die Melaatse? Ze beginnen te handelen in geloof. Ze beginnen te gaan en ze genezen. En dan komt er één terug om Jezus te danken en Jezus geeft God de eer. Alles zit in de context van leren om je geloof te gebruiken. En jij moet je geloof gaan gebruiken als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk gaan zetten als een mosterdzaadje. Amen. Dus zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, zet je geloof aan het werk. Weet je, je moet je geloof ergens op richten, als het ware. Ik weet niet of er wel eens mensen zijn die hebben geschoten met een geweer, maar dan krijg je, er zit dan zo'n kijker op en je moet ergens op richten. Hetzelfde met je geloof. Je moet je geloof aan het werk zetten. Geloof is een kracht. Faith is a substance. Sterker nog, je voelt het wanneer het aan het werk is, als je het aan het werk zet. Ik zat een boek te lezen van John Kee Cho. Mensen wel eens gehoord van John Kee Cho? John Kee Cho, hij begon met helemaal niks. Hij sliep op een plek, aan, niet eens een bed. Hij sliep op de vloer, geen bureaustoel, helemaal niks. En God riep hem als pastor, als voorganger. En hij begon met helemaal niks, met geen kerkleden. En hij eindigde met de grootste kerk ter wereld van meer dan 1 miljoen mensen. Meer dan 1 miljoen mensen. En ook nog een van de, in Korea, een van de armste gebieden destijds wat er was. Meer dan 1 miljoen mensen. Maar als je zijn boek leest, dan vragen mensen, oh, dat is zeker heel hard werken. En hij zegt, nee, ik zet mijn geloof aan het werk, zegt hij. Ik zet mijn geloof aan het werk. Ik gebruik mijn geloof voor kerkgroei. Dus ik ga niet in het natuurlijke heel hard allemaal aan de gang. Maar hij zegt, ik begon mijn geloof te gebruiken. Heer, en in het begin was het, Heer, ik geloof u voor 10 leden. Heer, ik geloof u voor 100 leden. En op een gegeven moment, hij begon zijn geloof te stretchen en te stretchen. En toen zei hij, Heer, ik geloof u voor 1000 leden per jaar erbij. En toen kwam er 1000 leden bij. En het jaar erop weer 1000 leden bij. En weer 1000. En toen zei hij, wacht, dit gaat te langzaam. Zie je, je moet jezelf stretchen in je geloof. En ik geloof dat God dat vanavond een beetje wil doen. Amen. Weet je, veel kerken in Nederland vinden ook een kerk van 100 mensen. Van 200 mensen vinden ze een grote kerk. Of van 300 mensen. De grootste kerkgebouwen in Nederland zijn 1000, 1500, 2000 mensen. Het wordt tijd dat dat 20.000 mensen wordt in de naam van Jezus. Dat we de standaard een beetje gaan strekken. Amen. Dat we ons geloof gaan gebruiken voor grotere dingen. Amen. We hebben lang genoeg gezeten waar we nu zitten. Amen. En toen zei die Heer, ik ga mijn geloof gebruiken om te verdubbelen. En hij verdubbelde, jaar in, jaar uit. Jaar, en elke keer. Hij zegt, ik zet mijn geloof aan het werk. Ik zet mijn geloof aan het werk. Je moet leren om je geloof aan het werk te zetten. Amen. Dus je stuurt je geloof erop uit. Je gaat ergens voor in geloof staan. Je mikt je geloof ergens op. Dat is wat je doet. Ook het gebouw wat we nu gekocht hebben, wat we gaan slopen en nieuw bouwen. De eerste keer dat we er gingen kijken, ik had niet eens genoeg geld om ernaar te kijken. En we kwamen meer dan 1 miljoen tekort. En wat gaan we doen? We gaan niet heel hard in het natuurlijk aan het werk. We gaan geen stroopwafels bakken en die verkopen langs de deur. En een marathon rennen en hopen geld op te halen. Als mijn hoop zou zijn, hoeveel ik ren met een marathon, vergeet het maar. Nee, je begint je geloof aan het werk te zetten. Je zegt, Heer, we gaan u geloven. We gaan u geloven voor dat geld. We gaan u geloven dat er de komende tijd meer dan 1 miljoen binnen gaat komen. We gaan u geloven. En je begint je geloof aan het werk te zetten. En je stuurt je geloof erop uit. En je geloof trekt het als het ware aan. Je begint je geloof ergens op te zetten. En een jaar later kochten we het schuldenvrij. Halleluja. De sleutel is je geloof ergens op zetten. Kan groot beginnen, kan klein beginnen. Twee mensen die kwamen naar ons toe, we kennen ze goed. En op een gegeven moment was er een jong koppel, die wilde gaan trouwen. En je weet hoe nu de huizenmarkt is in Nederland, alles is gekte, niemand kan een huis vinden. En die zeiden ook, ja, we willen gaan trouwen. Zeiden ze tegen Femke, we willen gaan trouwen, we kunnen nergens een huis vinden. Alles is te duur, we willen een normale prijs. En dus Fem zei, je moet je geloof ergens op gaan richten. Waar wil je wonen? Welk gebied, welke straat? Begin specifiek God ergens voor te geloven. Dus ze gingen samen overleggen, waar geloven wij God voor? Op een gegeven moment hadden ze een wijk, een straat, zei de Heer, daar willen we wonen. En ze gingen er naartoe en ze waren gaan bidden. En op een gegeven moment voeren ze bij een specifiek huis. Dit is het huis waar we God voor geloven. En ze deden een briefje door de brievenbus. En van, hey, we hebben interesse, we willen een huis kopen. En meteen kwam een reactie op. En die man die zei, oh ja, jullie willen het wel verkopen. En hij hoefde helemaal niet de hoofdprijs te hebben. Hij wilde het ook niet openbaar zetten, mensen konden bieden. En meteen kwam dat huis kwam in hun handen, halleluja. Wat is de sleutel? Je geloof ergens voor gaan gebruiken. Amen. Dus je kan voor van alles en nog wat. Kan je leren om je geloof te gebruiken? Ik weet niet of er mensen in geloof staan voor een verhuizing. Halleluja. Wie staan er in geloof voor een verhuizing? Dit soort getuigenissen moet je pakken als ze gedeeld worden. Halleluja. Ik bid dat je een huis boven bidden en boven denken zal ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Spreek gewoon de gunst van God erop. Amen. Dus begin je geloof te gebruiken. Niet bergen beklimmen, bergen verplaatsen. En je kan je geloof heel specifiek gebruiken. Sommigen van jullie kennen dit verhaal, maar het blijft een grappig verhaal. En op een gegeven moment, ik heb de eerste auto, ik heb nu 4 auto's ontvangen in geloof. En de eerste, kijk, je moet ergens beginnen. Dus ik begon met een 107, een Peugeot 107. En dat was toen prima. En toen op een gegeven moment de bediening begon te draaien. En dan moesten we met een camerateam en ik met z'n allen in een Peugeot 107. Weet je, je ging naar de genezingsdienst toe, want je had pijn aan je knieën voordat je eraan kwam. En aan je oren, je had tinnitus voordat je uit die auto stapte door dat geruis. Als dat ding dan 130 moest rijden. Nou, je moest gewoon bijsteppen aan de zijkant om dat te halen. Dus op een gegeven moment ging we in geloof staan voor een andere auto. En op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je, waar ga ik God gewoon geloven? Ik zei, Heer, ik ga u geloven voor een BMW. Als je God toch kan geloven, waarom geloof je hem niet goed? Amen. Sommigen zeggen, ik kan ook in een Citroën rijden. Moet jij doen als je dat wil, maar ik geloof God voor een BMW. Halleluja. De Bijbel zegt, als je gehoorzaam en gewillig bent, zal je het beste van het land eten. Amen. Dus ik begon daar mijn geloof op te zetten. En op een gegeven moment, ik weet nog, ze had voor een dienst, was voor een revive-avond die we hadden. En ik zat op kantoor, ik zat voor te bereiden en ik hoorde de stem van God. En God zei, vanavond geef ik je de auto. Vanavond geef ik je de auto. En na die dienst komt er iemand naar me toe. Hij zegt, hey, ik heb het op mijn hart om je een gift te geven voor een auto. Wat voor auto wil je? Ik zei, een BMW. Halleluja. En hij zei, is goed, ga er maar in uitzoeken. Dus ik vond een BMW. Ik vond het eigenlijk nog niet eens. Ik zei, wat wil ik eigenlijk hebben? En ik wilde een hele specifiek hebben met bekleding en dingen. En ik zei, daar gaan we God voor geloven. En uiteindelijk precies die BMW, zoals ik hem in mijn gedachten zag. Op een gegeven moment een vriend van mijn autobedrijf die belde en zegt, hey, ik denk dat ik een auto voor je heb gevonden. Precies die auto, zoals ik hem zou willen. Boom, en hij werd van ons. Halleluja. Weet je, sommige mensen hebben moeite om te geloven dat God je BMW's kan geven. Ik kan nog veel gekkere verhalen vertellen, maar mensen hebben hier al moeite mee.

0: wat je wel of niet kan hebben of doen. Amen. Maar dat je gaat wandelen in de zegen van God. En dat vinden veel christenen moeilijk. Als God mensen extreem zegent. Matthäus 6 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom preek je hierover? Omdat ik dat ervaar vanuit de geest. Amen. Een paar mensen gaan extreem gezegend worden in deze zaal.
1: Halleluja!
0: Halleluja! Matthäus 6, vers 33 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Wie zoekt hier in hun leven eerst het koninkrijk van God? Wie? En zijn gerechtigheid. Amen. En dan zegt de Bijbel, en al het andere zal God je erbij geven. Wat is al het andere? Wat hij daarvoor beschrijft. Schatten, dingen die de heidenen zoeken. Kleding, huizen, dingen waar heidenen zich druk om maken. Zal God je gewoon in de schoot geven. Halleluja. Amen. Dus op een gegeven moment had ik die BMW. En dat is nu 3 jaar geleden. En toen dacht ik, iedereen zei, ja, maar zo, dat onderhoud is wel duur aan een auto. Ik dacht, nou weet je wat, ga ik in geloof staan voor het onderhoud. Op een gegeven moment komt iemand naar me toe die zegt, hey, ik heb het op mijn hart om al je onderhoud te betalen. Halleluja. Ze zei, ja, maar zo'n auto die rijdt niet zuinig, dat is niet zuinig. Ik zei, nou weet je wat, ga in geloof staan voor een tankpas. Amen. Ik zei, heer, ik ga in geloof staan voor een tankpas, dat iemand mij een tankpas geeft. Op een gegeven moment ben ik aan het preken op zondagochtend. Na de dienst komt er een man naar me toe. En hij zegt, hey, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf, we hebben allemaal bussen rijden veel weg, maar heel raar, zeg maar de geest van God. Ik heb gewoon het idee dat God zegt dat je een tankpas moet geven. Hier. En dan geeft me een tankpas. Halleluja. Prijs God. Zie je, je moet je geloof aan het werk zetten. Amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. En als mensen er moeite mee hebben, hebben ze pech. Amen. Kan je nog veel gekkere verhalen vertellen. Halleluja. Maar je moet je geloof aan het werk zetten. Amen. Zijn er mensen klaar om hun geloof aan het werk te zetten ergens op? Kijk, dat geloof, dat zit in je. Je moet het alleen aan de gang zetten. Ik zie Jethro hier zitten. Is Johanna? Johanna is er niet bij vanavond. Jethro en Johanna. Johanna is ook fotograaf bij onze genezingsdienst. Er zijn heel veel events die we doen. En op een gegeven moment, we hadden zondagavond hadden we een genezingsdienst gehad. En maandagochtend was ik aan, we hebben een sportschooltje in onze schuur gemaakt. Ik was aan het sporten in de schuur. En één keer dacht ik, hé, ik heb Johanna gisteravond niet gezien. En normaal is ze er altijd. Dus ik vroeg, volgens mij zei Marion van, oh Johanna, is gisteren ongeluk gebeurd. Ze was met de elektrische fiets, volgens mij met een kar erbij toch. En er zat nog een klein kindje bij ook. En ze was met de fiets in de greppel geraakt, gevallen, op haar hoofd gevallen. En zware hersenschudding. Spraakvermogen was ze kwijt. Ze kon niet meer goed spreken. Pijn in de been. En ze lag op bed thuis. En ik hoorde dat terwijl ik aan het sporten was. En ik dacht gewoon, weet je, dit kan niet zo zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan ons geloof aan het werk zetten. Amen. Dus uiteindelijk belde ik Jethro. En ik zei, Jethro, ik zei, weet je wat, ik ga gewoon via de telefoon bidden. We gaan ons geloof aan het werk zetten. En ze zei, pak het zalfde met olie. En vroeg, wat voor olie? Maakt niet uit, als het maar geen dieselolie is. Amen. Gewoon slaolie of wat dan ook. En dus Johanna lag op bed en ze kon niet eens praten. Ik probeerde eerst Johanna te bellen, maar ze kon niet eens. Ze kwam niet uit de woorden, omdat gewoon de hersens, ik weet niet, een klap hadden gehad en ze kon niet meer praten. Dus ik zei, zalfde, leg je handen op haar en ik ga bidden vanaf de telefoon. En gewoon binnen 2 seconden, ik zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, op dit moment, dat die hele klap ongedaan wordt in Jezus' naam. En met dat ik het zeg, vraag maar aan Jethro, begon ze roepen, halleluja, ik kan praten. En in een seconde kwam de spraakvermogen terug en we baden voor de benen. En uiteindelijk ze genas helemaal, halleluja, prijs God. Wat is het verschil? Je geloof aan het werk zetten. Amen, je geloof aan het werk zetten. Een andere goede vriend van ons, die was, op een gegeven moment werd ik gebeld op zondagmiddag. Hij was gevallen met zijn hoofd op het ijs en was ernstig. Was ook alweer een grappig verhaal, maar zijn vrouw was zwanger. En inmiddels een gezond kindje geboren. Maar zijn vrouw was best wel ver ook in de zwangerschap. Niet heel ver, maar hij wist de behoorlijke tijd. Maar hij was gevallen met zijn hoofd op het ijs, zware hersenschudding in het ziekenhuis gebracht. En hij komt bij in het ziekenhuis en weet helemaal niks meer. En op een gegeven moment, toen vertelde zijn vrouw zoiets van aan de arts dat ze zwanger was. Hij zegt, waarom heb je mij dat niet verteld, zegt hij. In ieder geval, hij werd naar huis gebracht. Hij moest in een donkere kamer plat liggen. Als je overeind komt, zegt ze, ga je overgeven. Hij moest 6 weken, zou hij zo moeten liggen om bij te komen van een zware hersenschudding. Dus ik hoorde dat. Dus een appje naar zijn vrouw. Hij zegt, hey, kan ik langskomen? Ik kom vanmiddag langs. Gewoon simpel, daarheen gegaan, olie meegenomen, woord van God erheen gegaan, kort, gewoon twee Bijbelteksten deelt. Dit is wat de Bijbel zegt. Ga je zalven met olie. Gebed van geloof gebeden. Volgende ochtend zat hij aan de ontbijttafel. Halleluja. Prijs God.

0: God.
1: Weet je, dat is de kracht van geloof aan het werk zetten. Amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. Nou, hoe zet je je geloof aan het werk? Hoe ga je je geloof gebruiken? Er zijn drie voornamelijke manieren. Nummer 1, en daar wil ik het vanavond over hebben, is door te handelen. Door te handelen. Nummer 2 is door te spreken. Geloof wordt vrijgezet door te spreken. En nummer 3 is door te bidden, door gebed. Dit zijn de drie voornaamste manieren waarop je je geloof vrijzet, aan het werk zet. Dus dat geloof, even snel een poppetje tekenen. Hij wordt steeds simpeler. Kijk. En dat geloof, dat zit in je geest. Alleen dat moet eruit komen als het ware. Dat moet aan het werk gezet worden. Dat moet geactiveerd worden. En hoe activeer je dat? Door te beginnen handelen. Door te beginnen met spreken. En door te beginnen met bidden. En je mag even meegaan. Ik wil nou gaan hebben over handelen in geloof. En je mag meegaan naar Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2. Ik ervaar echt dat God vanavond mensen uit hun comfortzone wil trekken. Halleluja. Dus ik bid dat echt. Dat limieten die religie of mensen op je hebben gelegd, dat het verwijderd wordt. Amen. Dat je niet leeft naar de standaardverwachtingen van mensen, maar de verwachtingen van God. Amen. Johannes hoofdstuk 2, heb je die gevonden? Er staat dit in vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is de kern. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Ook met de inhoud van 2 of 3 metraten. Jezus zei, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, wist hij niet waar de wijn vandaan kwamen. En uiteindelijk riepen ze aan de bruidegom, zei ze, heeft de beste wijn tot laatst bewaard. En dit was het eerste teken wat Jezus deed. Nou, ten eerste is het een bizar wonder, want dit is ook zo'n wonder wat religie schudt. Weet je, Jezus houdt van overvloed. Amen. Als de wijn op is, een luxe product, dan gaat Jezus maakt de beste wijn die er is. Religie zou zeggen, nou, ze hebben vast al wel genoeg op als alles op is. Maar Jezus zegt, nee, we maken nog even de beste wijn. Amen. Wanneer gebeurde het wonder? Wanneer gebeurde het wonder? De sleutel zit in alles wat hij zegt. Doe het. Begin het te doen. En Jezus begint ze opdrachten te geven die nergens op slaan. Hij zegt, vul die vaten met water. Er waren grote vaten waar mensen zich mee wasten. Hij zegt, vul ze met water. En als dat Nederlandse dienstknechten waren geweest, wat zegt hij? Wat gaat hij doen? Ik ga niet sjouwen met water. Jawel, dit slaat nergens op. Nee, alles wat hij zegt, doe het. Doe het. Dus ze begonnen te vullen met water. Maar toen was het nog geen wijn. Het waren nog steeds vaten met water. Dus ik denk dat ze er stonden. En nu? Nu hebben we vaten met water. En zegt Jezus, schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zeg dat er wijn er is. Dat is wat Jezus zegt. Zou jij het doen? En wat doen ze? Ze scheppen water uit een watervat. En ze brachten het naar de ceremoniemeester. Zeggen, hey, moet je dit proeven? Heb je al eens over nagedacht over die verhalen? Dat is geloof. Dat is geloof. En dan staat er, en toen nu de ceremoniemeester geproefd had dat het wijn geworden was. Het moment dat hij het proefde, kwam hij er pas achter dat het wijn was. En wat was de sleutel? Handelen in geloof. Handelen in geloof. Dat geloof werd vrijgezet toen ze begonnen te handelen. Gewoon doen wat Jezus zegt. Wat het ook is.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En heel vaak zou je moeten handelen dat in het natuurlijke dwaasheid is. Of in het natuurlijke roekeloosheid is, zou je kunnen zeggen. Maar de sleutel om je geloof vrij te zetten is handelen in geloof. Als je echt geloof hebt in je hart, zal het eruit moeten komen. Met dat hart geloven, en dus daar zit je geloof, maar je moet er iets mee gaan doen. Amen. Dus je begint te handelen, soms zelfs tegen je natuurlijke omstandigheden in. Je geloof moet aan het werk gezet worden. Dus, en dat kan soms met kleine dingen beginnen. Dus je eerste reactie is vaak zo belangrijk. Op het moment dat je aangevallen wordt met ziekte in je lichaam, wat ga je doen? Ga je uitzieken? Ga je meteen in bed liggen? En zeggen, ach, de griep heerst. Iedereen krijgt het af en toe. Het hoort erbij. Het is ook weer wat kouder. De wind stond gisteren verkeerd. Of zeg je meteen, nee, ik zal niet ziek zijn. En je pakt je Bijbel. En je begint je geest te voeden met, en je begint te handelen. Dat zijn de eerste stappen in geloof. Dat je zegt, ik weiger om ziek te zijn. Ik weiger om ziek te zijn. Dan begin je je geloof al te gebruiken. Dat zijn die eerste stappen, die eerste reactie. En sommige mensen gaan meteen eerst proberen uit te zieken. Als dat niet werkt, naar de dokter. En als dat niet werkt, nou dan komen ze een keer in de genezingsdienst. Derde keus. Bij sommige mensen is dat de derde keus. Maar met dat soort dingen begin je al met te handelen in geloof. Weet je, ik had ook een tijdje geleden, volgens mij een maand geleden of zo, dat ik werd 's morgens wakker. Ik ging gewoon naar bed, was gezond. Ik werd 5 uur 's morgens wakker. Ik werd gewoon aangevallen, boem, met ziekte in mijn lichaam. Eerst wat ik doe, ik stap uit mijn bed, pak mijn Bijbel, ga naar beneden. Ik begon een paar teksten te lezen. Ik wist gewoon, oh, ik heb geloof voor het wonder. Boem, bid, spreek het aan, terug naar bed gaan, later wakker worden, totaal gezond. Het eerste wat je doet, je begint te handelen in geloof. Dat is meneer Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus 1. We gaan lezen vanaf vers 22.

Jacobus 1, vers 22. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Dan staat dit. En wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Hoorders. Anders bedriegt u uzelf. In andere woorden, anders ben je misleid. Als iemand immers een woorder van het woord is, maar geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht van hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is vergeten hoe hij eruit zag. Jacobus zegt hier, als je het woord hoort, we hebben het heel vaak gehad over het woord en horen. Je moet het woord hebben, je moet horen, maar daarna moet je het doen. Doen, zegt Jacobus. En hoe noemt hij iemand die wel het woord hoort, maar het niet doet? Iemand die zichzelf bedriegt. Bedriegt. In andere woorden, je wordt misleid. Veel christenen in het Westen, en we hebben een kenniscultuur, hè, we zitten heel veel met ons hoofd te werken, hebben niet door dat als ze het woord wat ze horen niet doen, ze misleid en bedriegt worden. Dit is één van de redenen dat het woord van God in mensenlevens geen vrucht draagt. En ik leg dit ook altijd uit op onze Bijbelschool. Jezus vertelt er een tegelijkenis van de zaaier. En dan vertelt hij over vier grondsoorten. En de eerste grondsoort, dan valt het zaad langs de weg. Maar dan staat er dit, en je hoeft het niet op te zoeken. Ik zal het voor, zij die het horen, en dan staat er, daarna komt de duivel en hij neemt het woord in hun hart weg. Opdat ze het niet geloven en zalig worden. Het woord zalig betekent ook gered, genezen, bevrijd, voorspoedig, houdt alles in. Dus de duivel steelt dat woord, opdat ze het niet geloven en genezen worden. Voorspoedig worden, gezegend worden, bevrijd worden. Maar waarom kan de duivel het woord zo makkelijk stelen? In Matteüs staat er dit bij. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. Nou, ik wil daar nu niet al te diep op ingaan, maar dat woord begrijpen, het woord hoort, maar het niet begrijpt, in het Hebreeuwse denken is iets begrijpen hetzelfde als iets doen. In onze maatschappij niet meer. Heel veel mensen zeggen dat ze iets begrijpen, maar ze doen het niet. We hebben psychiaters die zelfs psychologische patiënt zijn. We hebben allerlei mensen die wel zeggen dat ze iets begrijpen, maar het niet doen in hun leven. Nou, eigenlijk kan dat niet. Net zoals vroeger op de basisschool. Als je op de basisschool zat en de juf zette op het bord, nou, wat is 1 plus 3? Wie begrijpt deze som? Als je dan je hand opstak, moest je naar voren komen. Maar als je je 6 neerzette, begreep je het niet. Want je deed het blijkbaar verkeerd. Nou, het woord begrijpen en doen is hetzelfde. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet. Nog een keer zeggen. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet. Maar wat is het gevaar? Is dat je misleid wordt. Of dat Jacobus zegt, je wordt bedriegt. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Ik kan het heel simpel illustreren. Stel je voor, ik zou zondag bij jou in de gemeente spreken. En ik zeg, iedereen open je Bijbel naar Markus 16. We gaan lezen vanaf vers 15. En ik lees voor, aan deze tekenen zullen de gelovigen te herkennen zijn. En dan leg ik uit, in Jezus' naam kan je handen op zieken leggen en ze zullen genezen. En ik zou daar 3 kwartier over preken. Stel je voor dat ik 4 weken later nog een keer moet spreken in de gemeente. En ik zeg, gaan we mee naar Markus hoofdstuk 16, vanaf vers 15. En dan lees ik voor, in de naam van Jezus zullen we handen leggen op zieken en ze zullen genezen. En ik preek precies dezelfde preek. Weet je wat heel veel mensen zouden zeggen aan de dienst? Dat weet ik al. Of ze zouden zeggen, oh sorry, maar dat weten we al. En als ik dan zeg, oké, voor hoeveel mensen heb je handen opgelegd in de tussentijd? Ik ken ook niet echt iemand die... Het punt is, mensen zeggen dat ze iets begrijpen zonder dat ze het doen. En wat is de valkuil? Dat als jij denkt dat je iets begrijpt, maar je doet het niet, heeft blijkbaar is er iets gezaaid van het woord van God in je hart, maar het heeft je leven niet veranderd. Het heeft je niet tot actie aangezet. En wat kan de duivel doen? Die kan het woord meteen stelen. Want jij denkt, ik weet het al, maar je doet het niet.
Het precies hetzelfde geldt ook op andere thema's. Je kan preken over Gods hart voor weduwen en wezen. En dat het belangrijk is om weduwen en wezen te ondersteunen. Zodra je dat voor het eerst hoort, moet je iets gaan doen. Je moet, weet ik veel, een compassion kitje. Ga iets doen. Want als je het niet doet, de eerstvolgende keer dat je er een preek over hoort, zeg je, dan weet ik al, maar je doet er niks mee en bent misleid. En zolang je er onderwijs over hoort, de rest van je leven zeg je, ja, maar dat weet ik al. Dat weet ik al, dat weet ik al. Maar je doet niks. En je bent misleid. Je bedriegt jezelf. Want je denkt, ik weet het al. Je bent een hoorder van het woord. Ja, dat heb ik al eerder gehoord. Ja. Maar je doet er niks mee. En je bent misleid. En er komt nooit vrucht. Er komt nooit vrucht. En als mensen het niet doen, blijft alles, blijft theorie. En het is makkelijk voor de duivel om theorie te stelen. Maar als het persoonlijke ervaring is. Het maakt mij niet uit hoeveel theologen en met hoeveel bijbelstudies ze aantonen. Spreken in tongentaal is niet meer voor vandaag. Het enige wat ik doe, ik zet een glimlach op. Niemand kan je eruit betheoretiseren waarom het niet meer voor vandaag. Waarom niet? Het is ervaring. Mensen kunnen, nou, demon uitdrijven is niet meer voor vandaag. Jawel hoor, kom maar mee. We hadden voorgangers die zeiden, bij ons is geleerd dat dat niet voor vandaag is. Of dat dat niet voor christen is. Mag ik naar een bevrijdingsdienst komen? Ja, op eigen risico. Op eigen risico. Dan gaan ze zitten om zich heen kijken en iemand hetzelfde. Ik zat naast een keurig vrouwtje. Keurig, heel net vrouwtje. En tijdens de bevrijdingsdienst, ik spreek demonen aan. En die vrouw begint te krijsen, op de grond te vallen. En die voorganger zit te kijken, wat? Is dit die vrouw die ik net heb gesproken? En in één keer zien ze het woord voor hun ogen echt worden. Omdat je begint te doen. Amen. Maar als je het niet doet, ben je bedriegt. Ben je bedrogen. Bedriegt is geen Nederlands. Amen. Kijk, ik corrigeerde de Heilige Geest maar even snel, hè. Maar hoeveel mensen zijn er niet? Die zeggen, ja, maar we geloven in bovennatuurlijke voorziening. We geloven in boven. Maar als je dan vraagt, hey, waar is de vrucht? Waar zijn de getuigenissen? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Heel veel kijkers, ja, we geloven echt dat God voorziet. Maar begin dan eens iets groots te doen. Begin dan eens geld weg te geven. Begin dan eens campagnes te doen. Begin dan eens geld grootschalig te investeren in het evangelie. We hebben een begroting. Begroting. Je hebt helemaal nergens geloof voor. Je zit gewoon hier met je natuurlijke verstand. Begin dan wat te doen. Begin dan wat te doen. Geloof zonder daden is dood. We zitten nog in Jacobus, amen. Jacobus hoofdstuk 2. Weet je, de meeste kerken hebben geen begroting, die hebben een bekleining. En dat houdt ze klein. Ik weet niet of die in de Vandalen staat, de bekleining. Jacobus 2 vers 17. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft. Wat is het? In zichzelf dood. En wat staat er in vers 26? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is. Als jouw geest jouw lichaam verlaat, is je lichaam er niet meer. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken. Geloof zonder daden is dood geloof. Dus als je niet handelt, is je geloof dood. Als je niet handelt, dan ben je bedriegt. Bedrieg je jezelf? Ben je misleid? Dus als dit, dat geloof wat in jouw binnenste zit, als het niet eruit begint te komen, als het niet in actie begint te komen, dan is het dood geloof. Is het dood geloof? En dood geloof doet niks. Dood geloof produceert niks, want het is dood. Dus je moet handelen. Je moet handelen. Als ons geloof niks in beweging zet, is het dood geloof. En dood geloof ontvangt niks. Weet je, geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Amen. Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Als je geloof wil hebben voor genezing, wat moet je doen? Je moet horen wat God zegt over genezing.
Maar als je vrucht wil hebben, moet je beginnen te doen. Moet je in actie komen. Amen. Ga eens mee naar Markus hoofdstuk 5. Markus hoofdstuk 5.

0: Vanaf vers 25. Dus dat dit. En een zekere vrouw die al 12 jaar lang bloedvloeien had. De bloedvloeiende vrouw. We zijn nu mijn boek aan het Engels aan het vertalen. En iemand had een poging gedaan voor een vertaling, maar die hebben we maar niet goedgekeurd. Die schreef altijd over The Bloody Woman. Uiteindelijk hebben we maar gekozen voor een andere vertaling. Een zekere vrouw die al 12 jaar lang bloedvloeiing had. En veel geleden had door toedoen van veel dokters. En alles wat zij had daaraan uitgegeven had. Het had geen baat gevonden, maar het was veel weer erger geworden. Deze had van Jezus gehoord. En zij kwam van achteren de menigte in. En raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte ze aan haar lichaam dat ze genezen was. Dan staat er het stuk waar jij zegt dat de kracht van hem uitging. Uiteindelijk in vers 34 zegt hij, dochter, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. Nou, in dit verhaal zie je allerlei principes van geloof. Deze vrouw genas door de geloof. Hoe kwam ze aan dat geloof? Door te horen. Dus waarom zegt deze had van Jezus gehoord. Dus ze had geloof, maar toen moest ze het vrij gaan zetten. Ze moest in actie gaan brengen. Hoe doe je dat? Door te spreken en te handelen. Die vrouw begon te spreken. Want de Bijbel zegt, want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Zij begon al te spreken wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens begon ze te handelen. Ze begon te handelen op basis van haar geloof. En ze drong zich door de menigte heen, raakte Jezus aan en Jezus genas haar. Eigenlijk was niet eens Jezus bewust die haar genas. Maar door haar geloof trok ze de genezende kracht uit Jezus. Maar hier zie je, geloof handelt. Geloof handelt. Deze vrouw begon zich door die menigte heen te duwen. Officieel mocht ze niet eens in die menigte komen. Ze was onrein. Maar ze duwde zich er doorheen. Door al die mensen heen. Want ze zei, wanneer ik hem aanraak, ben ik gezond. En weet je, dat is geloof. Geloof begint te handelen. Ik zeg wel eens, en ik word wel eens om bekritiseerd, en daarom blijf ik het zeggen, want blijkbaar snappen mensen het nog niet. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Geloof komt in actie. Geloof begint te doen. Smith Wigglesworth zei, als God niet beweegt, beweeg ik hem. Toen zei hij van, ja, maar dat kan je niet zeggen. Hij zei, ik begin gewoon in geloof. Begon hij gewoon in een dienst. En zegt hij, de eerste die hier op het podium komt, die zal genezen. Hij begon gewoon in geloof. Waarom? God reageert op geloof. Amen. God kijkt, God wacht af wat wij gaan doen in geloof. En deze vrouw ook, ze duwde zich overal doorheen. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt. Geloof begint te handelen. Geloof is niet passief. Geloof is eerder nog, je zou het kunnen zeggen, agressief. En in de zin van, geloof wil iets grijpen. Deze vrouw had pitbull geloof. Ze had een geloof gezet op, ik moet Jezus aanraken. En niks of niemand kon haar er vandaan houden. Ze begon zich in te zetten. Ze kwam in actie. Hetzelfde met Bartimaeus. Marcus 10 gaan we nu niet lezen. Maar hij hoorde van Jezus. Er ontstond geloof in zijn hart. En wat begint hij te doen? Hij begint te roepen. Hij begint in actie te komen. Hij weet, ik moet Jezus laten stoppen. En iedereen zei, nee, doe maar normaal. Sst. En wat doet Bartimaeus? Hij begint nog harder te roepen. Hij had pitbull geloof. Hij pakte dat ding vast. En hij wilde niet loslaten totdat hij had wat hij ontvangen had. Amen. Weet je, dat is actie. Dat is actie. Amen. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God breekt baan en geweldenaars grijpen ernaar.
1: Amen.
0: Heel veel Nederlanders zijn te passief, te voorzichtig. Als God het wil, gebeurt het wel. Nee, God wil het. Maar wat doe jij? Wat begin jij te doen? Sommige mensen zijn te passief. Sommige mensen zijn te passief. We deden een genezingsdienst in Bodegraven. En overdag gaf ik onderwijs over genezing. En op een gegeven moment deden we een Q&A. En het is super grappig. Ik ken al die mensen niet. Ze beginnen allemaal vragen te stellen. En heel vaak ervaar ik gewoon de gaaf van profetie. Dus ik begin antwoorden te geven. Ik begin in te spreken op mensenleven zonder dingen die ik totaal niet kan weten. Op een gegeven moment kwam er ook een meisje naar voren met een ernstige ziekte. En die zegt zoiets van, maar waarom ben ik dan niet genezen? En achteraf, dus iemand die haar kende, zei, wat jij zei, had je niet kunnen weten. Maar spot on. En ik begon te zeggen vanuit de geest. Zeg, joh, je bent niet agressief genoeg. Je bent te passief. En levensbedreigende ziekte, jong iemand. Met de houding, ach, als God het wil, gebeurt het wel. Nee, nee. Jij, er moet iets in jou opstaan. Als je echt geloof hebt voor genezing, moet er iets in jou opstaan. Je zegt, ik pak die genezing. En ik laat niks of niemand me ervan aanslaan. Amen. En heel veel mensen die zitten gewoon te wachten thuis. We krijgen zelfs bericht van ze, is er een keer een genezingsdienst in de buurt? Al moet je op je knieën naar Groningen toe. Als jij geloof hebt, kom op.
1: Amen.
0: Kom op. Te passief. In Matteüs 15, we gaan het nu niet lezen. Maar er staat dat Jezus klom de berg op. Jezus, hij liep niet, hij klom de berg op. En in het volgende vers staat er. En de zieken kwamen bij hem. De blinden en de kreupelen. Als een blinde en... Ik weet niet hoe ze het deden. Misschien ging de kreupel op de nek zitten bij de blinden. En zei die daarheen. En zo klommen ze de berg op. Maar als bij Jezus blinden en kreupelen op een berg konden komen voor hun genezing, kan jij met een Skoda stationwagen in Nederland in de genezingsdienst komen. Amen. Maar er moet actie komen. Er moet handeling komen. Er moet honger komen. Mensen zijn niet hongerig genoeg. Als je echt geloof hebt, begint er iets te gebeuren. Amen. Die bloedvloeiende vrouw drong zich door de menigte heen. Wonderen beginnen te gebeuren wanneer jij begint te handelen in geloof. Ook met voorziening, zo met christenen, of bedieningen, of kerken. Weet je, heel veel willen wel wonderen van voorziening, maar ze willen niet zaaien. Ze willen geen geloofstappen zetten. Maar dat is niet hoe het werkt. Je moet gaan handelen. Ze willen wel oogsten, maar ze willen niet zaaien. Maar het is zaaien en oogsten, amen. Niet oogsten en oogsten. Sommigen hebben een verkeerde vertaling. Ik denk dat er staat oogsten en oogsten, oogsten en oogsten. Nee, zaaien en oogsten. En je moet ergens gaan handelen. Ook bij die 10 melaatsen, dat verhaal hebben we al gelezen. Wanneer gebeurde het wonder? Zelfs niet toen ze stopten, niet toen Jezus stopte, niet toen Jezus sprak. Het wonder gebeurde terwijl zij gingen, zegt de Bijbel. Terwijl zij begonnen te handelen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
4: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws. Counting down!
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Well, thank you so much for joining us today. We love you.
1: Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
2: En dat is juist de kracht van mijn geloof.
0: God will do incredible things in your life.
3: Verlang je ook naar vrijheid? Ik denk dat dat iets is waar iedereen wel naar op zoek is. En Bobby Schuller gaat erover spreken. Het verlangen naar vrijheid en hoe je dat invulling in je leven kan geven. We hebben natuurlijk veel muziek in Shepherd Grove. Onder andere het lied Blessed. Dat gaat over de zalensprekingen. En het mooie This is a Day. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dat is ook deze dag. En dus van harte welkom bij Hour of Power. En ik heb twee bijzondere gasten aan tafel. Het is eigenlijk de levensgeschiedenis van heel veel gezinnen die door een gezinsdrama in de problemen komen. Emmeline Bakhuis, je bent arts. Je hebt je zoon Topias meegenomen, een aanstaand criminoloog. Door welke pijn ben jij gegaan als nu alleenstaande moeder?
4: Hele diepe pijn. Pijn van het loslaten van dromen. Pijn van het alleen verder moeten met drie kinderen, hele jonge kinderen. Pijn met een maatschappij die dat moeilijk vindt om daarmee om te gaan.
3: Ja, het is onthutsend hoeveel alleenstaande gezinnen er zijn.
4: Er zijn 600.000 alleenstaande oudergezinnen.
3: Dat is een kwart van.
4: Dat is een kwart van alle gezinnen. En dat betekent dat er 750.000 jongeren opgroeien in een gezin met één ouder.
3: En dat ben jij, Tobias. Je gaat erover vertellen. Hartelijk welkom bij Ouder.

0: Prachtige lied, Come to Me. Wat een indrukwekkende woorden. En tegenover zit een huisarts met haar zoon, Tobias en Emelien. Je bent huisarts in Pijnakker. Hoeveel keer per dag schrijf je paracetamol voor?
1: Als het aan Nederland ligt, dan denk ik continu. Ik zou aandelen hebben moeten kopen.
0: Ja. Heb je ze zelf veel ingenomen toen je het moeilijk had?
1: Nee, niet veel, want het was een ander soort pijn.
0: Ja, wat was
1: die pijn?
0: Een pijn
1: waar paracetamol niet voor helpt.
0: Wat was die pijn?
1: Een pijn van het los moeten laten van de droom die je hebt. Van het idee van, ik trouw ten overstaan van God. En we gaan dit samen doen. En dan toch kom je er alleen voor te staan met 3 hele jonge kinderen. Ze waren 1, 2 en 3. En dan moet je alleen verder. En dat doet pijn. De pijn is bijna niet te beschrijven.
0: Probeer het eens.
1: Je hebt een ideaal plaatje. Je trouwt niet om alleen verder te gaan. Dus je verwacht dat je het samen oppakt. Ik kwam er alleen voor te staan, ook financieel alleen voor te staan. En ik liep tegen een enorme muur aan binnen de medische wereld, binnen de juridische wereld. Ik ben huisarts, dus mijn advocaat zei, nou, jij kan best voor jezelf zorgen. Maar er waren ook 3 kleine kinderen. En dan ben je heel, heel erg alleen.
0: Ja, je trouwde gelukkig. Ja. Je man die je als schuilnaam Daan geeft, die veranderde opeens. Wat gebeurde er in zijn leven?
1: Hij kon eigenlijk de drukte van het gezin niet aan. Dat hebben we niet van tevoren geweten. Dat heeft niemand geweten. En hij heeft uiteindelijk een burn-out gekregen, waarbij hij veel dreigde zichzelf wat aan te doen of om eruit te stappen en ons mee te nemen. Dat is een bestek van 3 jaar, dat het heel intens was.
0: Maar dat is heftig als u zegt, ik stap uit het leven en ik neem jullie ook mee.
1: Ook niet iets waar je mee te koop loopt. Nee. Je gaat niet naar de buurvrouw op de koffie zeggen van, nou ja, hij heeft weer aan het spoor gestaan. Ja. Dus dat hou je voor jezelf. En je probeert te roeien met de riemen die je hebt, met de hele kleine kinderen, allemaal nog in de luiers. Waarbij iedereen zei van, ja, wij gaan niet op die kinderen passen, want dat zijn er 3. Daarbij waren we net terug geëmigreerd uit Engeland. Dus ik had ook niet een heel goed netwerk. Dus dat was heel erg eenzaam.
0: Ja. Je noemde net die indrukwekkende cijfers van Nederland. Kun je ze nog een keer
1: Er zijn 600.000 gezinnen waar maar 1 ouder is. Dat betekent, dat is ongeveer 1/4 van alle gezinnen. En dat betekent dat 750.000 jongeren tussen de 0 en 20 opgroeien in een gezin waar maar 1 ouder is.
0: Ja. Jij groeit op, Tobias, al heel lang in een gezin met 1 ouder. Je moeder, je bent de oudste. Zie je vader nog wel eens?
2: Nee, die zie ik niet meer tegenwoordig. Dat contact is 10 jaar geleden volgens mij verbroken.
0: Ja. Nu. Vind je het erg?
2: In het begin had ik er heel veel moeite mee. Ja. Vooral zeg maar als puber wordende dan zonder vader op te groeien is wel heel erg moeilijk.
0: Doet hij zijn best om jou te bereiken of?
2: Niet heel erg of zo. Nee. Hij heeft het geprobeerd, alleen is toch weer spaak gelopen.
0: Ja. Vind je het moeilijk?
2: Jawel, af en toe wel heel erg.
0: Ja. Ja. Ach. Nou ja, je ziet de ontroering bij je zoon. En hoeveel van die kinderen zullen die emotie ook ervaren?
1: Ja, en dat is ook het hele eenzame. Je kan een heleboel voor je kinderen oplossen. Je kan pleisters plakken, je kan ze begeleiden met de keuze van school, met de keuze van muziek. Maar dat stukje, dat gemis wat zij ervaren, dat kun je nooit compenseren. En dat zul je dus ook moeten accepteren als alleenstaande ouder, dat dat hun verdriet is. Dat is hun weg die zij moeten gaan. En dan kan je alleen maar bidden en hopen dat zij kracht krijgen om daar een goede weg mee te vinden.
0: Wat was je gebed voor je kinderen? Is je gebed?
1: Dat ze zich gedragen mogen voelen. En dat het goed is. En dat hij niet loslaat wat hij begonnen is. Dus hij is met ons begonnen. En dat ik alleen ben gebleven was niet mijn keuze. Deze kinderen zijn mij toevertrouwd. Daar heb ik zelf niks voor gedaan. Die zijn mij toevertrouwd. En dat wil ik ook graag tot een goed eind brengen. Dus die staan op 1. Dat is ook de reden dat ik altijd om de kinderen heen heb gewerkt. Wat heel ingewikkeld is, want daar is Nederland totaal niet op ingesteld. Besef wat er niet is. Dat als je het alleen moet doen, dat het dan heel complex kan zijn. Dat als een kind ziek wordt, dat je niet zomaar zorgverlof op kan nemen, want dan heb je geen inkomen. Dus er zijn heel veel, zeg maar, dingen waar niet over gepraat wordt, wat wel op je pad komt en waar je maar een weg mee moet vinden.
0: Je man is gewoon weggegaan op een dag. Heeft jou achtergelaten met je kinderen. Raakte je niet verbitterd?
1: Nou, ik ben huisarts. Dus ik heb altijd gezegd, het is deel van zijn ziekteproces. Ik denk in gezond en ziek. En ik heb hem dus nooit, ik ben nooit verbitterd geraakt. Ik vind het verdrietig dat hij zijn verantwoordelijkheid naar zijn kinderen niet genomen heeft. Maar verbitterd ben ik niet. Ik ben een ontzettend rijk mens met 3 prachtige kinderen. Dat, ja, en elk leven kent nou eenmaal obstakels en verdriet en het los moeten laten. Ja, dit is mijn weg.
0: Ja. Beschrijf die weg eens van je moeder, Tobias. Hoe maak je haar mee?
2: Als een heel erg bezig bij. Ze is echt, ze wil alles voor iedereen doen. En dat heeft ze waarschijnlijk ook meegekregen in de jaren dat ze dat dan echt alleen moest doen met 3 kleine kinderen. Druk, druk, druk.
0: Ja.
2: Altijd heel lief. Ik kan altijd dingen bij haar kwijt. Ze is gewoon altijd heel zorgzaam. Ze kijkt om naar de ander om zich heen. En gewoon als zij het zwaar heeft, af en toe ook gewoon even luisterend oor zijn. Dat is, ja, kan ook echt helpen.
0: Ja. Trots op je kinderen?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Want zoals Tobias hier zit, dus ik ken heel veel kinderen van gescheiden ouders die een enorme pijn met zich meedragen. Die tussen 2 ouders laveren. Heel veel pijn en heel veel verdriet. Jij hebt je daarin verdiept. Hoe diep is dat?
1: Ja, die pijn is natuurlijk gigantisch. Kijk, ik kom uit een situatie waar ik bijna mazzel heb gehad. Dat de vader heeft gezegd 10 jaar geleden, ik kan het niet meer. Dus toen stond ik alleen voor. En het echt helemaal alleen doen heeft dus ook zijn voordelen. Want je, die pijn die kun je zelf behappen. Het feit dat kinderen van hot naar her gesleept worden en dat er ruzie gemaakt wordt, is heel schadelijk voor die kinderen. Ik heb mijn kinderen

0: ouders.
1: Ja.
0: Wat kom je het meeste tegen?
1: Eenzaamheid.
0: Ja?
1: Ja, eenzaamheid en frustratie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat zeg je dan?
1: Hou vol. En ook kijk goed naar jezelf. Neem goed tijd voor jezelf. Want dat is wat vaak mist. Van de tijd voor jezelf om het je te gunnen. Want alles draait om dat gezin. En je staat 's ochtends vroeg op, het gezin, je werk. Ik heb nooit alimentatie gekregen. Er zijn heel veel ouders die geen alimentatie krijgen. Die regelgeving is steeds meer beperkt geraakt. Want iedereen moet kunnen werken. Maar dat is best een opgave.
0: Ja.
1: Dus als mensen bij me komen, gaan we eerst eens bespreken van joh, wat is er met je gebeurd en hoe sta je erin? Hoe kun je accepteren dat pijn en verdriet horen bij jouw weg, jouw leven, en dat die pijn en verdriet jou gaan vormen tot wie jij mag zijn? Want niks gebeurt zonder reden.
0: Hoe verbind je dat met het geloof? Met Jezus die ook pijn heeft geleden? Met de Bijbel die vol staat van verhalen van mensen met pijn?
1: Ja, daar haal je natuurlijk kracht uit. Het is dus door de eeuwen heen. Dus er is niks nieuws. Dus jouw pijn is niet uniek. En dat is ook waarom ik nu een platform ben begonnen. De Happy Mappa Company, dat is eigenlijk voortgekomen uit het boek. Ik bedacht, mensen hebben, als je alleen blijft, dan zit je in diepe rouw. En dan weet je niet zo goed waar je allemaal recht op hebt en wat je moet doen. Dus ik heb een platform opgericht, een non-profit platform, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We gaan waarschijnlijk koffieochtenden organiseren. Maar op die website, happymappa.com, kun je dus vinden waar heb ik recht op. Bijvoorbeeld kinderen onder de 12 mogen gratis met het OV. Wist ik niet, was handig geweest. Dus er staan allemaal informatie wat ik bij elkaar verzameld heb voor alleenstaande ouders, dat alles bij elkaar zit. Wat moet ik bijvoorbeeld regelen bij de notaris, mocht ik wegkomen vallen? En daar kan je doorklikken. Waar heb ik als alleenstaande ouder recht op? Welke extra financiën kunnen er komen? Is een platform om elkaar te bemoedigen. Om mensen bij elkaar te brengen. Want iedereen denkt dat hij het alleen doet. Maar je doet het niet alleen. Allereerst mag je vertrouwen dat je gedragen wordt. Maar je mag ook elkaar opzoeken.
0: En word je dan gedragen?
1: Nou, dat is het werkt als hetzelfde. Dat een fles cola, daar blijft altijd wat in zitten. Dus als je denkt dat je op het laagste punt bent, van dat je het echt niet meer kan, dan is er toch nog wat. En dat kleine beetje cola, dat is de kracht van boven.
0: Zo heb je het al nooit
1: over. Dat zit er dus altijd nog in.
0: Dat is wel grappenmaker, hè, je moeder?
2: Ja, die is het altijd vol grappen, ja.
0: Dus als jij pijn hebt, zeg zo, ik neem maar een paracetamolletje, Tobias.
2: Zeker.
0: Tobias, jij groeit op in een gebroken gezin met je twee zussen. Jij knokt er ook voor om wat van het leven te maken. Heel veel lui van jouw leeftijd zeggen van, ja, ik heb nog zoveel pijn en verdriet, ik kom niet verder. Hoe knok jij je eruit?
2: Ik ben gewoon heel hard aan het werk gegaan. Ik ben gewoon op mijn schoolwerk gaan storten en lekker mijn sociale leven opgepakt. Ja, met dus de hulp van mijn zusjes en mijn moeder, die me altijd steunen als ik het moeilijk heb. En me ook motiveren om de beste versie van mezelf te worden.
0: Dat vind ik een mooie, de beste versie van jezelf. Ben je gelovig?
2: Ik ben gelovig, ja.
0: Dus wie is God als vader voor je? Kun je daar een beeld bij vormen of is dat moeilijk?
2: Nou, God als vader is voor mij iemand die me steunt als ik het nodig heb, die een luisterend oor is als ik even in het prut zit, laat ik zo zeggen. En die toch, ja, me helpt door de dagen heen te komen. Ja, dus me heel erg steunt.
0: Ja. Je studeert criminologie. Dus straks ga je onderzoeken doen waarom mensen zich gedragen zoals ze gedragen.
2: Klopt.
0: Lijkt me heel spannend. Ik ga naar jou. Je hebt twee boeken geschreven. Ja. Die heb je onder een pseudoniem geschreven.
1: Ja. Het eerste boek ben ik begonnen toen het heel erg misging.
0: De geur van witte freesia's.
1: Ja, freesia's waren mijn trouwboeket.
0: Oh ja.
1: En de rechercheur in de tijd, we zijn de politie erbij betrokken geweest, die zei, wil je iets voor me opschrijven wat er allemaal gebeurd is? En toen ben ik begonnen met schrijven. En toen merkte ik dat, naarmate ik dat steeds meer deed, dat het heel erg hielp om dingen een plek te geven. En ook om bijvoorbeeld te staan in het boek quotes uit onze trouwliturgie, om daar een weg mee te vinden. Dus ik ben gaan schrijven, ik heb daar uiteindelijk 12 jaar over gedaan. En ik heb het onder een pseudoniem geschreven, omdat ik zoiets had van, nou, ik wil, we zijn in liefde getrouwd, we hebben de kinderen in liefde gekregen. Ik wil mijn verhaal vertellen, maar ik wil niemand daarmee kwetsen. Ik wil niet dat

0: de vader van mijn kinderen of mijn kinderen daar uiteindelijk problemen mee krijgen. Want dat is het niet waard.
1: Mooie recensie uit de Telegraaf. Het leeft als een thriller, een boek dat je bijblijft, onder je huid gaat zitten. Verplichte literatuur voor iedereen die niet alleen het levensverhaal van een ander wil lezen, maar ook bereid is naar zichzelf te kijken.
0: Ja.
1: Mooi verwoord.
0: Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Ja.
0: Ik heb ook heel bewust gekeken van, het moet niet een verhaal worden van, ja, en hij dit en hij dat. Nee, maar wat was mijn aandeel nou in dat geheel?
1: Ja, mooi hoor. Je bent bezig weer een boek te schrijven, maar dit is het boek wat net verschenen is, Met Liefde. 3 kinderen, 1 moeder, onze weg naar hoop en herstel. Dat vind ik heel mooi. Wat wil je vanuit dat perspectief meegeven?
0: Er is hoop. Ook als je in de allerdiepste put zit, dan mag je weten dat er iemand is die bij jou is en die met je meegaat. En zoek elkaar op. Het herstel vindt plaats ook door de mensen om de alleenstaande ouders heen. Dus als je iemand in je omgeving hebt die alleen ervoor staat, vraag eens of je misschien een maaltijd kan koken. Of breng de vuilniszakken eens weg. En misschien moet je dat 2 keer vragen.
1: Ja.
0: Maar dan is het toch fijn als de mensen in je omgeving in ieder geval er oog voor hebben, dat het niet zo simpel is als dat het lijkt.
1: Ja. Ben je een sterke vrouw geworden door het huwelijksdrama, of was je dat altijd al?
0: Ik denk dat ik dat wel was al, maar dat het wel versterkt is. Ja, je zal wel moeten.
1: Ja, wat is je favoriete Bijbeltekst?
0: Psalm 139. Hij kent mij van begin tot eind. Hij weet waarom ik dingen doe.
1: Ja. Hij weet van mijn zitten en mijn staan.
0: Ja.
1: Ja. Ervaar je dat ook elke dag zo?
0: Dat ervaar ik elke dag. Bij het opstaan en bij het naar bed gaan. En ik mag erop vertrouwen dat het goed is. Dat hij een plan met mij heeft. Ja, maar en dat dat plan misschien niet is wat ik in mijn hoofd heb. Ja, dat is mijn probleem.
1: Ja. Wat is je droom?
0: Mijn droom is dat mijn kinderen mogen uitgroeien tot liefdevolle, zorgzame mensen en evenwichtige volwassenen. Met een rotsvast vertrouwen de toekomst mogen ingaan.
1: En dat je een gelukkige oma gaat worden?
0: Absoluut.
1: Tobias?
2: Hint,
0: hint,
2: hint. Hint, hint. Oh, zo.
1: Daar ben je nu nog niet aan toe, denk ik.
2: Nee.
1: Goed. Heel fijn dat jullie hier waren. Dank je wel voor het delen van de verhaal. Want het is niet makkelijk. Tobias, sterkte met je studie. En jij met je huisartsenpraktijk, met je coachen en met je boekschrijven. En druk, druk, druk, zoals je zoon zei. En ik laat jullie niet met lege handen naar huis gaan. En ik geef je graag dit geschenk. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Je hebt een tante, hè, van mooi. 99 die altijd naar Hour.
0: Die kijkt altijd. Ja. Iedere zondag kijkt ze. Wat prachtig, Jan.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel mooi. Dank je wel.
1: Tobias, voor jou heb ik helaas niks.
3: Nou, wat jammer.
1: Ja. Oh, nee, hoor. Het zou toch erg zijn. Kijk eens, kun je wat hierop staat?
3: Blessed.
1: Vind je het leuk?
3: Ik vind hem erg mooi.
1: Nou, doe hem op, zou ik zeggen.

0: Ik ben Joram Kaat, presentator bij de EO. En ik ben ontzettend blij met een programma als Hour of Power, omdat we niet genoeg echte, mooie, inspirerende gesprekken over het geloof kunnen voeren.
1: Ik ben Tinette de Jonge Ruitenbeek, burgemeester van de gemeente Nijkerk. En ik vind het mooi dat je als burgemeester vaak net even wat glans mag brengen op de plekken waar je komt. En dat zie ik ook terug in Hour of Power. Je ziet dat het mensen net wat glans of wat extra kracht geeft op het moment dat dat nodig is.
2: Mijn naam is Pauline Kalmes en ik ben de oprichter van Stichting Netwerk New Rotterdam. En ik ben blij dat Hour of Power aandacht geeft aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren, omdat het ontzettend belangrijk is om juist hun de steun te geven die ze nodig hebben.
3: Een prachtige preek van Bobby over verlangen naar vrijheid en hoe je dat kunt vinden en hoe God je daarbij kan helpen. Bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
4: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power...
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in en ik denk dat ik iets hartstikke moois voor jullie heb weer vanavond. Het is alweer les 15, 1.15 van de hele lange serie die we hebben met elkaar de komende maanden. En ja, ik ben hartstikke enthousiast erover. En ik hoop dat je er wat aan hebt en ik hoop dat je er wat mee kunt. En zo niet, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Amen. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is wel lastig ook soms voor mij, omdat ik natuurlijk helemaal geen reactie heb op het moment dat ik deze opnames maak, zeg maar. En dus het is altijd maar afwachten wat het met mensen gaat doen. Als ik ergens in een zaal sta of op een podium sta en ik ben daar bezig. En ik zie gewoon de reactie bij de mensen en ik ervaar dat het ze raakt. En ze roepen amen, halleluja of hey, wegwezen, dwaalleraar. Dat heb ik ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. Maar niet in een volle zaal, maar natuurlijk onder een comment. Want zo stoer zijn ze niet dat ze dat recht in je gezicht zeggen. Ze schrijven het altijd onder een comment met een of andere valse account, zodat je niet weet wie het is. Maar maakt het uit, weet je, we gaan gewoon door, we doen het toch. Amen. Dus maar als ik een beetje feedback krijg, dan, spoort mij dat aan. Dan wordt de geest in mij vaardig, om het maar zo te zeggen. En dan ga ik helemaal los. En video's opnemen, Zoom doen, waarbij je dus niemand anders om je heen hebt. Alleen die camera in je porum, zeg maar. Of zoals een radioopname, vind ik op zich best wel lastig. Want je krijgt geen reactie meteen, zeg maar. Dus je moet er maar vanuit gaan dat mensen luisteren en dat ze er wat aan hebben. Halleluja. Dus, maar ik vind het leuk om te doen sowieso. En ik ga er gewoon vanuit dat de mensen door gezegend worden. Amen. Nou, zoals ik al zei, les 15, zullen we weer even gaan openen met gebed. Vader, dank u wel weer. U bent een goede God en u bent de enige waarachtige God, de almachtige God. En u heeft een zoon, zijn naam is Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij is de weg, de waarheid in het leven. En u heeft hem aan ons gegeven, opdat als wij in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat een geschenk, wat een zegen, wat een goedheid, wat een genade, wat een onvoorwaardelijke liefde heeft u voor ons. Uw ongehoorzame kinderen die dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Maar u gaf uw zoon evenwel. Vader, wat bent u goed, halleluja. U bent alle aanbidding en lofprijs en dankzegging waard tot in alle eeuwigheid. En dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord. En ja, voor alle luisteraars die hier vandaag zijn, vader, dat ze gezegend mogen worden. De mensen die terugluisteren later, dat ze gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden. In de machtige naam van Jezus. Amen, halleluja. All right. De titel van deze les is Onze positie bij God. En ik heb deze titel gegeven omdat het over deze les gaat over onze positie bij God. Daarom sowieso. Maar het is gewoon echt belangrijk dat wij onze positie kennen. Het is belangrijk dat we weten in welke positie wij nu geplaatst zijn. Nu wij in het rijk van het licht geplaatst zijn. Nu wij in het koninkrijk geplaatst zijn. Nu in het koninkrijk van de zoon geplaatst zijn. Het is zo belangrijk dat we weten wat onze positie is bij de Vader. Er zijn heel veel mensen die wel een kind van God zijn. Hè, die wel Jezus aangenomen, Heer of los en al die andere dingen meer. Weet je, die gewoon weten wie ze zijn. Tenminste, die wel een kind van God zijn, maar die niet weten wie ze zijn. Die niet echt een goed beeld hebben of een goed besef hebben van wat het nou precies inhoudt om een kind van God te zijn. En wat onze positie hierdoor nu is geworden bij God. Heel veel gelovigen die ik ken, weten dat niet. En dat is jammer, dat is betreurenswaardig. Weet je? En ik geloof dat als wij onze positie gaan begrijpen, hè, als het tot ons door begint te dringen, we beginnen dat te pakken, zeg maar, dan dat onze houding dan ook gaat veranderen. Ik geloof dat wij hem dan op een andere manier zullen gaan benaderen. Dat we God op een nieuwe, frisse manier zullen gaan benaderen. Kijk, voordat wij Christus aannamen als ons Heer en Verlosser, voordat wij hem aannamen weet je, als onze koning en majesteit, waren wij slaven van de God van deze wereld. We waren slaven van de zonde, we waren in de duisternis, we waren verblind. Johannes 3, vers 3 zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet zien omdat je in de duisternis wandelt, zo simpel is het. En we daalden rond als schapen, weet je, op deze aarde, als verdwaalde schapen. We gingen allemaal rond als verdwaalde schapen, ieder naar zijn eigen weg, staat er in Jesaja. Weet je, dus we waren druk met van alles, maar we hadden niet echt een idee welke richting we opgingen. Het was als het ware in de zinloosheid van ons denken. En we zaten in deze Babylonische wereld, zaten wij helemaal verankerd. Dus we waren gebonden in de maatschappij, in de wereld waarin wij werden geboren. Daarin werden wij ook gebonden, zeg maar. En we wisten gewoon niet waar we naartoe onderweg waren. We lopen wel, we gaan wel, we zijn wel bezig, we bouwen. En we proberen vooruit te komen. En we zeggen, we moeten vooruit komen. Maar waar zijn we onderweg naartoe? Niemand weet het. Nou, de Bijbel leert ons waar je onderweg naartoe bent als je Jezus niet hebt. En dat is naar de hel. Weet je? En waar je onderweg naartoe bent als je Jezus wel hebt. En dat is naar de hemel. Halleluja. Dat is gewoon een rauw feit. Het is harde waarheid. Het is een rauw feit, zeg maar. Het is niet wat God wil. Want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Halleluja. Weet je, maar er zijn heel veel mensen die gewoon de brede weg nemen en de wijde poort nemen. Maar de weg naar het leven is nauw, is smal en de poort is nauw. Weet je, en er zijn weinig die hem vinden. Dus maar, wij dwaalden allemaal in de zinloosheid van ons denken. We waren allemaal verloren, we waren allemaal zonder God en zonder hoop in deze wereld. We waren allemaal ver af, weet je. En we waren eigenlijk een soort van hopeloos verloren. Maar toen namen we Jezus aan als Heer en Verlosser. En toen kwam er dus een verandering van identiteit. Er veranderde iets in jouw identiteit. Jouw identiteit was eerst zondaar. Jouw identiteit was kind van de duivel. Sorry dat ik het zo zeg, maar het staat in de Bijbel. We waren kinderen van de ongehoorzaamheid, van de God van deze wereld. Weet je, dus dat is wat de Bijbel zegt. Dus word niet boos op mij, het staat gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn mensen die zingen en ik ben een kind van de duivel. Dus die weten donders goed dat ze een kind van de duivel zijn. Anders zingen ze het niet. Amen. Maar het is belangrijk dat je dat weet. Dat onze identiteit was in wat we hadden. Onze identiteit lag in deze wereld. Zeg maar. En toen we Jezus aannemen, kwam er een verandering in onze identiteit. Hè? In Johannes 3, vers 16, daar staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus was de enige geboren zoon van God. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet één van zijn zonen of dochters, maar zijn enige geboren zoon. Wij waren geen kinderen van God. Wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren uit bloed, vlees en wil van een man. Wij werden niet geboren uit God. Johannes 1 vers 12, ik heb de tekst al eerder aangehaald. Maar er staat van, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Weet je, dus wij werden geboren in de duisternis. Wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. En we hadden alleen maar onze eigen natuurlijke, biologische ouders. Hebreeën 12 vers 9 zegt, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Dus we waren geen kinderen van God. Dus om te zeggen van, nou weet je, we zijn allemaal kinderen van God, dat is niet waar. Door te zeggen van, weet je, weet je, het maakt niet uit wat je doet, weet je, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Je liegt. Dat is niet waar. De Bijbel zegt niet dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat wij geboren zijn de bloedvlees en de wil van de man. En als we in Jezus geloven, in zijn naam geloven, dat we dan de macht hebben gekregen om kinderen van God te worden. Met andere woorden, als je het niet doet, ben je dat nog niet. Er staat ook van u die vanwege uw zonde en die overtredingen dood was. Wij waren dood vanwege onze zonde en overtredingen. Efeze 2 vers 1. En wij waren verloren en we waren in de duisternis. Daarom kon het koninkrijk van God niet zien. Als u niet opnieuw geboren wordt uit geest en uit water, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus spreekt overigens niet over de doop en onderdompeling, dat water. Maar als jij gezaaid wordt in de buik van je moeder, dan word je in de buik, begin je zeg maar te ontwikkelen als het ware. Hè, begint het zaadje te ontkiemen en begint zich vorm te krijgen. En dat gebeurt allemaal in water. En als jij dan vervolgens breekt het water, de vliezen breken en het water komt eruit. En dan vervolgens kom jij er ook uit, want dan is het tijd om op deze aarde te komen. Dus dat is het water waarover gesproken wordt. En niet over het water door onderdompeling, wat heel veel mensen denken. En zo zijn er wel meer teksten die ze gebruiken voor dopen, die niet echt met dopen te maken hebben in onderdompeling en water, maar die te maken hebben met dopen in de dood van Christus. Want er zijn drie dopen, we hebben het natuurlijk al over gehad. Het is de Heilige Geest die ons doopt in de dood van Christus. En dan is er vervolgens de discipel die ons doopt in water. En dan vervolgens is het Jezus die ons weer doopt in de Heilige Geest. En het zijn die drie dopen die genoemd worden in verschillende facetten, waarvan wij denken dat het vaak over de waterdoop gaat. Maar dat is niet zo. Maar oké, dat is een andere les weer. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Wij werden geboren uit een natuurlijk zaad. Tenminste uit een zaad wat door natuurlijke mensen gezaaid werd en op een natuurlijke manier geoogst werd. Zoals het hele voortplantingsproces in gang is gesteld met wat je zaait is wat je oogst. Gelaten 6 en 7, wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Hij heeft het nooit zo bedoeld. Nog voor de grondlegging van de wereld, weet je, kende hij ons al. Weet je, voordat hij ons vormde in onze moeders schoot, heeft hij ons al gekend. Kende hij onze banaan. Weet je, wij zijn geborduurd in de laagste plaats van de aarde. Weet je, en dat is Psalm 139 trouwens, prachtig mooie psalm om die een keer te lezen. Maar weet je, God heeft een bestemming op ons leven. Hij heeft een doel met ons leven. Alleen we hebben altijd een keuze. Dus omdat God het nooit zo bedoeld heeft, moest hij iets doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij zond zijn zoon. Daarom kwam Jezus. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11, de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dus er is iets verloren gegaan toen wij in deze wereld geboren werden. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Laten we dat zeggen. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden tegen de Heer. Wat er verloren is gegaan is die relatie, die gemeenschap, die intimiteit met God. Dat is wat er verloren is gegaan. Mens kan niet meer tot God naderen, want mens heeft zonde natuur. En God is heilig. God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Daarom kon God niet in de mens zijn. Er kon nog wel bij de mens zijn. Wolk, een vuurkolom. Weet je, hij kon nog wel af en toe zeg maar de geest op hen en dan moest hij weer weg. Maar hij kon niet in de mens zijn. Dus de relatie, de gemeenschap, de intimiteit, die was verloren gegaan. En Jezus is gekomen om te redden dat wat verloren is gegaan. Het is die relatie en die intimiteit met God die verloren is gegaan. Dus niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. Wat er verloren is gegaan door de zondeval is onze positie bij de Vader. Dat is wat er verloren is gegaan bij de zondeval. Dus die relatie, die intimiteit, die was voetzie. En Jezus die kwam om dat te herstellen. In Efeze 1 vers 10 staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Dus op het moment dat de volheid van de tijd gekomen was, en Jezus zei van de tijd is vervuld, wees het koninkrijk de hemel is nabijgekomen, dus de volheid der tijden is gekomen toen Jezus kwam. Het was het moment dat Jezus moest komen in de volheid van de tijden. Het werd bepaald en boom, Jezus werd geboren. Zeg maar, en in de bedeling van die voorwaard van die tijden wordt in Christus alles weer bijeengebracht, zowel wat in de hemel is als op de aarde is. Galaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Prachtig mooi, we zijn gewoon vrijgekocht van de wet. Vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Kijk, de aanneming tot kinderen is ook weer zoiets heel bijzonders waar we dieper op in zouden kunnen gaan. Want de aanneming tot kinderen, dat wil zeggen dat... kijk, als mijn vader die heeft zo vaak tegen mij gezegd, Johan, je bent gewoon een ongelukkige jongen. Jij bent helemaal niet gepland. Ik wou je eens op de kachel gooien, maar het is niet doorgegaan. Weet je? Dat soort dingen kreeg ik af en toe van mijn vader te horen. En soms zei het natuurlijk grappig, maar ja, je blijft wel hangen. Het blijft wel hangen dat je een ongelukje bent. Halleluja. Maar voor God ben ik geen ongelukje, want hij heeft mij voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep, had hij al zijn oog op mij. Halleluja. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Amen. Dus, maar dat is belangrijk. Maar anyway, zo was het in ieder geval. Dus mijn vader en moeder, stel dat ik een ongelukje geweest zou zijn. Dan nog, weet je, het kan zo zijn. Zij hebben jou niet bewust uitgekozen. Sommige mensen kiezen ervoor om zwanger te worden. Maar het is nog steeds een zegen van de Heer als je zwanger wordt. Maar die kiezen ervoor om zwanger te worden. En dan is het nog maar afwachten wat het wordt. Een jongetje of een meisje. Dus het is niet echt specifiek uitgekozen. Misschien is het verlangen er wel geweest. Maar niet specifiek uitgekozen, zeg maar. Maar God heeft ons specifiek uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik wil hem en ik wil haar. Ik wil ze allemaal, het maakt me niet uit wat het kost. Linksom, rechtsom, ik wil ze allemaal. Ik wil hem, ik wil haar, ik wil ze allemaal. Het maakt me niet uit wat het kost. Weet je, en hij heeft jou bewust uitgekozen. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind. Dat wil zeggen dat hij doelbewust jou heeft gekozen. Hij heeft niet gezegd van, nou die bevalt me niet, die bevalt me. Nee, jou wil ik. En jou wil ik. En jou wil ik. Ik wil ze allemaal, want God wil niet dat de enige verloren gaat, maar dat allen tot bekering komt. Hij wil dat allemaal wij kinderen worden van de levende God. Dat wij allemaal de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij allemaal in de volheid van de tijden, in Christus Jezus. Dat is de wil van de Vader. Dit is de wil van de Vader. Dit is het werk van God dat u kunt doen. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader. Weet je? En dat is gewoon powerful, man. Wij zijn gewoon voorbestemd en uitverkoren. En wij zijn gekozen door God. Bewust gekozen. En hij zond zijn zoon uit, zodat wij weer in God konden zijn. En hij weer in ons kon zijn. He, zodat we weer één kunnen zijn met onze schepper. Hij heeft ons voorbestemd en uitverkoren, nog voor de grondlegging van de wereld, om aangenomen te worden als zijn kinderen. Efeze 1, 4 tot en met 5. Dus voordat hij de hemel en de aarde schiep, voordat hij de bloemetjes en de bijtjes schiep, voordat hij de vis in de zee schiep, voordat hij de vogels in de lucht schiep, voordat hij enig ander ding schiep dat geschapen is, heeft hij jou en mij uitverkoren om aangenomen te worden als zijn kinderen. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Bewust uitgekozen. Doelbewust uitgekozen. Weet je, en dat was altijd zijn plan. Zijn doel is dat wij hem als vader dicht bij ons zouden hebben. En niet als een God die ver weg is. Maar als een vader dichtbij. God wil intimiteit en diepe verbondenheid met zijn kinderen. Hij wil diepe verbondenheid met jou. Hij wil diepe verbondenheid met mij. Weet je, 2 Korinthe 6 vers 18, daar staat zoiets heel intiems. God zegt, ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochter zijn, zegt de Heere de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige grote ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, zegt, ik zal u tot een vader zijn. Wow. Dit is gewoon powerful, man. Ik word daar super happy van. Denk van, ja, God is mijn vader. I am a child of God. Weet je, I am no longer a slave of fear. I am a child of God. Ik ben een kind van God. En dat mag je proclameren, dat mag je trots zijn, mag je op je t-shirt plakken. Niet, ik ben een kind van de duivel. Laat een ander daar lekker mee rond gaan lopen. Laat hij er trots op wezen. Weet je, nee, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een kind van de grote ik ben. Ik ben een kind van de El Shaddai. Niet van de El Pobrecito. Van de El Chipo. Nee, van de El Shaddai. De God die meer dan genoeg is mijn vader. Halleluja. Weet je, dus dat is zijn wil. Dat is zijn diepste verlangen. Dat wij zijn kinderen zouden worden en hij onze papa. En dat wij alleen hem vader zouden noemen, wist je dat? God wil dat we alleen maar hem vader noemen. In Matteüs 23 vers 9 staat dat u niemand op de aarde uw vader mag noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Het staat gewoon in de Bijbel. U mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Man, dat is powerful, weet je. Dat spreekt van een enorm groot verlangen en een enorme diepe liefde, een onvoorwaardelijke AKP niet te bevatten grote liefde. Weet je, de schepper van hemel en aarde, de alfa en omega, het begin en het einde. De grote ik ben wil onze enige vader zijn. Hij wil onze enige vader zijn. En nu in Christus is dat zo. Besef je dat wel? In Christus is God nu jouw papa. Hij is jouw vader. En dus, mensen dan zeggen van, of ik weet niet veel, vroeger op school misschien kinderen zouden zeggen van, weet je, ja, mijn papa is brandweerman. Ja, mijn papa is politieagent. Wat ik overigens niet trots op zou zijn. grapje. Dat is een oud grapje, oké. Maar overigens, ik ben uitgenodigd om op een politie-samenkomst van christelijke politieagenten mijn verhaal te doen. Hoe geweldig is dat? Dat is toch fantastisch? En ook mijn broeders. Amen, halleluja. We staan aan dezelfde kant nu, in Jezus' naam. Maar dat je kunt pochen, weet je. Van mijn vader is een popster, ja, die van mij is een president. Hey, sst. Mijn vader is God. Mijn vader is de almachtige grote ik ben. De schepper van hemel en aarde. Hij is mijn vader. Ik weet niet, weet je. Soms vroeger, ik heb bij de films gekeken van Marvel. En dan zie je dus inderdaad een of andere machtige god of zo, zeg maar. En die dan kinderen heeft en die hebben dan een naam. Ik weet even niet wat voor naam, maar die hebben dan een naam en zo. En die hebben dan allemaal gaven en talenten. Die hebben allemaal machten en krachten gekregen en zo. En je ziet eigenlijk gewoon

toe. En die nam het gelijk voor me op. En die zei van, wat ga je mijn kind slaan? Hier, zal ik jou even een paar tikken geven. Nou, oké, okay, nu is het linkerhand, linkerwang toe, weet dat, keren. En dat soort dingen. Ik weet het allemaal, lieve mensen. Ik heb het over voor Christus, amen. Maar eventjes terzijde. God is mijn vader, weet je. En als iemand aan zijn kinderen komt, kan die lachen. Come on now. Ik zeg, als iemand aan Gods kinderen komt, kan die lachen, weet je. En de rechtvaardige, weet je, die zal niet wankelen. Weet je, de goddelozen zullen vergaan als kaf, weet je, in de wind. Maar de rechtvaardige zal blijven staan. Weet je, I have never seen the righteous forsaken. Weet je, als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Als hij voor jou is, zal hij de zee voor je splijten. Als die voor je is, dan zal hij de bergen voor je opwerpen in de zee, in de zee knallen. Als hij voor je is, zal hij vurige strijdwagens voor je uit de hemel laten neerdalen. Als hij voor jou is, als hij voor je, en hij is voor jou. God is voor mij en hij is voor jou. Halleluja. Dus, weet je, gewoon omdat je het even weet, God is jouw vader en hij is voor jou. Hij is onze vader geworden en zodoende zijn wij nu dus zijn kinderen geworden. Wij zijn zonen en dochters van God. En dit is gewoon powerful. Daarom hamer ik er even over door dat je dit gewoon te pakken gaat krijgen. Wij hebben nu door de dood en de opstanding van koning Jezus hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Goddelijke natuur. Jij en ik hebben de goddelijke natuur. Come on man, wie kan dat zeggen? Hey, ik weet niet, maar ik heb een goddelijke natuur, dude. Het is toch kicken? Ik vind dat echt geweldig, jongen. En het staat gewoon in de Bijbel. Dus het is niet de een of andere verzinsel of hersenspins of van mij of zo. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het staat gewoon in de Bijbel. 1 Petrus 1 vers 23 zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn nu uit een onvergankelijk zaad geboren. Wij zijn nu uit God geboren. Onvergankelijk. Jij en ik zijn onvergankelijk geworden. Hey, come on man. Dit is powerful, jongen. Dit is gewoon, de Bijbel is gewoon powerful, weet je. De Heilige Geest is powerful. We hebben gewoon een powervolle God, halleluja. We zijn uit een onvergankelijk zaad geboren en we hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Come on, man. Ik word hier echt mega enthousiast van. Weet je, je bent niet zomaar een mens geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nee, jij bent nu uit God geboren en jij hebt nu zijn natuur gekregen. Jij hebt nu een goddelijke natuur. En straks krijg je ook nog een keer een verheerlijk lichaam. Come on. Verheerlijk lichaam, goddelijke natuur. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt alles ontvangen in Christus Jezus, man. Jouw positie is gewoon geheel veranderd. Je bent nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Jij bent nu een hemelburger geworden. Jij was een slaaf van de Satan, maar nu ben je een zoon of een dochter van God. Je was een slaaf, maar je bent nu een zoon. De koning van de aarde en de koning van het heelal is onze vader. En jij bent nu een koningskind geworden in het koninkrijk van God. Wij zijn nu zijn erfgenamen geworden. Daar ga ik nog wel een keer een andere les over hebben. Maar moet je kijken, Jezus, hij heeft ons gekocht. U bent geslacht en heeft ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u heeft ons als koningen en priesters gemaakt voor God. En wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Wow man, wij zijn koningskinderen man. We've got royal blood flowing through our veins in the name of Jesus, hallelujah. I've got blue blood, man. En ik lijk niet op een smurf. Ik lijk op kind. Ik lijk op een kind van de Allerhoogste. Halleluja, want dat is wat ik ben. Amen. Galaten 4 vers 6 zegt nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgestort. Die roept, Abba Vader. Dus nu bent u geen slaven meer, maar zonen. Dus wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. En omdat we de geest van zoonschap ontvangen hebben, kunnen wij nu roepen, Abba Vader. Kunnen wij nu roepen, Vader God. Almachtige God, mijn vader. Weet je, omdat we de geest van zoonschap hebben ontvangen. Want die is in ons hart uitgestort. Onze positie is compleet veranderd. Compleet veranderd. Het gaat nooit meer om wat we doen. Maar het gaat voor altijd om wie we zijn. Voor om wie we zijn. Wie van jullie heeft kinderen hier zo? Weet je, mensen die zitten te luisteren. Je hoeft je hand in de lucht te steken, want dat zie ik toch niet. Maar als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Hoe zou jij het vinden als jouw kinderen, wanneer ze iets van je willen, je naderen met een nederige en smekerige houding? Papa, hey papa, pap. Hey pap, pap, papa, papa, ik hou van u. Papa, papa, als u het wilt, papa, papa. Pap, hey papa, papa, dan misschien papa, papa. Ik smeek het, papa, ik wil u niet lastigvallen. Maar papa, papa, zou ik dan alsjeblieft, oh papa, papa, papa, alsjeblieft, papa, papa, papa. Je zou zeggen, hey, doe eens even lekker normaal, joh, gozer. Of meid. Wat is er mis met je? Vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Weet je, en op deze manier naderen heel veel mensen naderen tot God. Heel veel. We smeken, we bidden, we pleiten op een manier waar je maag van omdraait om maar iets van hem gedaan te krijgen. Oh God, alsjeblieft, God, als het in uw volmaakte wil.

0: Jezus, God, ik smeek het u, God. Oh, God, alsjeblieft, oh, God. In Brazilië ook zeggen ze, Señor, ten misericordia. Weet je, dat betekent, heb genade met mij. Heb genade, man. Hij heeft je al lang genade gegeven. Dan komt echt de spirit of slap over me heen gewoon om tegen die mensen te zeggen, doe even normaal, man. Weet je, ga er staan in je autoriteit. Ga er staan in je identiteit, man. Weet wie je bent. Ken je positie bij God. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je hoeft niet te smeken en te schreeuwen en te dwingen en te doen. En zijn arm om te draaien. Weet ik veel, eeuwenlang te bidden en te vasten. En als het niet in je eentje lukt, nog 1000 mensen erbij te vragen om zo te proberen God te manipuleren. Je bent zijn zoon, man. Je bent zijn zoon. Je kan gewoon zo bij de troon van de genade komen. Je hoeft niet zo te bidden. Oh God, God in de hemel, ik weet dat u druk heeft. En ik kom in alle ontzag kom ik voor uw grote aangezicht om te smeken om uw grote genade en barmhartigheid. Als het in uw onfeilbare weer ligt, wil ligt. Oh God, ik smeek het u. Nee, dat komt bij mij niet over als een intieme relatie met de Vader. Dat komt er voor mij over als een God die heel ver weg is. En die boos is en die misschien wel of misschien niet jou wil zegenen. Weet je, als iemand, weet je, zijn identiteit kent in God, komt op een hele andere manier tot de Vader. Weet je, toen ik net uit de bijs kwam, hè, toen kwam ik, kwam ik in een gemeente terecht. En daar leerde ik ook bidden op een bepaalde manier. En dus ik ben heel extreem. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dus ik pakte dat over en weet je, en ik had gewoon zin. Ik blijf net zo lang bidden totdat ik mijn zin krijg. Want ik dacht dat dat zo moest. Ik had dat geleerd. Je moet doorzetten, je moet aanhouden, je moet vastbijten en weet ik wat allemaal. Dus ik zat soms urenlang op mijn knieën te schreeuwen en door te drukken. En ik dacht, als ik maar hard genoeg schreeuw en smeek en bid en doordruk, dan komt mijn gebed erdoor en dan zal hij me uiteindelijk horen. Weet je, hij moet eerst door mijn plafond en dan moet hij door de hemel en dan moet hij langs die engelen, dan moet hij langs de demonen, dan moet hij langs iedereen voordat het bij God terechtkomt. Weet je, en dan zal hij me misschien horen. Nou weet je, het is goed om te volharden in gebed. Maar niet smeken, smeken, smeken. Omdat als je dan lang genoeg smeekt, dat hij je dan zal horen of zo. We gaan het ook nog wel over dat soort dingen allemaal hebben. Maar waar het om gaat is, hij is jouw vader. Hij is jouw papa. Dus jij kunt gewoon bij hem komen en zeggen, vader, dank je wel, Heer. Halleluja. Weet je, hij is geen God die ver weg is. Hij is een God die dichtbij is. Hij is in jou. Weet je, Johannes 14, vers 23 zegt, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Weet je, jij, of God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest in de vorm van de Heilige Geest hebben intrek in jou genomen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. In Johannes 14, vers 17 staat dat de Geest bij je zal zijn en in u zal zijn. En in Lucas 17, vers 21 staat dat het Koninkrijk van God binnen in u zal zijn. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus God is in mij. Hij is niet ver weg. Hoog in de hemel. Ja, hij woont in de hemel, maar hij is ook in mij. Zijn aanwezigheid is ook in mij. Ik heb een direct lijntje met God. Ik heb een direct lijntje met God. Ja, ik hoef niet in, I'm not gonna be on hold. Ik hoef niet in de wacht te staan. Ik hoef niet af te wachten tot, weet je, u bent er zoveel wachtende, we hebben nog zoveel wachtende voor u. Wilt u muziekje horen tijdens het wachten? Of weet je, nee. Ik heb gewoon een gelijk, meteen, hier, aan een minuut, opnieuw op dit moment. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel, papa. Ik kom bij u omdat ik uw kind ben. En dank u wel dat ik bij u op de troon van de genade bij u op schoot mag springen, vader. Dat ik gewoon in de voorhof mag binnenrennen. Halleluja, ik loof en prijs uw naam. Ik ben nu op dit moment gewoon met God aan het communiceren en hij hoort mij. Hij is daar gelijk, 100%. Hij is niet, zit niet op on hold of zo, weet je, zeg maar. Dat hij bezet, dat hij de hele tijd bezet wordt of zo. Nee, hij is niet alleen almachtig God, ver weg. Hij is ook jouw vader en jij kunt hem naderen als een zoon. En hij is hier nu meteen, op dit moment. Hij is Jehovah Shammah, de God die hier is, nu. Hij is de God van nu. Hij is de God van nu. Halleluja. Weet je, dus dat is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk respect en ontzag voor hem. Hij is God, weet je. Dus we hebben awe voor hem. We hebben enorm veel respect voor God. Maar hij is ook onze papa. En dat maakt het gewoon heel erg persoonlijk. Jij bent zijn zoon of zijn dochter geworden. Jouw positie bij de vader, weet je, is dat je voorrecht hebt gekregen om zo de troonzaal binnen te rennen zonder aankondigingen. Je kan zo bij hem op schoot springen en zeggen hoeveel je van hem houdt. Zo, bam, zonder problemen. Kijken naar de Esther en de koning is een mooi voorbeeld. Weet je, je kan gewoon komen. Je kan gewoon komen. Maar jouw positie bij God de Vader is zodanig dat jij nu vrij toegang hebt tot het Heilige de Heilige door wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht. Wij kunnen hem nu vrijmoedig naderen. We hoeven hem niet te naderen in schuld, schaamte en veroordeling. Wij zijn rechtvaardig voor God. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn zijn kinderen geworden. Galaten 3 vers 26 zegt, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij zijn zijn erfgenamen geworden, Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wij hebben voorspraak bij de Vader gekregen. 1 Johannes 2 vers 1 zegt, en als iemand gezondigd heeft, wij hebben voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierdoor mogen we altijd vrijmoedig tot hem naderen.
1: Hebreeën 4 vers 15 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is onze nieuwe positie bij de Vader. En ik zeg je, dat is geweldig nieuws, halleluja. Dat is geweldig nieuws. Dus ken jouw positie en ga niet proberen om helemaal religieus tot hem te naderen. Maar wees gewoon jezelf en kom maar zijn zoon of zijn dochter, want dat is wie jij bent, halleluja. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Jouw positie is kind van God. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en ik heb deel aan de goddelijke natuur. En ik ben heilig, puur en smetteloos en ik ben rechtvaardig voor het aangezicht van mijn papa. En ik mag vrijmoedig tot de troon van de genade komen zonder schaamte, zonder schuld, zonder veroordeling. Omdat ik rechtvaardig ben voor mijn God. Ik ben onschuldig, ik ben die Kaio en hij is mijn papa. Halleluja, hij is mijn papa. Mijn tijd zit er weer op voor deze uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik had nog lekker door kunnen gaan, maar de volgende keer weer. Hey, tot dan en heel veel zegen. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende.

0: Bless you allemaal. Een hele goede morgen vanuit Amsterdam. Ik ben Apostel Vanessa. Samen ga ik voor met Apostel Jean-Pierre bij Winners Harvest Worship Center. En ik wil jullie vandaag zeggen dat Jezus van jullie houdt. Halleluja! En hoe goed is het om te weten wat hij over u zegt. Daarom gaan we luisteren naar een boodschap. En ik wil tegen u zeggen dat het belangrijk is om echt notities te maken. Neem het woord in u op. U heeft het woord van God nodig dagelijks in uw leven. Zodat u het kunt toepassen en resultaat kan zien. Ga ervoor zitten en maak aantekeningen. Luister naar het woord van God.
1: Wat ik kan geven is misschien niet bergen van goud. Maar wat ik kan geven

0: Vader, ik dank u wel, Vader, voor deze morgen. Ga uw gang, Heilige Geest. Doe wat u moet doen, o Vader, mijn God. Spreek door me heen. O Vader, ik stel me beschikbaar deze morgen. Dat u uw gang gaat. Dat u doet wat u moet doen, o Heer, Vader, mijn God. Heer, ik ben slechts de microfoon. U bent de spreker. Spreek door me heen. Als nooit tevoren. Ga uw gang. Neem over. Neem over. U bent aan het stuur. Ik vertrouw erop, Vader, mijn God, dat u het uitwerkt. En Vader, mijn God, dat mensen aangeraakt, getransformeerd, verfrist, vernieuwd, veranderd en bekrachtigd naar huis gaan. Dat uw woord, Heere Vader, mijn God, als levend water vanuit uw altaar gepredikt wordt. In Jezus' machtige naam danken wij u. Amen. Halleluja. Prijs Koning Jezus. U mag plaatsnemen in Gods geweldige tegenwoordigheid. Oh, de Bijbel zegt in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Amen. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dus de duivel weet waar hij mee bezig is. Dit is zijn functie, zijn taakomschrijving. Hij is op zoek naar gewillige slachtoffers. Ben jij elke dag ervan bewust dat je hier tegen bestand moet zijn? Want dat is het punt. Je gaat maar rond in het leven. Hoe laat is het? Oh, ik ben al te laat. Ik moet snel gaan douchen. Ik moet gaan eten. Ik moet zorgen dat ik op tijd ben om mijn werk. Want dat is belangrijk. Maar waar je je prioriteit niet op legt, is dat je zeg maar zorg dat je hebt gebeden. Zorg dat je je woord hebt gelezen. Zorg dat je voorbereid bent voor je dag. Sommige mensen, nee, ik kan niet naar mijn werk. Ik kan niet naar school als ik niet heb gedoucht. Nou, prijs Jezus, ik bid echt dat iedereen zijn openbaring mag zijn. Dat is de reden waarom je vaak vergast als je in het openbaar vervoer zit. Omdat mensen gewoon niet douchen en gewoon parfum spuiten. Nee. En ze denken dat die parfum, zeg maar, koffert hoe ze ruiken. Ja. Maar weet je, dat als je dagelijks... Oké. Je doucht dagelijks om schoon te blijven, toch?
1: Yes.
0: Althans, ik bid dat je die openbaring hebt. Anders vergas je gewoon andere mensen en het is niet eerlijk voor hen. Die wel gewoon hun douche nemen. Maar als jij zegt, nee, ik douche niet elke dag. Ik douche één keer in de week of twee keer in de week, neem ik gewoon een hele lange douche. Je zal tegen me zeggen, maar... Mama, apostelessen, even serieus. Dat betekent dus dat mensen ervan overtuigd zijn dat je dan die standaard kon ophouden van hygiëne of van frisheid. Met twee keer iets doen wat je dagelijks hoort te doen. Als ik dit tegen je zeg, zal je zeggen, ja, sorry, maar die twee dagen koffert niet de hele week. Maar waarom denk je dat als je twee keer per week bidt, dat het wel de hele week koffert? Het is stil aan deze plaats. Het kan niet zo zijn dat je denkt, oké, ik doe een paar dagen, bid ik gewoon langer. En dan koffert wel het andere dagen. Nou, de duivel gaat niet op pauze omdat jij vindt dat jij lang hebt gedoucht vandaag. Johannes 15 zegt dat we gereinigd zijn door het woord. Dus als jij het woord al niet elke dag neemt, heb je sowieso niet gedoucht. En sommige van ons, we stinken gewoon. En de duivel pakt ons hart. En we vragen ons af hoe dat komt. En dan is het, ja, weet je, het is gewoon... Het is de wereld die aan me trekt. Nee! Het is niet de wereld die aan je trekt. Jij laat gaten open, zodat de vijand je kan aanvallen. Want waarom is alles de duivelse schuld? Waar is je eigen verantwoordelijkheid? Waar is dat punt dat je zegt van luister, ik ben gewoon geestelijk zwak, omdat ik er helemaal niks in zet. Als jij geen spierballen hebt, omdat je weken niet naar de gym bent gegaan, nu ga je eens een keer heel lang en je denkt, oké, ik maak nu weer tijd. Je kan elke trainer vragen die hier zit. Ook al maak je heel lang tijd, 10 uur tijd, om te kofferen voor al die weken dat je niet bent gegaan. Je lichaam gaat het niet aankunnen. Want je bent niet getraind. Dus het leven met Christus is een leven van discipline. Hey, daarom heten we ook discipelen van Jezus. Het verwacht een bepaalde discipline. Het verwacht een bepaalde consistentie. En als je dat niet doet, dan heb je jezelf ermee. Want jij bent degene die het offer is. En je moet heel agressief zijn. Hier, Johannes 15 vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus elke dag moet je het woord tot je nemen, zodat je gereinigd wordt. Amen. De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot en met 5. Laten we het lezen. Je moet agressief zijn. Zeg agressief. Weet je wat het is? Te veel mensen. Je bent een counselor en een pastor. Als je met mensen praat, ze vrijen te lang met een bepaalde gedachte. En dat is de reden waarom wij jou moeten counselen. Want je wilt je gedachten die je hebt niet loslaten. Ook al is het niet in lijn met het woord van God. Maar je voelt je een bepaalde manier erbij. Je vindt het lekker erbij. Je wilt lekker vrijen met dat gevoel. Maar als je met dat gevoel vrijt, dan gaan we zo meteen naartoe. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Dus ook al ben je in je gevoel, dat is niet, want je vlees, dat is, wat is je vlees? Je vlees is je verstand, je wil en je emoties. Dus als jij denkt dat je daarin, zeg maar, moet gaan strijden, vergeet het maar. Want als jij tegen de duivel heel emotioneel bent en je bent heel erg in je gevoelens. Je wilt, zeg maar, en daarin is de duivel gewoon een meester. Dus je gaat daar niet winnen. Je moet de strijd geestelijk voeren. Laten we gaan naar vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Dus het is alleen door je geest dat je bepaalde dingen kan tackelen. Maar als je dat niet begrijpt, dan ga je gewoon elke keer met je gevoel zitten en je als een slachtoffer opstellen. Ja, mijn ex, die appte me opeens. Waarom appt die ex je opeens? De duivel probeert te kijken of hij kan vissen. En jij moet gewoon niet happen. Ja, het is echt raar, hè, dat die persoon me nu opeens appt. Zie, je gaat er nu over nadenken. En je weet dat wanneer je erover gaat nadenken, dat je die strijd niet gaat winnen. Want je strijd win je niet door je vlees. Ja, hoe kan die persoon me nu hebben geappt? Dat is wel echt raar, hè. Pas de Kevin, zeker vindt die persoon me nog leuk. Je begint ermee te vrijen. Je begint erover na te denken. Je geeft het te veel tijd en te veel energie. Je had het al lang moeten killen. Nu opeens krijg je herinneringen. Hey, ik had echt een goede tijd, man, met haar of met hem. Ja, man. Ik weet nog hoe ik me voelde erbij. Je begint ver te drijven. Je gaat te ver. En weet je wat het is? Omdat je ziel geprogrammeerd is om dingen lekker te vinden, zeg je ziel, ja, ik voel me er goed bij. Als je altijd maar doet als christen waar je goed bij voelt, ga je de hemel niet halen. Want je gaat bepaalde dingen moeten opofferen en bepaalde dingen moeten adresseren. Je gaat dingen moeten verbreken en dingen moeten bestraffen. De Bijbel zegt in vers 5. Ik ben echt geïnspireerd. Hè. Ik ging een oude preaching kijken van mezelf. Ik zei tegen God, sorry. Hè. Volgens mij was ik vroeger vuriger dan nu. Tuurlijk, ik ben nu wel wat ouder in geloof. En ik ben wel wat volwassener geworden. Maar toen dacht ik, nee. Agressief zijn. Dat is gewoon hoe ik ben. En dat internet, als ik daar te lang naar luister, dan predik ik zo meteen niet meer. The devil is a liar. Want wij breken valse redeneringen af. Wat zijn valse redeneringen? Alles wat tegen het woord van God ingaat. Jongen, waarom bestraf je gedachten niet? Waarom vrij je ermee? De Bijbel zegt dat je valse redeneringen af moet breken. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dus elke trots moet eruit. Wat is trots? Alles wat je denkt dat je zelf kan doen zonder God. Zonder Gods geloof, zonder Gods liefde. Jij denkt, jij kan het doen. Geloof me. Je gaat lekker chillen met de duivel, want hij doet het ook zonder geloof en zonder liefde. Als je het op zijn niveau wil spelen, ga je het echt niet halen. En de Bijbel zegt, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus het is jouw taak om elke gedachte die niet van God is, krijgsgevangen te nemen. Je moet het gevangen nemen. Dus je moet het grijpen, bestraffen en onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. Dat is iets wat God je heeft gegeven om te kunnen doen. En heel veel mensen op dit stuk, ja, ik weet niet waarom ik aangevallen word met bepaalde gedachten. Zie je? Je stelt je op als een slachtoffer. En heel veel mensen zijn gewoon ook heel vervelend in dit stuk. Niet onderwezen, helemaal niks. Ze laten van alles en nog wat toe. Dus je hebt de gedachte, maar je toetst ook niet of die gedachte van God is. Je bent zo gewend om gedachten aan te nemen als de waarheid. En omdat mensen hun gedachten niet toetsen, zijn ze gewoon emotioneel. De hele dag. Alle counselors denken, oh mama, kunt u dit niet elke dag prediken? Want ik ben zo klaar met die mensen die de hele tijd maar in hun emoties zitten. Ja, ik ook eigenlijk. Wat doe je op zondag? Waarom luister je niet bij Time of Rema? Echt zo, waar ben je eigenlijk? Sommige mensen, ze slapen altijd in de dienst, maar als ik je buiten zie op de lobby, dan ben je aan het praten. Je bent alleen maar conversatie aan het voeren en gezellig. Maar ondertussen geen woord! En wat denk je? In de laatste dagen, in deze eindtijd, als je geen woord hebt, je kan niet mee. Wat voor olie heb je in je lamp? Het is in die intimiteit met Jezus dat er olie wordt geproduceerd. Dus wanneer jij geen woord hebt en je bidt niet, waar is je olie? Laat staan extra olie. Want die extra wordt geproduceerd in hoe verre je gemeenschap, dus intimiteit, intentionele intimiteit met God hebt. Velen van ons, ja, het duurt allemaal lang. Hoe laat is het? Is de tijd niet voorbij? Ja. Je kan niet eens met Jezus zijn. Dat laat zien dat je bent niet getraind, maar ook laat zien dat je geen liefde hebt voor God. Als jij elke keer maar op je horloge moet kijken, hoe lang nog? Oh, het is 6:45. De early is om 7 uur klaar. Nog 15 minuten volhouden. Hoe kan het? Als het gaat om je eigen dingen. Of als je doet wat je leuk vindt, dat je niet op de klok kijkt. Dat laat zien dat je prioriteiten in je hart zijn niet juist. En je zegt dat je van Jezus houdt. De Bijbel zegt, if you love me, you will do what? You will do my commandments. Dus jouw liefde voor God is niet groot genoeg als je niet gehoorzaam aan hem bent.
1: Oh, come on.
0: Dus zeg niet, want liefde is niet een gevoel. Daarom je definitie van liefde is niet correct. Als je echt van God houdt, dan doe je wat hij vraagt. Dat is wat Johannes zegt. Als u mij lief heeft, zegt Johannes 14, vers 15. Neem dan mijn geboden in acht. Is nog soft. De Bijbel zegt in Engels, if you love me, keep my commandments. Is niet een optie, is een gebod. Als je echt van God houdt, dan doe je wat hij van je vraagt. Nu ben je verliefd. Je hoort niks meer. Wat zijn de kenmerken van iemand die verliefd is? Ze zien alleen maar één persoon. Ze zijn alleen maar met één persoon bezig. Hele dag praten ze over die persoon. Ook al zijn ze ergens anders, die persoon is niet daar. Ze denken alleen maar aan die persoon. In een bepaalde manier, als je niet oppast met verliefdheid, wereldse verliefdheid, hè, dan kan je gewoon een beetje obsessief worden. Want je bent alleen maar daarmee bezig. En mensen in de wereld zeggen, je bent verliefd, hè. Ik kan het helemaal aan je zien. Waarom kunnen mensen niet aan jou zien dat je vol bent van Jezus? Dat je het alleen maar over hem hebt. Dus zo verliefd ben je niet. Maar je bent wel verliefd op je sigaret. Maar daar dacht je de hele dag aan. Je dacht die hele dag aan van, wanneer is het moment dat ik dit kan nemen? Hè? Oh, dat ik ijs kan gaan halen, dat ik chocola kan gaan eten. Je weet toch, daar ben je de hele dag mee bezig. Maar je bent niet mee bezig of je het woord van God tot je hebt genomen. Je bent niet mee bezig of je met God bent geweest. Maar die verslavingen komen weer naar boven. Waarom komen die verslavingen naar boven? Want daar ben je meer verliefd op. Oh, jullie zijn niet eerlijk, man. Dit is de reden waarom we niet vurig zijn. Daarom ga ik het liefst om met mensen die pas bekeerd zijn. Pas. Wanneer ze pas bekeerd zijn, zijn ze echt vurig. En I really love it. Weet je, want dit is dat ding ook. Ja, maar als je pas bekeerd bent, is het normaal dat je vurig bent. Wat? Dus, je wilt tegen me zeggen dat je je liefde voor God bent verloren. Dat is de reden waarom niemand met jou naar de kerk wil. Niemand. Maar ze zien geen enkele verandering in je leven. Als mensen naar je kijken, moeten mensen zeggen, hey, die is echt veranderd. Oké, laten we het aankijken, toch? Want dit is hoe mensen zijn. Zo observeren. Laten we aankijken hoe lang hij het kan volhouden. Ah, die Kevin. We kennen hem van de club, man. We kennen hem. Hij zat aan die VIP-sectie. Hij was die fles aan het uitdelen. Ah, we kennen hem. 1 jaar gaat voorbij. Hé, hij zit nog steeds in die kerk, hè? Hij zit nog steeds in die kerk. 2 jaar gaat voorbij. Hé, maar heb je dat gezien? Ja, volgens mij heeft hij een leidersrol. Je weet, deze kerkmensen, ze denken dat ze wat zijn. Laat ze praten. You are growing. Hey, heb je het gezien op internet? Hij is nu pastor geworden. Dat hoort je getuigenis te zijn. Je getuigenis hoort te zijn dat je van glorie naar glorie gaat. Je getuigenis hoort niet te zijn, je bent weer teruggevallen, je ligt weer in de goot. Gooi jezelf in de sloot. Mensen worden gewoon moe van je, oh ja. Het is weer zo'n ingeving van die persoon. Die persoon had weer zo'n rare kronkel. En mensen kijken daarnaar, hè. Weet je dat heel veel mensen over me praten? Weet je wat me overkomen is? Ik heb jullie niet verteld. Ik heb altijd verhaaltjes, maar even serieus. Dus ik was naar Schiphol gegaan. Dus ik ging naar Portugal. Stond ik daar bij die beveiligingspoortjes? Veulen, je gelooft het niet. Dus ik loop er doorheen. Hoor iemand, apostel. Idee! Echt zo, wat voor apostel? Ik dacht, wat is dit nou weer? Ik weet niet, ik voelde me echt vervelend, man. Ik dacht bij mezelf, als mensen echt van dit soort dingen houden, dat je bekend bent en dat je het leuk vindt dat mensen je herkennen. Ik ben niet daar, hè? Ik hou er niet van. Laat me met rust. Ik heet gewoon apostel Vanessa. If you don't know me, gewoon Vanessa. That's it. Laat me met rust. Peace in the Middle East. Oké, dus ik ga door die poortjes heen. Apostel. Ik zo. De Heilige Geest zegt, je vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Zie je, als je geen woord in je hebt. Wat voor bijbeltekst gaat naar boven komen dan? Want als er geen bijbeltekst is, het volgende wat je gaat denken. Hé, hey, zoek maar naar Dizzy. Ik ga die persoon echt uitschelden. Wie denken dat je zo mama... Je weet toch, omdat je niet... Je bent niet vernieuwd. Je bent niet veranderd. Dus wat, als er geen woord in je is, wat komt er dan naar boven? Dus die vrouw zegt zo van, apostel. Ik dacht bij mezelf van, oké. Ik zei zo van, bless you. Ik dacht bij mezelf van, oh, dit is such an awkward situation. Come on. Jullie weten, ik hou niet van deze dingen. Dus ik weet ook niet wat ik van die vrouw moet verwachten. Ik zei, bless you. Gewoon aardig. Dus ze zegt zo van, ja, ik heb je horen prediken op het internet. Ik zei, nou, het zal me niet. Je weet toch wat ik bedoel? Ik blijf gewoon lachen. De Heilige Geest zegt, wees vriendelijk. Niet weten dat het zijn mindset had, sowieso. Ze wilde gewoon weten hoe ik zou reageren. Ze provoceerde het ook een beetje. Dus ik was gewoon vriendelijk. Ze zei, ja, waar gaat de reis naartoe? Ik zei, nou, ik ga naar Portugal met de evangelisten van het huis en mijn kinderen. En gewoon vakantie. Ze zei, vakantie? Ik zei, ja, zeker vakantie. Ze zei, ja, ik heb u wel eens horen prediken op Facebook. Ik denk, oké, dat is wel heel vreemd. Ik bedoel, ik ben ook aanwezig op Facebook. En blijkbaar, schijnbaar op Facebook heb ik meer volgers of bereik of whatever. Op een van die platformen. Sommige dingen meer en dan. Nou, anyways. Dus ik zat echt na te denken. Oké, raar. Want meestal wordt het gewoon op Instagram gepost. En dan linkt het door. En niet altijd linkt het door. Omdat, nou ja, in ieder geval.
2: En dan nu even een break. We gaan luisteren naar een nummer van Winners Harvest Worship. Van het album Ik Geloof in U.

0: En God wil dat we ons meer overgeven aan zijn geest. Amen. En dit lied wordt gezongen door Pastor Arno en zuster Sarai.
1: Dus ja, maar toen kwam het eruit. Toen zei ze, ja, want u bent een paar keer viral gegaan, hè? Wie kent u niet? Hey! Wat als ik niet vriendelijk was? Want ze hebben sowieso al een beeld. Het enige wat ze denken is dat ik de hele dag schreeuw. Dus ja, en ik schreeuw ook wel. Ik schreeuw ook wel, maar dat is een stukje van die prediking. Ik kan moeilijk de hele prediking schreeuwen, want dan heb ik geen stem meer. Snap je wat ik bedoel? Maar wat ik dus probeer te zeggen is dat jij denkt dat mensen je niet zien. Maar mensen zien je wel. Deze zuster Martine, bij de bevalling bij zuster Kimberly. Zo, ik vond het eigenlijk niet zo aardig hoor. De Heilige Geest zag, wees een voorbeeld, wees liefdevol. Volgens mij, ik weet niet of ze een mindset had, maar ze was een beetje professioneel en koud. Dus ik dacht echt bij mezelf van, ik weet niet hoor. Om later te vertellen, dus maar, ja nee, ik ga naar de kerk, ik ben een christen. Was like, oké, wat als ik gewoon hier niet een goed voorbeeld ben geweest? Snap ik wel? En niet dat ik het daarom doe, maar je moet weten dat mensen gewoon naar je kijken. Ze observeren je. En ze kennen hem ook. Dat zei ze dan natuurlijk zoveel uur later. Maar ja, God kijkt naar je karakter. Je karakter is key. Je karakter is wat ervoor zorgt dat mensen God willen dienen of niet. Want heel veel mensen hebben een motivational speaker gehad in hun leven. Waardoor er ogenschijnlijk verandering is. Maar de echte verandering zit in je karakter. In de manier hoe je jezelf gedraagt. En dat kan alleen maar als je echt gedisciplineerd en consistent bezig bent met je karakter. Dus deze morgen, echt, wees nuchter en waakzaam. Nuchter ook in die zin, geen alcohol, geen drugs. Niet alleen nuchter van, ja, ik ben een nuchtere boer. Nee, ook gewoon geen verslavingen. Amen. De Bijbel zegt in Hooglied 2 vers 15... dat het de kleine vosjes zijn die de wijngaard bederven. Dus alles wat klein is en je toestaat, dat kan je overnemen. Laten we daar naartoe gaan. Zijn we in Hooglied 2 vers 15? Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard in de gronden richten, nu onze wijngaard bloeien. Dus het zijn die kleine dingen die ervoor zorgen dat je oogst verpest. Kleine dingen. Je bent geïrriteerd. Je schuift het aan de kant. Je ziet iets anders. Je raakt ook geïrriteerd. Hey, laat het varen, laat het varen. Maar je dealt niet met deze dingen. Dan komt er een punt dat er iets is wat een druppel die de emmer doet overlopen. Dus je hebt al bepaalde irritaties, maar je hebt er niet mee afgerekend. Je zegt het is niks, het is niks. Ik schuif het aan de kant. Nu komt er iets anders. Nu ontplof je gewoon. Je weet niet waar het vandaan komt. Is omdat je gewoon al die kleine dingen, je hebt ze ruimte gegeven om bij je te blijven. Om bij je te wonen. En nu, wanneer er iets anders komt, ontploft het. Hoeveel mensen doen dit gewoon niet? Dit is gewoon normaal voor hen. Ze schuiven het aan de kant. Ze schuiven het aan de kant. Ondertussen heb je te maken met niet de kleine vosjes, maar vernietiging van je oogst. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 12, de basisbijbel, dat je zelf moet aanpakken. Sta op en pak jezelf aan. Hoeveel van ons pakken onszelf nou eigenlijk aan? We zitten erbij en kijken ernaar, maar je pakt jezelf niet aan. Je weet dat je out of line bent. Je weet dat je je gevoelens te veel laat lopen. Je pakt jezelf niet aan. Je hebt geen discipline over je emoties. Ja, je bent wel heel vaak met die jongen. Je bent wel heel vaak. Maar het interesseert je niet. Want het voelt lekker. Dus je handelt ernaar. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. De Bijbel zegt, wees dus flink en pak jezelf aan. Het verzamelt moed om jezelf aan te pakken. Maar je moet weten van, presenteer ik Christus hierin? Presenteer ik Christus hierin? Wees dus flink en pak jezelf aan. Dat staat niet zomaar in de Bijbel. Er zullen momenten zijn dat je helemaal niet flink voelt, maar je moet flink zijn. Er zijn momenten dat je jezelf helemaal niet aan wil pakken, maar je moet jezelf aanpakken. Want anders lijk je niet op Christus. Anders vertegenwoordig je hem niet.

0: En sommige mensen, ze liggen al op de grond voordat ze zijn begonnen aan iets. Want hun mindset is gewoon verkeerd. Ze laten gewoon dingen over hun heen komen. Maar weet je dat dat geen geldig excuus is? De Bijbel zegt in Spreuken 24 vers 16. Want al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Dus bij God gaat het niet om het vallen. Luister goed. Bij God gaat het niet om de fouten die je maakt. Bij God gaat het niet hoe vaak het misgaat. Daar gaat het bij God niet op. Bij God gaat het erom dat je van alles leert en dat je opstaat en doorgaat. Heel veel mensen blijven hangen in hun fout. Heel veel mensen blijven hangen in hun zonde die ze hebben gepleegd. Oké, en dan? Hoe gaat God de glorie uithalen dan als je blijft liggen? In een bokswedstrijd, als je blijft liggen, word je uitgeteld. Is het klaar? Dus het gaat er niet om van, ik heb weer een fout gemaakt. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Je moet jezelf aanpakken, vriend. Je moet jezelf aanpakken. Deze dag, de oproep is, pak jezelf aan. Wees flink en pak jezelf aan. Want de reden waarom je nog steeds als een slachtoffer door het leven gaat, is omdat je niet je gedachten aanpakt, je emoties aanpakt. En de Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Dus niet, ik ga drinken of ik ga drugs gebruiken om mijn gevoelens te onderdrukken. De Bijbel zegt duidelijk, wees nuchter. Dus niet met middelen om je emoties te onderdrukken. Als dat chocola is, is dat ook een middel. Als dat is, zodat je helemaal vol vreet, is dat ook een middel. Ik weet niet, man, deze ochtend, ik ben zo autoritair uit mijn bed gestapt. Alles en iedereen wat niet van God is, of ik bestraf het gewoon, of je komt gewoon vrij. En anders moet je me uit de weg gaan, want op die missie ben ik gewoon. Dus het is belangrijk dat je gewoon nuchter en waakzaam bent in deze periode. Weet je wat het is? God heeft gezegd, er is voorziening. Hoeveel van jullie zijn daar echt mee bezig? Gisteren, ik was shocked. Ik doe het 12 uur gebed. De belijdenissen die op die app kwamen, niet normaal. Hoe kan je bidden terwijl je zoveel troep hebt in je hart? Ik laat dit los, ik laat dat los. Had je dat niet al eerder moeten doen? Hoe kan God je zegenen als jij geen ruimte maakt? Heb je daarover nagedacht? Er is provisie. Waar moet die provisie blijven als jij helemaal geblokkeerd bent? God wil voorzien in je nood. God wil voorzien in je pijn. God wil voorzien in daar waar je gemis hebt of gebrek. Maar hoe gaat het gebeuren als je geen ruimte maakt? En deze maanden, ja, het is zomervakantie. Dus wat? Omdat het zomervakantie is, moet je dan maar sluggish zijn. Moet je dan maar gewoon, weet je, we gaan nu in een sluimerstaat. Wist je niet dat wanneer je in een sluimerstaat bent. Ik weet niet, ik ben altijd bang, hè? Ik zeg je eerlijk. Die maanden bijvoorbeeld zoals zomervakantie. Er zijn geen maanden om te sluimeren, weet je waarom? Toen Jezus terugkwam waren heel veel mensen aan het sluimeren. Dus blijf maar lekker liggen. Spreuken 6, blijf maar lekker liggen. Nog even slapen. Nog eventjes. Dat de armoede je overweldigt. Dit is nu geen tijd om zeg maar rustig aan te doen. Mensen gaan naar festivals. Mensen offeren zichzelf op. En jij weigert jezelf op te offeren. Luister dan. Toen Jezus kwam in dat voorbeeld, waren mensen aan het sluimeren. Ik ben altijd heel voorzichtig. Zomervakantie, ik probeer juist heel alert te zijn. Kerstvakantie, wanneer mensen veel eten, is goed dat we vasten. Is de liefde van God.
1: Amen.
0: Maar sommige mensen lagen net als die kalkoen aan de kant. Net als die gevulde kalkoen, zo zou je liggen voor pampers. Op bed. Op de bank. En Jezus, kom, je zou niet eens kunnen bewegen. En mensen begrijpen niet dat eten je juist verzwakt. Er is niks mis met eten. Je mag alles eten in de wereld wat je wilt. Ik bedoel, hey, doe je ding. ik zou geen aap kunnen eten en dat soort dingen. Nee, sorry. Weet je, er zijn gewoon bepaalde dingen waar ik denk, nee. En ik geloof ook van, ja, maar dit is hoe vleeselijke christenen altijd praten. Ja, maar waarom mag ik dit niet eten dan? Altijd die grens opzoeken. Altijd de uitzondering willen zijn. Altijd van, ja, maar waarom mag ik dit niet eten? Snap je wat ik bedoel? Dat laat al zien wat voor geest je draagt. Niet iemand die gehoorzaam wilt zijn. Nee, iemand die gewoon wil rebelleren en op het randje wil leven. En dat soort mensen, heel vaak redden ze het gewoon ook niet. Want als jij net met een zesje over wil gaan en het valt net niet goed uit, blijf je gewoon zitten. Dus living on the edge is niet geestelijk. Het is niet van God. De Bijbel zegt een beetje slapen, een beetje sluimeren. Een beetje liggen met gevouwen handen. Spreuken 6 vers 10. Let's go. Volgende vers. Eigenlijk had je basisbijbel moeten zeggen, man. Want die is erg hard. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Dus zie je, we zitten in de maand van goddelijke provisie. Wat is het tegenovergestelde van goddelijke provisie? Armoede, toch?
1: Ja.
0: Oké, dus wat is je vijand? Deze maand sowieso sluimer. Hallo? En heel veel mensen in de zomervakantie zijn ze aan het sluimeren. Oh, kan je wachten tot ook met vakantie gaan om wat te doen? Is niet erg, hè, dat je met vakantie gaat. Is goed dat je gaat ontspannen. Waar is Jezus? Waarom gaat Jezus niet als eerste mee? Waarom is hij een optie in je pakket? U kunt nog deze optie meenemen voor €7,99. Wilt u dat doen? Sorry, heel gevaarlijk.
2: Absoluut.
0: Als je een ticket boekt, toch? Ja, de reisverzekering. 71,39 cent per persoon. Wilt u dat nemen? Dus, wacht even. Mensen moeten je aan herinneren of je Jezus wilt meenemen op je, met je vakantie op reis. Hallo! En dit is wat we altijd zeggen. Nee, als ik tijd heb, als ik niet hoef te werken, dan ga ik God echt zoeken. Hoeveel van jullie doen dat nou echt? Eerste wat je doet als je vrije tijd hebt, of je werkt niet, of God heeft je vrije tijd gegeven. Het eerste wat je doet. Hé hey man, wat ga ik doen? Ik ga echt lekker chillen, man. Al die dingen die ik niet kon doen, wat gaan we doen? Hé, hey, vriend, waar ben je? We gaan echt gewoon, eigenlijk gewoon naar het restaurant die we nog moeten zien. En we moeten dit nog drinken. En ja, er is niets nieuws uit. Hè? Dat moeten we echt gaan proberen. En er is een attractie die pas geleden, een nieuw museum die geopend is. Allemaal leuk en aardig. De ochtend, voordat je op stap gaat. Voordat je weggaat. Heb je stille tijd met God gehouden? Het is stil aan deze plaats. Als je weet dat je het bent, je had al lang op je knieën, je had al lang moeten bekeren. Maar jij luiwammers! Hoe lang blijf je nog liggen? Wanneer sta je eindelijk eens op? Nee, het is comfortabel toch? Het is lekker, het is lekker. Lekker gaat je duur komen te staan. Nog even slapen. Nog even soezen. Nog even lekker liggen met de handen achter mijn hoofd. Lekker, zie je dat? Lekker. Lekker. Alles wat je zo lekker vindt, is wat je vernietigt. Dat is één ding wat ik heb geleerd. Check jezelf. Wat zijn de dingen in deze hele week of vorige week wat je zo lekker vond? Het is niet erg dat je chocola eet. Maar wanneer het elke dag is en wanneer je elke dag die chocola zoekt, is het niet meer lekker. Is er verslaving? De Bijbel zegt, maar daar komt de armoede al op je af. Zo snel als een hardloper. Dus jij bent niet snel, maar die armoede is sneller dan jij. Gebrek overvalt je als een rover. Dus gebrek neemt jouw krijgsgevangenen.
1: Hey.
0: Hallo? We hebben net geleerd dat we onze gedachten krijgsgevangenen moeten nemen. Maar de Bijbel zegt hier duidelijk dat gebrek nu jou pakt. Jij pakt je gedachten niet aan. Dus deze morgen. Als je weet dat je gewoon een beetje hebt lopen lanterfanten. En je weet dat je gewoon lui bent geweest. Misschien moet je sorry zeggen tegen de Heilige Geest. En je leven opnieuw aan de Heer geven. Als je een emotionele bal bent, komt het omdat je geen tijd met God spendeert. Dus deze ochtend, praat met God. Als je nog op twee gedachten hinkt en je denkt, ja, het is zo moeilijk en lastig om God te dienen. Dan komt het omdat je niet echt van God houdt. Want dat wat je vlees lekker vindt, dat is waar je voor gaat. Kies heden wie gij dienen zult. Dit evangelie is radicaal. Het is wit of zwart. En dan bedoel ik niet geen huidskleur. Ik bedoel meer van het is wat het is. Je moet buigen naar Gods woord. Niet naar je emoties. Je moet buigen naar Gods woord. Je moet het woord van God als de definitieve en finale waarheid nemen. Dat is het. Dus geef geen andere kleur. Het is wat het is. Vader, wij danken u voor deze morgen. We danken u voor deze dag. We danken u, Heer Vader, mijn God, voor deze radicale preek. O Heilige Geest, laten we in dit spoor verder gaan. Breng me naar andere hoogtes. O, Vader. Ik zei altijd toen ik klein was, I want to be a bomb for you. Let me just echt brokkotolize. Bulldozer. Bombardeer elke bolwerk van de vijand. In mensen hun verstand in dit land. In gewoon in heel christelijk Nederland. Dat we geen slappe hap meer zullen zijn. Slachtoffers van ons vlees. Maar Heer, dat we militant zullen zijn. Vader, ik dank u wel, Vader, mijn God, voor wie u bent. Dank u wel dat u ons overneemt. Heilige Geest, vergeef ons voor onze nalatigheid. Want het is gewoon nalatigheid. Het is gewoon dat we naar onze eigen lusten gaan. In plaats dat we ons verlustigen in u. Vergeef ons, Heilige Geest, dat we u pijn doen. Dat we gewoon kiezen wat wij lekker vinden, wat we leuk vinden. Maar we zijn niet meer van onszelf. We hebben ons leven afgelegd, Heere Vader, mijn God, om u te dienen. Want u bent onze Heer en Meester. Ik bid dat u ons helpt, dat u ons draagt. En dat we ook uw genade toestaan. Dat we niet dingen op onszelf gaan doen of dingen zelf proberen uit te vogelen, zodat de vijand ons klapt. Maar dat we transparant en eerlijk mogen zijn. En ook om hulp mogen vragen. Zodat we groeien en bloeien zoals u dat wilt. In Jezus' machtige naam. Amen. Halleluja. Prijs koning Jezus. En het woord van God is al een bevrijding op zich. Amen.
1: Amen.
0: Dus vandaag, wat is je opdracht? Alles binden en bestraffen dat niet van God is. En je gaat agressief zijn. Laten ze je maar broeder bind en bestraf noemen. Zuster bind en bestraf. Alles. Ook al komt er een tong uit, I really don't care. Dat je collega zegt, heb je een nieuwe taal geleerd? Ja, is een nieuwe taal. Maar wat zeg je dan precies? Ripababasha! I don't care, just do it. Zodat je sound bent in je hoofd. Want de reden waarom je niet sound bent, is omdat je dingen niet bestraft. En je weet zelf wanneer je gewoon je boekje te buiten gaat. Je weet zelf wanneer je raar gedraagt. Wees flink! Wat moet je doen? Wees nuchter en... Dus grijp niet naar die briezen. Grijp niet naar die Hennessy of wat dan ook. Nee mama, daar ben ik al lang van bevrijd. Maar als je een dag geen kip hebt gegeten. Als je een dag niet je Surinaamse eten hebt gegeten. Sommige mensen kunnen elke dag niet zonder kip.
1: Ja, ja.
0: Dat betekent dat je niet nuchter bent. Je kan niet zonder dat... Er moet een bepaalde soort vlees in zitten. Nee, echt. Sommige mensen hebben dit. Als er geen goede stuk vlees in zit, is het voor hun geen gerecht. Je bent niet nuchter, je bent gebonden. Waarom moet u nou zo prediken? Omdat je mijn stem gaat horen wanneer je die kip wilt eten, daarom. Wanneer je in de supermarkt bent en je wilt die chocola weer pakken, hoor je mijn stem. Wees nuchter en waakzaam. Want dit is dat ding toch, mensen zijn af van hun verslaving, dan, dan gaan ze weer iets anders.
2: Ja.
0: Oh, je denkt dat ik je niet zie.
2: Ja.
0: Je denkt dat ik je niet zie. Dus nu is het geen alcohol, dan is het een suikerverslaving. Yeah. Devil is a liar. Je moet niet iets vervangen met iets anders. Je moet de Heilige Geest je laten vullen.
2: Amen.
0: Het is stil aan deze plaats. Heb je je offer bij de hand? Wat doe je daar nog dan? Ja, soms denk ik bij mezelf, geld is niks hè. Je kan geld op het altaar leggen. Maar God is niet geïnteresseerd in je geld. Tuurlijk, het geld is nodig, want het laat een stukje van jezelf zien. Maar God wil jou.
2: Amen.
0: Maar wanneer je niet wil luisteren, is het geen goed offer. Ongehoorzaamheid is geen goed offer. Rebellie is geen goed offer. En je weet dat God heeft gezegd dat je vandaag moet zaaien. Dus doe niet alsof je jezelf alleen kan geven. Want deze mensen, ze houden van één kant, maar ze houden niet van die andere kant. Balans! Het is dinsdag! Balansdag! Iemand, leg je offer voor de Heer. Sowieso moet je het altaar aanraken, ik heb jullie al gezegd. Vader, we danken u Heer dat we offer mogen geven aan u. We kunnen nooit terugdoen wat u voor ons heeft gedaan. Nooit. Maar Heer, deze ochtend willen we ook onze waardering uitspreken. U hoeft het niet te doen, hè. U hoeft ons ook niet van langs te geven. Maar u tuchtigt degene die u lief heeft. Dank u wel, Vader. Dank u, Heer. Dank u, Vader. We geven u prijs. We danken u dat u een goede God bent. Dank u wel dat we mogen geven, Heere Vader, mijn God. In totale overgave aan u. In Jezus' machtige naam. Amen.

0: Geef het beste dat je hebt aan Jezus. Halleluja. Leer om altijd je beste te geven aan God. Of het nou geven is, of het nou jezelf geven is. Alles wat je doet, geef God het beste. Geef God het beste. De Heere zegen u.
1: Amen.
0: En behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. In de naam van Jezus. Vader, we danken u. We zijn u dankbaar voor wie u bent en voor wat u doet. We zijn dankbaar, Heere Jezus. Oh, als we u niet hadden, Heilige Geest. Het is niet dat we dingen in eigen kracht hoeven te doen. Het is dat we de Heilige Geest niet vragen. En Vader, vergeef ons voor die trots en die hoogmoed. Vergeef ons dat we u er niet bij betrekken, Heilige Geest. Dit is een maand van voorziening. We staan letterlijk in de Jaminwinkel en u wilt alles aan ons geven. En we zijn zo druk bezig met nonsens. Vader, ik bid dat we leren om te ontvangen. Dat we leren om te vragen. Dat we leren, Heere Vader, mijn God. Om gewoon te beseffen dat alles wat we nodig hebben, dat u het al aan ons heeft gegeven. We houden van u en we danken u. In Jezus' machtige naam. Amen. This is my year of his power. I am walking in his power. I am surrounded by his power. I am moving in his power. And I'm acting in his power. In Jesus' name, amen. And now, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit continue to abide with us now and forevermore. Surely, his goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. God bless you. It is surely a good morning. Oh, wat jammer. We zijn aan het einde gekomen van deze live-uitzending. Ik wil u van harte uitnodigen voor onze internationale Glory Power Encounter van 12 tot en met 16 augustus. Echt, het gaat geweldig zijn. Wilt u Jezus ontmoeten, dan moet u zeker komen. We hebben een geweldig programma waaronder we onze nieuwe album gaan opnemen van Winners Harvest Worship. Het zal een Engelstalige upbeat tempo album zijn. En we gaan ook een jeugdexplosie hebben op de zaterdag. Als u hier meer over wilt weten, dan kunt u naar onze social media kanalen gaan. We zijn te vinden op Instagram, op Facebook, Winners Harvest. En ik wil echt tegen u zeggen, het is tijd dat u Jezus echt gaat ontmoeten. Misschien kent u Jezus al een tijd, of misschien gaat u niet meer naar de kerk. U gaat echt een persoonlijke ontmoeting hebben met Jezus. Nou, voor nu ga ik afsluiten. Ik ben Apostel Vanessa van Winners Harvest Worship Center. Ik wens u een hele gezegende zondag toe. It is a blessed Sunday!

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

Welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we iets met je delen over de goede boodschap van de Bijbel en laten ontdekken wie God is. Daarom gebruiken we alledaagse thema's, maar altijd vanuit een diepere betekenis. En dan hopen we dat je net als wij mag gaan ontdekken dat er meer is. Ik hoop dat het waardevol voor je mag zijn.

0: Zo, een hele goede morgen allemaal. Geweldig om hier te zijn voor het laatste deel in de serie Waarom je denkt zoals je denkt. In deze serie staan we stil bij een aantal grote denkers uit het verleden en uit het heden die een grote invloed hebben op hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar de wereld, hoe we misschien kijken naar het bovennatuurlijke. We hebben allerlei interessante mensen, allerlei interessante ideeën voorbij zien komen. En in dit laatste deel staan we stil bij het denken van Richard Dawkins. Nou, voor de mensen die Richard Dawkins niet kennen, hij is een van de meest prominente vertegenwoordigers van het moderne atheïsme. Hij is professor, is gespecialiseerd in evolutiebiologie, heeft allerlei interessante artikelen gepubliceerd, colleges gegeven, debatten gevoerd, lezingen gehouden en ook allerlei boeken uitgegeven, waaronder bijvoorbeeld deze: The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution. Of bijvoorbeeld deze, Climbing Mount Improbable. En misschien wel zijn meest bekende boek is The God Delusion. Nou, dat geeft je vast een beetje een idee van zijn werk en zijn denkrichting. Vandaag gaan we het hebben over zijn visie op hoe geloof en wetenschap zich tot elkaar verhouden. Want daar is hij bijzonder uitgesproken over. Kijk maar even met me mee.
1: You really can't have it both ways, can you?
2: Faith is the very opposite of science. Faith is belief in something without evidence. Right. Science insists all the time on evidence. It's based upon evidence, logical reasoning from evidence. Faith and science are completely incompatible.
0: Kijk, lekker kort, lekker duidelijk. Richard Dawkins zegt: faith is the very opposite of science. En even verderop zei hij zelfs: faith and science are completely incompatible. Eventjes in begrijpelijk Nederlands: geloof en wetenschap zijn tegenovergesteld aan elkaar. Die zijn volledig onverenigbaar. Je kunt het niet allebei hebben. Je moet kiezen. Wil je het een of wil je het ander? Dat is hoe Richard Dawkins kijkt naar die verhouding tussen geloof en wetenschap. Want het een gaat uit van bewijs. En geloof heet nou juist geloof omdat er geen bewijs voor is. Althans, dat is zijn visie. En dat doet me denken aan een bijzonder verhaal dat verteld wordt over een grote Romeinse keizer. Daarvoor moeten we eventjes een sprong terug in de tijd maken naar het jaar 98 na Christus. Toen kwam de inmiddels beroemde keizer Trajanus aan de macht en hij werd de alleenheerser van het hele Romeinse Rijk. Hij was ontzettend ambitieus, had grootse plannen en hij was ook nog eens ontzettend succesvol. Zo succesvol zelfs dat de Senaat van Rome hem een eretitel gaf, namelijk Optimus, de beste. Dat wil wel wat zeggen. En van deze keizer Trajanus wordt verteld dat hij ooit in gesprek was met een Joodse rabbi. En hij zei tegen die rabbi: beste rabbi, als die God in wie u zegt te geloven echt bestaat, laat hem mij dan zien. Wat doen rabbis vaak als ze een vraag gesteld krijgen? Dan geven ze niet gelijk een antwoord, maar dan stellen ze een vraag terug. Zo ook deze rabbi zei: beste keizer, ik snap uw vraag, maar mag ik u op mijn beurt misschien ook een vraag stellen? Zou u voor mij dan eens recht in de zon willen kijken? Waarop de keizer een beetje verbaasd zei: ja, beste rabbi, dat kan natuurlijk niet, want als ik rechtstreeks in de zon zou kijken, dan zou ik ter plekke verblind worden. Zei de rabbi: precies. Maar beste keizer, als u al blind zou worden door alleen te kijken naar de zon, hoeveel te meer zou het zien van de schepper, van niet alleen die zon, maar de hemel en de aarde u dan wel niet verblinden? Met andere woorden, dat zou niet eens mogelijk zijn. Keizer Trajanus had een veel te menselijk, veel te materieel, een veel te beperkt beeld van God. En de keizer probeerde hem te helpen dat in te zien. Probeerde zijn perspectief te verruimen, zou je kunnen zeggen. Doet me ook denken aan een prachtig schilderij dat ik laatst zag. Was een expositie, was een schilderij aan het bewonderen. En ik raakte in gesprek met een man naast mij. Ik kende hem niet, ik had hem nooit gezien, nooit gesproken. We raakten wat aan de praat. En al vrij snel was hij heel duidelijk over zijn geloof. Hij zei: ik ben ervan overtuigd dat er geen God bestaat. Ja, ik vind het altijd razend interessant als mensen dat soort dingen zeggen. Dus ik vroeg hem, goh, wat interessant, maar waarom eigenlijk? Zei hij, nou ja, dat is heel eenvoudig. Ik ben een man van de reden en ik geloof in wat ik zie. Nou, God kan ik niet zien, dus geloof ik ook niet dat hij bestaat. Zei ik, oké, dat is een redenering die ik kan volgen. Ik zei, maar mag ik misschien nog wat vragen? Hij zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, nou, dat schilderij waar we nu naar kijken, prachtig, mooi en indrukwekkend, goed gedaan. Ik zei, maar denk je eigenlijk dat dat schilderij een maker heeft? Ik zei, ja, natuurlijk geloof ik dat dat schilderij een maker heeft, dat is logisch. Ik zeg, oké, die maker toevallig dan ook. Hij zegt, nee, ik weet eigenlijk niet eens precies wie het gemaakt heeft. Ik zeg, oh, dus je hebt de schilder nooit gezien? Ik zeg, nee, de schilder heb ik nooit gezien. Maar je gelooft wel dat de schilder bestaat. Ik zeg, ja, natuurlijk geloof ik dat die schilder bestaat. Ik zeg, hè, maar je gelooft toch alleen in dingen die je kunt zien? Dus hoe kun je nou geloven in een schilder die je nooit hebt gezien? Ik zei, ja, dat is een beetje een flauwe opmerking natuurlijk, want ik kan die schilder misschien niet zien, maar ik kan wel zien wat die schilder heeft gemaakt. Nou, misschien voel je een beetje aan waar dit naartoe gaat. Ik zei, kijk, dat is precies ook hoe het met God is. Dat is eigenlijk precies de les die de rabbi aan keizer Trajanus wilde leren. God zelf kunnen we misschien niet zien, maar we kunnen wel zien wat hij gemaakt heeft. En net zo als dat het heel redelijk is om ervan uit te gaan dat er een schilder is op het moment dat je een schilderij ziet, is het ook heel redelijk om te geloven in het bestaan van een schepper als je de schepping ziet. Dat is eigenlijk ook de boodschap van de Bijbel zelf. Even heel kort in één vers, Romeinen 1, vers 20 is dat. Daar staat dit. Ook al kun je God zelf niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft namelijk de hele wereld gemaakt, zodat iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht kan zien en kan begrijpen dat hij God is. Nou, toch leven we in een wereld waarin dat lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Sterker nog, ik denk dat de meeste mensen in Nederland meer een beetje denken in lijn van met Richard Dawkins. Dat zij eigenlijk ook denken dat geloof en wetenschap botsen. Dat er een bepaald conflict zou zijn. Dus eigenlijk grofweg zijn er twee totaal verschillende visies op die verhouding tussen geloof en wetenschap. Er zijn er nog veel meer natuurlijk, maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. De twee meest uiterste, om het maar even zo te zeggen. Eerste visie, die van conflict. Zoals Richard Dawkins dat heel helder zegt in die video die we aan het begin voorbij zagen komen. Iemand die daar ook over heeft geschreven is professor Dr. Gijsbert van de Brink. Hij heeft vrij recent een boek daarover uitgebracht. En hij benoemt die visie, dat conflict tussen geloof en wetenschap dat er zou zijn, in zijn boek. Lees maar even met me mee wat hij daarover zegt. Hij zegt, het is in Nederland heel gangbaar, namelijk de gedachte dat geloof en wetenschap met elkaar op gespannen voet staan. En dat je in het geval waarin zulke spanningen zich voordoen, maar het best kunt kiezen voor de wetenschap, omdat die nou eenmaal altijd gelijk heeft. Nou, dat is in grote lijnen de conflicthypothese, zou je kunnen zeggen, waar volgens mij dus heel veel mensen in Nederland nog in geloven. Maar het interessante is, professor Van den Brink laat het hier niet bij. Hij gaat verder en hij voegt het volgende aan toe. Hij zegt, dat is misschien wel zo in het brede publiek, in de maatschappij, maar in het academisch discours, dus in de wetenschappelijke wereld, kent het conflictmodel nauwelijks aanhangers meer. Hé, dat is opvallend, hè? Mensen, veel mensen in Nederland geloven in die conflicthypothese, geloof en wetenschap botsen. Maar volgens deze professor is dat in de academische wereld een heel ander verhaal. Een achterhaalde positie die nauwelijks meer aangehangen wordt. Hoe zit dat eigenlijk? Een andere professor, ook een Nederlandse professor van de Vrije Universiteit, die helpt ons een beetje om dat beter te begrijpen. Zijn naam is professor Dr. René van Woudenberg en hij zegt het volgende. Het idee dat wetenschap en geloof in God als conflicterende machten tegenover elkaar staan, is al lang ontkracht. Nou, eigenlijk zegt hij precies hetzelfde. Maar hoe zit dat dan? Hoe komt dat dan? Wie of wat heeft dat idee dan achterhaald? En Wat is ervoor in de plaats gekomen? Nou, professor van Woudenberg noemt maar liefst 4 wetenschappelijke onderzoeksgebieden die de hypothese, de mythe, dat geloof en wetenschap met elkaar zouden conflicteren, achterhaald hebben. Allereerst, geschiedenis. Een grondige analyse van de geschiedenis, van de relatie tussen geloof en wetenschap, toont aan dat er natuurlijk conflicten zijn geweest tussen bepaalde interpretaties van geloof en bepaalde interpretaties van wetenschap, maar nooit conflicten tussen geloof en wetenschap als zodanig. En dat is een heel belangrijk onderscheid om te maken. Tweede onderzoeksveld is de filosofie, de logische doordenking van de realiteit der dingen. Derde onderzoeksveld is theologie. Vierde onderzoeksveld is sociologie. Er is een heel groot onderzoek gedaan wereldwijd onder tienduizenden wetenschappers. En er is hen gevraagd hoe zij denken over God, hoe zij denken over wetenschap, hoe ze denken over geloof en die verhouding tussen geloof en wetenschap. En dan blijkt gewoon dat een heel groot deel aangeeft: er is helemaal geen sprake van geloof en wetenschap. Niet in ons werk, maar ook niet in onze persoonlijke ervaring van die twee. En al die onderzoeksvelden samen wijzen allemaal dezelfde kant op. En die indicaties zijn zo sterk dat professoren als van Woudenberg en professoren als van den Brink dus heel glashelder in hun meest recente publicaties aangeven: deze visie op geloof en wetenschap is er lang geweest. Mensen als Richard Dawkins verkondigen hem nog heel publiekelijk. Heel veel mensen hangen hem nog aan. Maar eigenlijk is die in de academische wereld al achterhaald. Ja, ik vind dat een razend interessant idee. En ik ben dan benieuwd, hoe zit dat eigenlijk? Help me dan een beetje om dat te begrijpen. Hoe zouden geloof en wetenschap dan samen kunnen gaan? Of elkaar misschien zelfs versterken? En dat brengt ons bij de tweede visie op geloof en wetenschap. Eentje die heel duidelijk en mooi vertegenwoordigd wordt door een Amerikaanse filosoof. Zijn naam is William Lane Craig. En hij legt op een hele toegankelijke manier uit hoe het nou eigenlijk zit met geloof en wetenschap. En hij gebruikt daar een beeld dat ik straks op het scherm ga tonen. En ik hoop dat je dit beeld gaat onthouden voor de rest van je leven. We hebben net al eventjes het beeld gezien van de zon. Een gesprek tussen de keizer en de rabbi die ons uitlegt waarom we God niet kunnen zien met onze natuurlijke ogen. We zagen al het beeld van het schilderij dat ons helpt te begrijpen waarom het toch redelijk is om te geloven in het bestaan van God. Ook al kunnen we hem zelf niet zien, we kunnen wel zijn werken zien. En het derde beeld dat ik vanmorgen met je wil delen is dit. Beeld van een waterkoker. Ik kan me voorstellen dat je denkt aan waterkoker. Wat heeft dat nou te maken met geloof en wetenschap? Deze Amerikaanse filosoof die neemt ons mee in een gedachte-experiment. En hij zegt: stel je nou voor dat ik strakjes thuis kom. Ik loop onze keuken binnen en ik constateer daar dat onze waterkoker heeft gekookt. Zou kunnen. Hij zegt: stel je nou voor dat ik vervolgens naar mijn vrouw toe ga en dat ik mijn vrouw vraag: schat, waarom heeft die waterkoker gekookt? En dat mijn vrouw dan vervolgens zegt: nou, dat komt omdat de stekker in het stopcontact zit. Daarmee is de waterkoker aangesloten op het lichtnet en er is een gesloten elektrisch circuit ontstaan. Daardoor is elektriciteit vanuit het lichtnet overgebracht op de waterkoker. In het warmte-element is die energie omgezet in warmte. Die warmte is overgedragen op de watermoleculen. En toen de watermoleculen een kookpunt bereikt hadden, is die weer uitgeslagen. En daarom heeft de waterkoker gekookt. In grote lijnen. Zou kunnen. Bijzondere vrouw, bijzondere vrouw. Maar ze zou ook kunnen zeggen: nou schat, ik had zin in thee. Kan ook. En William Lane Craig stelt dan vervolgens de vraag aan zijn publiek: welke van die twee verklaringen, welke van die twee totaal verschillende antwoorden is nou waar? Ja. Eigenlijk, als je erover nadenkt, allebei. Toch? Het kan prima zo zijn dat die eerste verklaring klopt en die tweede verklaring ook. En William Leclerc legt uit hoe dat komt. Hij zegt: dat komt omdat dit verklaringen zijn op hele verschillende niveaus. Dit zijn geen conflicterende verklaringen. Ja, je moet kiezen tussen het een of je moet kiezen voor het ander. Het een is heel analytisch en wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en gericht op feiten en bewijs en onderzoek en herhaalbaarheid. En het ander, ja, dat heeft helemaal niks met bewijs te maken. Dat kunnen we observeren. Hij zegt, nee, dat is heel gek om in dit geval zo naar die twee verschillende verklaringen te kijken. We snappen allemaal dat het een is een mechanische verklaring en die tweede is een persoonlijke verklaring. En zo'n mechanische verklaring en zo'n persoonlijke verklaring, die sluiten elkaar niet uit. Er is geen conflict tussen het een en het ander. Nee, die vullen elkaar juist heel erg mooi aan. Die verrijken elkaar. Als je echt wilt begrijpen waarom die waterkoker heeft gekookt, dan heb je op allebei die niveaus allebei die verklaringen nodig. Als je de een of de ander aan de kant schuift, dan mis je een heel belangrijk stukje van het totaalplaatje. Krijg je nooit een goed beeld van de werkelijkheid. Ga je nooit echt begrijpen waarom die waterkoker heeft gekookt. En William Lane Craig zegt, kijk, dit voorbeeld kunnen we eigenlijk allemaal wel volgen, hè? Zeg maar, zo is het met alle dingen. Zo is het in het klein, maar zo is het ook in het groot. Als je het bijvoorbeeld hebt over het universum en over de dingen binnen het universum, daar kunnen we heel veel over leren op dat mechanisch niveau. Dankzij de moderne empirische wetenschap. Dat is geweldig, dat is een verrijking. Daar moeten we ook veel in investeren. Daar moeten we veel waarde aan toedichten. Maar het zou absurd zijn om als we vervolgens allerlei dingen op dat mechanisch niveau ontdekken, dan vervolgens zeggen, ja, dus hebben we dat persoonlijke niveau niet meer nodig. Alsof de vrouw van William Lane Craig geen zin kon hebben in thee. Omdat wij iets hebben ontdekt over de mechanische werking van een waterkoker. Dat is natuurlijk absurd. En William Lane Craig zegt, zo is het precies ook met het universum. Natuurlijk kunnen we ontdekken hoe het universum is ontstaan en hoe bepaalde processen functioneren. Maar dat betekent niet dat er daarom geen ruimte meer is voor een verklaring op persoonlijk niveau. Natuurlijk niet. Die hebben we nog net zo hard nodig om de werkelijkheid echt te begrijpen. En de verklaringen op persoonlijk niveau, in het geval van de schepping, het ontstaan van het universum bijvoorbeeld, is God zelf. En zo zijn geloof en wetenschap niet in conflict met elkaar, maar vullen ze elkaar juist aan, zijn ze complementair. En dat is eigenlijk helemaal geen nieuw idee. Dat idee, wat William Lane Craig wel heel mooi en duidelijk uitlegt, vind ik, staat al in de Bijbel zelf. Dat staat al 3000 jaar lang in de Bijbel zelfs. Even kort een voorbeeldje uit het Oude Testament. Psalm 111, vers 2, daar staat dit. Machtig zijn de werken van God. Wie ze lief heeft, die onderzoekt ze. Of als we kijken naar het Nieuwe Testament, Jezus zelf. Als hem gevraagd wordt, wat is nou het grote gebod? Wat is nou het belangrijkste van dat hele Oude Testament? Zegt hij nou, het allerbelangrijkste is dit. Heb de Heer je God lief met heel je verstand. Hij zegt er nog wel iets bij. Je moet God ook lief hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. Maar Jezus zegt ook, dit is de kern van het hele verhaal. Heb God lief met heel je verstand. Zo zien we in het Oude Testament en we zien in het Nieuwe Testament. We kunnen nog heel veel van dit soort teksten bekijken en analyseren. Continu dezelfde boodschap. Geen conflict tussen geloof en wetenschap. Juist niet. We zien hier juist een heel rijk beeld ontstaan van het geloof. Dat geloof niet een soort hopen tegen beter weten in is. Nee, christelijk geloof is natuurlijk een toewijding van je hart. Natuurlijk is het een besluit van je wil. En tegelijkertijd is het ook een overtuiging van je verstand. Niet tegen beter weten in, maar juist op basis van de feiten die er zijn. God nodigt ons juist uit om kritisch na te denken. Hij doet een open uitnodiging om zijn schepping te onderzoeken. Hij nodigt ons uit om vragen te durven stellen. We geloven niet in een soort God of the gaps, waarin er steeds minder ruimte voor God overblijft naarmate de wetenschap meer ontdekt. Maar we geloven in een God of the facts. Een God van de feiten. Waarbij elke wetenschappelijke ontdekking die gedaan wordt bijdraagt aan een totaalplaatje van de realiteit dat zo bijzonder is. Met de woorden van Romeinen 1, vers 20. Dat iedereen daaraan de macht en het bestaan van God kan zien. En weet je wat ik zo gaaf vind? En ook best wel bijzonder eigenlijk. Dat een besef is dat steeds meer begint te groeien. Ook hier in Nederland. Als je kijkt naar die twee professoren die we net hebben gezien. Van Woudenberg, Van den Brink. Die hebben deze publicaties gedaan in 2024 en 2025. behoorlijk recent. En, zij zijn zelf overtuigd christen overigens. Maar ook allerlei andere mensen die zich in de academische wereld bevinden, of heel veel met die academische wereld te maken hebben, die geen christen zijn, daar zie je een vergelijkbare beweging plaatsvinden. Even kort één voorbeeld. Een citaat van Wouter van Noord. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is wetenschapsjournalist van het NRC. En hij zei onlangs iets razend interessants in een podcast. Hij vertelde daar, kijk, sommige mensen die zijn opgevoed in een gezin waar dan 's avonds bij het avondeten de Bijbel werd gelezen. Zijn er mensen die 's avonds de Bijbel lazen bij het avondeten? Ja, precies. Nou, daar refereert hij aan. Hij zegt, maar weet je wat er bij ons thuis gelezen werd? Wij lazen Richard Dawkins bij het avondeten. Om iets aan te geven van het ontzettend seculiere

daar het niet-materiële of het spirituele, het niet-meetbare, zich toch steeds weer blijft opdringen. Deze Wouter van Noord, deze wetenschapsjournalist van het NRC, opgegroeid in zo'n seculier, atheïstisch gezin, waar hij echt de overtuiging mee had gekregen dat geloof en wetenschap met elkaar botsten, zegt nu dit in een recente podcast. Hij ging ervan uit dat de wetenschap geloof in het bestaan van God al lang had wegverklaard. Maar uit zijn eigen onderzoek blijkt dat niets minder waar is. Interessant. En natuurlijk moeten we wel eerlijk blijven. Hè? Natuurlijk zijn er nog steeds wel voorbeelden te noemen van bepaalde interpretaties van geloof en bepaalde interpretaties van wetenschap die met elkaar botsen. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Maar we hoeven er ook niet zenuwachtig van te worden. Want diezelfde professor van der Brink die we al eventjes aangehaald hebben, die legt ons uit wat juist de waarde is als dat soort dingen gebeuren. Hij zegt het volgende. Juist als soms dat soort interpretaties met elkaar botsen en daar wat spanning ontstaat, leidt dat vaak tot nieuwe inzichten die de aard en strekking van het geloof helderder uit laten komen. En ik zou daaraan toevoegen, dat geldt precies hetzelfde voor de aard en strekking van de wetenschap. Ja, dus dat is helemaal niet iets waar we geheimzinnig over hoeven te doen, maar het is ook niet iets waar we zenuwachtig van hoeven te worden. We moeten juist het zien als een mooie kans om de aard en de strekking van geloof en de aard en de strekking van wetenschap helderder te krijgen. En het mooie is, als je daar zo in staat, als je eigenlijk dat model aanhangt van de Bijbel, mensen als William Lane Craig, die andere professoren die we nu voorbij hebben zien komen, dan heb je dus een model waarin geloof en wetenschap allebei kunnen floreren zonder met elkaar te concurreren en elkaar zojuist versterken. Nou, mooi verhaal. Vind ik zelf in ieder geval. Maar even concreet, wat moet ik me daarna bij voorstellen? Geloof en wetenschap die samengaan, zo'n waterkoker voorbeeld, oké. Okay, maar hoe zit dat dan met geloof en wetenschap als categorieën in de praktijk? Nou, eigenlijk hebben we daar al een heel mooi voorbeeld van gezien vorige week in de toespraak van Emmanuel Rutte, die ook onderdeel was van deze serie, waarin hij eigenlijk heel mooi liet zien hoe filosofie en geloof elkaar kunnen versterken door de twee filosofische argumenten die hij heeft gepresenteerd voor het bestaan in God. IJzersterke argumenten overigens. Kosmologisch argument dat hij uiteen heeft gezet, het fine-tuning argument. Dat is een argument waarvan zelfs de collega's van Richard Dawkins moeten toegeven van ja, dat is toch wel een heel sterk argument voor het bestaan van een bewustzijn achter deze schepping, achter dit universum. Dus binnen de filosofie hebben we daar eigenlijk al voorbeelden van gezien hoe geloof en wetenschap elkaar kunnen versterken. Ander voorbeeld, andere wetenschappelijke discipline, die van de wetenschapsgeschiedenis. Juist als je naar de geschiedenis kijkt, noemen mensen daar wel eens voorbeelden als iemand als Galileo. Dat zou een soort schoolvoorbeeld zijn van hoe geloof en wetenschap met elkaar zouden botsen. Als je daar goed naar gaat kijken, blijkt dat niets minder waar is. Iemand die dat ontdekt heeft, is onder andere Sarah Irving Stonebreaker. Ook zij overigens volkomen atheïstisch opgevoed. Ook volkomen overtuigd geweest van het conflict tussen geloof en wetenschap. Zij was een toegewijd new atheist. Dacht ook dat het geloof in God al lang achterhaald was door de wetenschap. Totdat ze ging studeren aan Cambridge University, of all places. Ze is daar gepromoveerd als historicus. En tijdens haar onderzoek begon ze dingen te ontdekken die haar aan het denken hebben gezet. Lees maar met me mee wat ze daar zelf over vertelt. Zij zegt, ik ontdekte dit. Er is helemaal geen sprake van een conflict tussen het christendom en de fundamenten van de moderne wetenschap. Integendeel, de experimentele wetenschappelijke methode is juist voortgekomen uit een christelijk wereldbeeld. Dat wereldbeeld erkent de feilbaarheid van het menselijk denken en waarnemen. Dat christelijk wereldbeeld gaat uit van orde in de natuur, die helemaal niet zo vanzelfsprekend is, hè, in de periode voor de ontwikkeling van de moderne wetenschap. Dat wereldbeeld ziet het bestuderen van die natuur als een roeping om het menselijk leven te verbeteren en iets te herstellen van wat door de zonde is aangetast. Als ik daar één ding aan mag toevoegen. Wij hebben in deze serie ook stilgestaan bij Aristoteles.

Aristoteles, een van de bekendste Griekse filosofen. En hun visie was nu juist dat met alleen het gebruik van je verstand, het logisch doordenken van zaken, dat je daarmee tot de waarheid kunt komen. Maar in tegenstelling tot die Griekse filosofen was de overtuiging van die christenen die aan de grondlegging hebben gestaan van de moderne empirische wetenschap: ja, we kunnen wel heel ver komen met het logisch doordenken van de zaken. We kunnen filosofie wel heel goed gebruiken. Maar toch is ons verstand, ons kenvermogen aangetast. Dus als we echt willen begrijpen hoe de schepping, hoe de wereld, hoe het universum in elkaar zit, dan zullen we die toch systematisch moeten gaan onderzoeken. Voor ons allemaal heel vanzelfsprekend, hè? Maar in die tijd absoluut niet. En dit zijn allemaal dingen die deze Cambridge historica ontdekte tijdens haar studie. Die een interesse bij haar hebben aangewakkerd. Van, hé, ik heb altijd geleerd dat geloof en wetenschap botsten, maar ik ontdek nu dat het helemaal niet waar is. Dat het christelijk geloof juist een hele fundamentele rol heeft gespeeld, van groot belang was voor de ontwikkeling van die moderne empirische wetenschap. Hoe zit dat nou eigenlijk? Naar lang verhaal. Zij is op een zoektocht gegaan en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen: de God van de Bijbel bestaat. En zij is christen geworden. Waarom? Overtuigd op basis van de feiten. Tweede voorbeeld wat we hebben gezien. Eerst filosofie, nu wetenschapsgeschiedenis. En tot slot, derde en laatste voorbeeld eventjes, het voorbeeld van de tekstkritiek. Een hele wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het reconstrueren van de oorspronkelijke tekst van oude documenten. Bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Oude Testament en het Nieuwe Testament. En heel lang, eeuwenlang, hadden we ontzettend weinig materiaal om mee te werken. We hadden gewoon heel weinig oude kopieën van de Bijbel in de grondtaal gevonden. Dus ja, het was een beetje speculeren, hè? Is die Bijbel aangepast door pausen en koningen, machthebbers en allerlei andere mensen die daar wat van vonden vanuit hun eigen politieke agenda's? Of niet? Ja, het is een beetje een kwestie van geloof, zou je kunnen zeggen. Maar nu zitten we in een hele andere situatie. Alleen al van het Nieuwe Testament zijn duizenden en duizenden en duizenden hele oude manuscripten, kopieën gevonden in de oorspronkelijke taal. Er is zo'n enorme schat aan informatie op dat gebied. Hier zie je een aantal voorbeelden van dat soort manuscripten. Dat zelfs een kritische professor die er zelf helemaal niks van gelooft, Bart Eerman, daar het volgende over moet zeggen. Hij zegt inmiddels dit in zijn eigen publicatie: de essentiële christelijke geloofsovertuigingen worden niet beïnvloed door tekstvarianten in de manuscripten van het Nieuwe Testament. Dat is echt een heel ander geluid dan 50, laat staan 100 of 200 jaar geleden klonk. En dat is eigenlijk een onderwerp wat je in alle rust op zichzelf zou moeten uitdiepen. Nou zie ik Guido daar zitten. Dat hebben wij onlangs gedaan in de podcast van Upstream. Dus als je daar meer over wilt weten, hoe zit het nou eigenlijk met de betrouwbaarheid van de tekst van de Bijbel, kan ik je aanraden om die aflevering eens te kijken. De podcast heet Waarom zou ik in godsnaam geloven? En volgens mij was het aflevering 67. Ja, Guido zegt 67. Ja. Dus we hebben gezien de filosofie, we hebben gezien de wetenschapsgeschiedenis, de tekstkritiek en de laatste waar we nu niet bij stil kunnen staan, de archeologie. Er is zo ontzettend veel waardevol, razend interessant materiaal gevonden in de grond, in Israël, de gebieden daaromheen, de plekken waar allerlei Bijbelverhalen zich afgespeeld zouden hebben. En je kunt dat gewoon vergelijken met wat je in de Bijbel leest. En dan kun je tot je eigen conclusies komen. Hoe verhouden die 2000, 3000 jaar oude verhalen in de Bijbel zich nou eigenlijk tot wat we nu vandaag in de grond vinden, dankzij de moderne wetenschap? En ik vind de resultaten daarvan werkelijk verbluffend. Nou werd ik voor het begin van de opname even aangesproken door iemand die zei: je hebt een tijdje geleden iets verteld over een soort e-boekje dat je daarover hebt geschreven. Daar heb ik me voor ingeschreven, maar ik heb hem nooit ontvangen. Ja, dat kan kloppen. Maar ik heb goed nieuws. De volgende slide mag eventjes in beeld komen. Als je benieuwd bent hoe geloof en wetenschap elkaar nou willen kunnen versterken, je wilt daar meer over ontdekken en hele concrete voorbeelden van zien binnen de archeologie, pak dan even je telefoon erbij. Dan kun je deze QR-code scannen. Dan wil ik je namelijk dit e-book gratis geven. Dus je hoeft er niets voor te betalen. Je kunt even je naam en je e-mailadres invullen. En dan kun je ontdekken
hoe geloof en wetenschap elkaar versterken. Juist binnen dat veld van de wetenschap, die archeologie. En zo hebben we 4 van die onderzoeksgebieden genoemd, maar er zijn er nog heel veel meer. En het interessante is, als je gaat kijken wat de impact is van de ontwikkelingen die er zijn op al die gebieden, dan is dat enorm. Want iemand als Richard Dawkins bijvoorbeeld is niet uit de lucht komen vallen. Hij bouwt met zijn werk, hier met dit boek bijvoorbeeld, The Greatest Show on Earth, bouwt hij voort op eigenlijk, zoals we hem noemen, de vader van het moderne atheïsme. Zijn naam is Anthony Flew. Hij is eigenlijk een soort grondlegger van die meest recente opleving van het atheïsme. Die beste man heeft een hele carrière gebouwd op zijn atheïstische wereldbeeld. Maar helemaal aan het einde van zijn leven kwam hij tot de schokkende conclusie dat er toch een God bestaat. Hij zei, I now believe there is a God. Moet je je voorstellen. Hij heeft daar een boek over geschreven, There is a God. How the world's most notorious atheist changed his mind. En in dat boek legt hij uit welke wetenschappelijke ontwikkelingen en argumenten hem hebben overtuigd van het bestaan van God. Hij heeft enorme schokgolven teweeggebracht. Juist ook in zijn omgeving natuurlijk. Dat is de impact van dit soort ontwikkelingen. En zo zie je dat geloof en wetenschap niet botsen, maar juist heel mooi samengaan, omdat het verklaringen zijn op verschillende niveaus die elkaar verrijken en aanvullen. Nou, in deze serie heb je op een aantal gebieden ontdekt waarom je denkt zoals je denkt. Heb je meegenomen in het gedachtegoed van een aantal grote denkers. En Richard Dawkins, waar we vandaag bij stil hebben gestaan, heeft dus een grote rol gespeeld in het verspreiden van de mythe dat geloof en wetenschap zouden botsen. Dat geloof een idee of een overtuiging is, zonder dat er ook maar enige onderbouwing of bewijs voor zou zijn. En vandaag heb je gezien dat allebei die mythes inmiddels ontkracht zijn. Geloof heet niet geloof omdat er geen bewijs voor is. Nee, het christelijk geloof is juist wat we zagen. Een toewijding van je hart, een besluit van je wil en ook een overtuiging van je verstand op basis van de feiten die er zijn. Er zijn zelfs zoveel goede wetenschappelijke redenen om te geloven in het bestaan van God, dat zelfs de vader van het moderne atheïsme daardoor tot geloof is gekomen. Dat zelfs zo iemand als een Cambridge historica op basis van die feiten tot geloof komt. Dat zelfs iemand als Wouter van Noord, even wat dichterbij in ons eigen land, dat soort uitspraken doet als in de podcast die we voorbij hebben zien komen. Geloof en wetenschap conflicteren elkaar niet, maar versterken elkaar juist. Zoals William Lane Craig ons heeft uitgelegd met dat voorbeeld van die waterkoker. Zoals Emmanuel Rutte dat vorige week concreet heeft gemaakt, waar ook de wetenschapsgeschiedenis, tekstkritiek en archeologie prachtige voorbeelden van laten zien. En toch kan ik me voorstellen dat je je misschien afvraagt van ja, wat kan ik hier nou mee? Wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Nou, misschien wel dit. Dat alles wat we hiermee hebben ontdekt vandaag, ook in de rest van deze serie, dat helpt om een aantal intellectuele obstakels om in God te kunnen geloven, wegneemt. Misschien helpen dit soort dingen je wel om jezelf in ieder geval, laten we zeggen, intellectuele toestemming te geven om open te staan voor het idee dat er misschien een God zou kunnen zijn. Misschien helpt het je wel om je ogen te openen en met verwondering te kijken naar dit universum. En net zoals je op basis van een schilderij heel rationeel eruit van kunt uitgaan dat er een schilder is, dat je ontdekt dat net zo goed als je naar een universum kijkt, zo prachtig als het onze, dat het ook heel rationeel is om te denken dat daar misschien wel een oorzaak aan ten grond zou liggen. Misschien wel een persoonlijke, die je kunt leren kennen, tot wie je kunt bidden, zoals we aan het begin van deze opname ook hebben gedaan. Als je dat gaat doen, als je zelf die toestemming gaat geven, als je dat pad gaat bewandelen en je gaat ontdekken dat er inderdaad ijzersterke argumenten zijn, je gaat je hart openstellen, je gaat misschien wel vragen, God, als u echt bestaat, dan wil ik het weten. En dan ga je God misschien ook nog wel persoonlijk leren kennen. Ga je misschien merken dat je hoofd en je hart op één lijn komen. En ik kan je vertellen dat dat werkelijk geweldig is vanuit mijn eigen ervaring.
Dan ga je ervaren hoe het is als de leegte in je hart eindelijk blijvend vervuld wordt. Hoe het is om een duidelijke richting voor je leven te hebben, het doel van je bestaan te ontdekken, vergeving te krijgen voor het verleden, liefde voor vandaag en hoop voor de toekomst. Ga je ervaren hoe het is om herstel te krijgen in de relatie met je schepper en van daaruit vaak ook met de mensen om je heen. Dat is wat ik jou gun met mijn hele hart en dat is ook wat God je aanbiedt en waar jij vandaag de kans voor krijgt om daar ja op te zeggen, als je dat wilt. Bedankt voor jullie tijd.

0: prachtig lied dat iets uitzingt van die verwondering over de schoonheid van de schepping. Laten we samen bidden. Heere God, u die de schepper bent van de hemel en de aarde, zo groot, zo hoog verheven, ook ver boven ons begripsvermogen. Heer, we kunnen u niet eens zien. Zo groot bent u, zo zouden we ter plekke verblind raken door onze eigen menselijke beperktheid. Heer, we kunnen niet eens naar de zon kijken zonder verblind te raken. Laat staan u zelf zien. Heer, en toch kunnen we u wel leren kennen. Toch kunnen we ontdekken dat u bestaat. En meer dan dat, een waardevolle, persoonlijke, liefdevolle relatie met u opbouwen. Heer, en dat is het mooiste wat er is. Dat is het doel van ons bestaan. Om zo vervulling te vinden voor dat stukje van ons hart dat speciaal voor u gereserveerd is. Heer, en ik wil u bidden voor iedereen die hier zit, iedereen die thuis meekijkt. Heer, als we zo'n geweldige serie hebben gehad, waarin we grote thema's hebben besproken, invloedrijke denkers de revue zijn gepasseerd. Heer, we hebben ontdekt waarom we denken zoals we denken op een aantal belangrijke gebieden van het leven. Heer, dan wil ik u bidden. Wilt u werken in ons hart? Wilt u werken in ons denken? En ons helpen om misschien wel voor het eerst die stap te zetten om onszelf intellectuele toestemming te geven om een keer te bidden. Om een keer u als het ware de kans te geven van oké, God, als u dan bestaat, laat het dan maar zien. Als u dan bestaat, mag ik u leren kennen. Heer, en ik wil u bidden voor iedereen die vandaag op dat punt is gekomen om voor het eerst die stap te zetten. Heer, wilt u uzelf dan ook op een hele persoonlijke, hele mooie, liefdevolle manier aan die mensen kenbaar maken. Heer, wilt u ons allemaal zo helpen om aan de slag te gaan met de grote ontdekkingen die we hebben kunnen doen in deze serie, de wijze lessen die we daaruit hebben kunnen leren. Dat we zo tot uw doel voor ons leven mogen komen en in de voetsporen van Jezus mogen gaan en staan. Heer, dat willen we u vragen in Jezus' naam. Amen.
1: Zo, zijn we bijna aan het einde gekomen. Misschien was jouw achterstallige onderhoud wel van ik moet toch eens verdiepen in wetenschap en geloof hoe dat samen gaat of niet. Dus ik hoop dat je dan goed bediend bent. Ik kan me ook voorstellen dat je na deze serie denkt van wanneer stopt dit eindelijk met al die colleges en feiten en heb je hele andere behoeften. Nou, volgende week gaan we dus beginnen met een heel ander thema waarin het gaat over moordzaken. Dus echte mensen met echte verlangens, gevoelens die van alles uitvreten. Dus ik zou zeggen, kom volgende week weer en dan gaan we een hele andere serie in. Misschien wil je wel verder praten over alles, terwijl ik verdwijn hier in een wolk van mist. Wil je napraten over alles wat er voorbij is gekomen? Dat kan altijd achter deur 2 of online als je meekijkt op upstream.café. Gaan we afsluiten met een nummer wat eigenlijk gaat over een ander perspectief waarmee je je leven ook kunt leven. Een leven met God, waarin je op een hele andere manier naar de gebeurtenissen in je leven gaat kijken. Luister maar mee.

0: Yes, dank jullie wel allemaal voor het komen. En iedereen die thuis heeft gekeken, heel erg bedankt. We gaan volgende week weer.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Halleluja.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws. Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijke top

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Yeah.
1: Veertien jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw.
5: Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De langste psalm in de Bijbel is Psalm 119. Een lofzang op het woord van God. De psalmdichter zingt in vers 10 en 11... Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat me niet afdwalen van uw geboden. Hier komt hij. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Dus niet alleen Gods liefde, maar ook Gods belofte voor jou doen je nee zeggen tegen de zonde. Mozes koos ervoor om niet tijdelijk van de zonde te genieten. Waarom? Omdat hij zijn blik gericht had op de belofte van God. In Hebreeën 11, vers 24 en verder lezen we: omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een kleinzoon van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte. Want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Mooi, hè? De beloften van God waren voor Mozes sterker dan de bedriegelijke beloften van de zonde. Waardoor hij alles wat het Egyptische hof hem te bieden had, gemakkelijk kon opgeven. Volgens Paulus zijn al Gods beloften in Christus tot ons gekomen. Hij schrijft in 2 Korinthe 1, vers 20... Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in hem, in Christus, ja, en in hem, in Christus, amen, tot verheerlijking van God, door ons. Doordat God zijn belofte vervult, wordt hij verheerlijkt door ons leven heen. Elke belofte in de Bijbel die op jouw situatie is toe te passen en die voorziet in jouw behoefte, is vandaag een belofte voor jou. Geloof jij dat wat God jou te bieden heeft mooier, beter en heerlijker is dan wat de wereld jou te bieden heeft?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
1: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.